0: 794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Een medewerker van het Oktoberfest in München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie, melden Duitse media. De man van 52 kwam onder de gondel van een vrije valtoren terecht. Mogelijk was hij op een plek waar hij niet mocht zijn, zegt de politie. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht waar hij overleed. Voor de passagiers in de gondel zou er geen gevaar zijn geweest. Zij zijn opgevangen door een crisisteam, net als andere getuigen. Het Oktoberfest in München wordt dagelijks door honderdduizenden mensen bezocht. Een brand op het terrein van een afvalverwerker in Dinxperlo in Gelderland is onder controle. Afgelopen avond vatte een grote afvalberg vlam en daarbij kwam veel rook vrij. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De berg zou bestaan uit hout en snoeiafval, meldt Omroep Gelderland. Meerdere brandweerkorpsen kwamen op het vuur af, onder meer uit Duitsland. In Libië heeft een gewapende groep een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er nu minder ruwe olie geproduceerd. De groep moet Libische olievelden en pijpleidingen beveiligen. De leden willen dat hun organisatie financieel en administratief onder het oliebedrijf gaat vallen dat de leiding beheert. Nu valt de groep nog onder het Libische ministerie van Defensie. Het oliebedrijf wil dat de groep de pijpleiding weer opent. Het waarschuwt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de economie van Libië. In Parijs zijn 75 verwaarloosde katten gevonden. Ze leefden in een appartement van 50 vierkante meter. De huurder zou het huis zijn uitgezet. De meeste katten zitten inmiddels in een opvang, maar omdat daar niet voor alle dieren plek is, worden enkele tientallen nog in de woning gevoerd. Het weer op de meeste plaatsen droog bij een graad of 11. In het zuiden kans op mist. Overdag veel bewolking. In het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt dan 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Een medewerker van het Oktoberfest in München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie, meldde Duitse media. De man van 52 kwam onder de gondel van een vrije valtoren terecht. Mogelijk was hij op een plek waar hij niet mocht zijn, zegt de politie. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht waar hij overleed. Voor de passagiers in de gondel zou er geen gevaar zijn.

daar zijn geweest. Ze zijn opgevangen door een crisisteam, net als andere getuigen. Het Oktoberfest in München wordt dagelijks door honderdduizenden mensen bezocht. In Libië heeft een gewapende groep een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er nu minder ruwe olie geproduceerd. De groep moet Libische olievelden en pijpleidingen beveiligen. De leden willen dat hun organisatie financieel en administratief onder het oliebedrijf gaat vallen dat de pijpleiding beheert. Nu valt die groep nog onder het Libische ministerie van Defensie. Het bedrijf wil dat de groep de pijpleiding weer opent. Het waarschuwt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de economie van Libië. En ook zorgt de onrust in het land voor extra druk op de internationale oliemarkt. Een brand op het terrein van een afvalverwerker in het Gelderse Dinxperlo is onder controle. Afgelopen avond vatte een grote afvalberg vlam en daarbij kwam veel rook vrij. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De berg zou bestaan uit hout en snoeiafval. Criminelen hebben het steeds vaker gemunt op brandweerkazernes. Vorige maand werd er 25 keer ingebroken bij de brandweer. Dieven willen vooral het kostbare gereedschap hebben dat ze zelf kunnen gebruiken bij andere inbraken. Ze knippen daar rolluiken of geldautomaten mee open. Dan het weer, op de meeste plaatsen droog, bij een graad of 11. In het zuiden kans op mist. Overdag veel bewolking, in het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In Libië heeft een gewapende groep een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er nu minder ruwe olie geproduceerd. De groep moet Libische olievelden en pijpleidingen beveiligen. De leden willen dat hun organisatie financieel en administratief onder het oliebedrijf gaat vallen dat de pijpleiding beheert. Nu valt die groep nog onder het Libische ministerie van Defensie. Het bedrijf wil dat de groep de pijpleiding weer opent. Het waarschuwt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de economie van Libië. Een medewerker van het Oktoberfest in München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie, melden Duitse media. De man van 52 kwam onder de gondel van een vrije valtoren terecht. Mogelijk was hij op een plek waar hij niet mocht zijn, zegt de politie. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht waar hij overleed. Voor de passagiers in de gondel zou er geen gevaar zijn geweest. Ze zijn opgevangen door een crisisteam, net als andere getuigen. Een brand op het terrein van een afvalverwerker in Dinxperlo.

in Gelderland is onder controle. Afgelopen avond vatte een grote afvalberg vlam. Die bestond uit hout en snoeiafval. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. Bij de brand kwam veel rook vrij. Meerdere brandweerkorpsen kwamen op het vuur af, onder meer uit Duitsland. In Parijs zijn 75 verwaarloosde katten gevonden. Ze leefden in een appartement van 50 vierkante meter. De huurder zou het huis uit zijn gezet. De meeste katten zitten inmiddels in een opvang, maar omdat daar niet voor alle katten plek is, worden enkele tientallen nog in het appartement gevoerd. Het weer op de meeste plaatsen droog, bij een graad of 11. In het zuiden kan het mistig zijn. Overdag veel bewolking, in het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

when you're here. I will feel you when you're here.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Een medewerker van het Oktoberfest in München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie, melden Duitse media. De man van 52 kwam onder de gondel van een vrije valtoren terecht. Mogelijk was hij op een plek waar hij niet mocht zijn, zegt de politie. Hij is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht, waar hij overleed. Voor de passagiers in de gondel zou er geen gevaar zijn geweest. Zij zijn opgevangen door een crisisteam, net als andere getuigen. Het Oktoberfest in München wordt dagelijks door honderdduizenden mensen bezocht. Een gewapende groep heeft in Libië een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er minder ruwe olie geproduceerd. De pijpleiding wordt beheerd door een oliebedrijf, maar de groep valt onder het ministerie van Defensie. En dat willen de leden niet langer. Het oliebedrijf zegt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de Libische economie. In het Gelderse Dinxperlo heeft een grote brand gewoed. Een grote afvalberg vloog de afgelopen avond in brand. Het vuur besloeg een oppervlakte van zo'n 20 bij 30 meter. Ook kwam er veel rook vrij. Oorzaak van de brand is nog onbekend. Op een veiling in Parijs hebben spullen van de Franse actrice Brigitte Bardot bijna 1 miljoen euro opgeleverd. Dat is bijna 20 keer zoveel als vooraf werd gedacht. Onder andere halsbanden voor honden, een zelfportret, meubels, kleding en serviesgoed gingen onder de hamer. Het portret van de actrice ging weg voor bijna 40.000 euro. Een deel van de opbrengst gaat naar de Brigitte Bardot Stichting, die zich inzet voor het welzijn van dieren. Een ander deel gaat naar de zoon van de actrice. Brigitte Bardot

Ze overleed eind vorig jaar. Ze was 91 jaar. Dan het weer. Op de meeste plaatsen droog bij een graad of 11. In het zuiden kan het mistig zijn. Overdag veel bewolking. In het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Canadese provincie British Columbia spant een rechtszaak aan tegen het Amerikaanse technologiebedrijf OpenAI. De provincie vindt dat het bedrijf de dodelijke schietpartij in Tumbler Ridge eerder dit jaar had kunnen voorkomen. In februari schoot een vrouw 8 mensen dood, onder wie haar moeder en stiefbroer. 25 mensen raakten gewond. Daarna maakte ze een einde aan haar leven. De vrouw van 18 bereidde zich voor via de chatbot van het bedrijf ChatGPT. Een veiligheidsteam ontdekte dat en deactiveerde haar account, maar de politie werd niet ingelicht. De vrouw maakte daarna een nieuw account aan. Op het Oktoberfest in München is een medewerker om het leven gekomen toen hij onder de gondel van een vrije valtoren belandde, een kermisattractie. Volgens de politie was hij mogelijk op een plaats waar hij niet mocht komen. De inzittenden van de gondel raakten niet gewond. Voor hen is nazorg geregeld. De Duitse politie is een onderzoek begonnen. Een gewapende groep heeft in Libië een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er minder ruwe olie geproduceerd. De pijpleiding wordt beheerd door een oliebedrijf, maar de groep valt onder het ministerie van Defensie en dat willen de leden niet langer. Het oliebedrijf zegt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de Libische economie. Op een veiling in Parijs hebben spullen van de Franse actrice Brigitte Bardot bijna 1 miljoen euro opgeleverd. Dat is bijna 20 keer zoveel als vooraf werd gedacht. Onder andere halsbanden voor honden, een zelfportret, meubels, kleding en serviesgoed gingen onder de hamer. Het portret van de actrice ging weg voor bijna 40.000 euro. Een deel van de opbrengst gaat naar de Brigitte Bardot Stichting. Bardot overleed vorig jaar, ze was 91 jaar. Dan het weer, veel bewolking. In het noorden kan wat lichte regen vallen. In het zuiden mogelijk wat zon. Het wordt 17 tot 21 graden. Morgen meer zon, maar ook kans op buien. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Er moet zo snel mogelijk een Europees totaalverbod komen op het gebruik van PFAS. Dat zegt de koepel van drinkwaterbedrijven. Die wil voorkomen dat PFAS-stoffen in het water terechtkomen.
2: PFAS hoort niet in het milieu. En daar begint het ook wat ons betreft. En de bron is degene die vervuilt, degene die gebruik maakt van PFAS. Daar moeten we ons de komende tijd op richten. Want alles wat er niet in het milieu komt, hoeven we er uiteindelijk ook niet uit te halen.
1: Uit onderzoek van Greenpeace blijkt dat ongeveer een derde van het drinkwater PFAS bevat. In een maand tijd is er 25 keer ingebroken bij brandweerkazernes, zei de politie in opsporing verzocht. Er waren de laatste tijd onder meer inbraken in Maarsbergen en Huizen. Inbrekers hebben het gemunt op specialistisch en kostbaar gereedschap dat kan worden gebruikt bij het openmaken van bijvoorbeeld rolluiken en geldautomaten. In totaal staat de teller van het aantal inbraken bij brandweerkazernes dit jaar op 85. In heel 2025 waren het er 18. Bij een afvalverwerker in Dinxperlo in Gelderland heeft een grote brand gewoed. Afgelopen avond vatte daar een afvalberg vlam van 20 bij 30 meter. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De berg bestond uit hout- en snoeiafval. Veel brandweermensen kwamen op het vuur af, onder meer uit Duitsland. Ze konden voorkomen dat het vuur oversloeg op een benzinepomp in de buurt. Het aantal ouders met jonge kinderen dat een EHBO-cursus doet is de laatste jaren fors gestegen. Het Rode Kruis zag de afgelopen 3 jaar het aantal cursisten toenemen van 9.000 tot 15.000. Deze arts is de bedenker van een van de cursussen.
3: Toen ik als jonge dokter op de spoedeisende hulp werkte, toen zag ik best wel veel patiënten binnenkomen die echt baat gehad zouden hebben van goede eerste hulpverlening op locatie, maar dat niet kregen. En toen dacht ik, dat moeten we veranderen.
1: De cursussen worden soms vergoed door de zorgverzekering. Het weer in het zuiden begint de dag mogelijk mistig, maar die mist lost snel op. Verder veel bewolking vandaag. In het noorden kan wat regen vallen. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Door Alt Megens met het NOS-journaal. Er moet zo snel mogelijk een Europees totaalverbod komen op het gebruik van PFAS. Dat zeggen Nederlandse drinkwaterbedrijven. Ze willen ook dat Nederland zelf maatregelen neemt.
2: Tegelijkertijd pleiten we ook voor een nationaal verbod op PFAS-houdende bestrijdingsmiddelen die vaak in de landbouw worden gebruikt, omdat die geen onderdeel zijn van het op dit moment voorgestelde Europees totaalverbod.
1: Uit onderzoek van Greenpeace blijkt dat ongeveer een derde van het drinkwater PFAS bevat. Vanaf vandaag mogen in Nederland geen producten meer worden verkocht die uit illegale nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever komen. Het gaat vooral om landbouwproducten, zegt correspondent Lennart Zwolfs.
3: Dadels, avocado's die daar gemaakt worden, mango's, allerlei verse kruiden. Maar je kunt bijvoorbeeld ook denken aan wijn en olijfolie die daar wordt gemaakt. Maar het gaat ook om producten uit de Syrische Golanhoogte die door Israël wordt bezet.
1: De maatregel is vooral symbolisch, maar een heel klein deel van de producten uit de gebieden komt in Nederland terecht. Krantenuitgever Mediahuis blaast het sociale netwerk Hives nieuw leven in. Volgens het platform is uit onderzoek gebleken dat er behoefte is aan een sociaal medium zonder verslavende algoritmes. En dat draait op Europese servers. Hives werd in 2003 opgericht en richtte zich op de Nederlandse markt. Eigenaar Telegraaf Media Groep, dat intussen onderdeel is van Mediahuis, kocht het netwerk in 2010. Het hoogtepunt had het platform bijna 10 miljoen gebruikers. Hives verdween uiteindelijk omdat mensen het massaal hadden verruild voor Facebook. Spullen van de Franse actrice Brigitte Bardot hebben op een veiling in Parijs rond de €954.000 opgebracht. Dat is bijna 20 keer zoveel als verwacht. Ging van alles onder de hamer, van kleding en meubels tot een zelfportret en muziekinstrumenten. Het weer in het zuiden begint de dag mogelijk mistig, maar die mist lost snel op. Verder veel bewolking vandaag. In het noorden kan wat regen vallen, in het zuiden breekt ook af en toe de zon door. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het kabinetsplan om het cellentekort tegen te gaan is niet voldoende. Dat zegt de baas van de dienst justitiële inrichtingen in het AD. Kamerleden werken dan ook aan extra maatregelen, vertelt politiek verslaggever Ewa Kiewiet.
2: De rechter die kan dan kiezen, geef ik een celstraf, een taakstraf of een enkelband. De DEI zegt vandaag dus dat ze daar wel voor zijn. Dat inderdaad als hoofdstraf moet worden ingezet.
1: Maar vooral coalitiepartij VVD ziet dat niet zitten. Bij McDrive in het Brabantse Udenhout is vannacht een auto gecrashed en in brand gevlogen. Dat gebeurde na een politieachtervolging waarbij de snelheid opliep tot zo'n 250 km per uur. De drie inzittenden van de auto sloegen op de vlucht. Twee van hen konden later alsnog worden opgepakt. Over een uur komt marineschip Zijner Majesteit de Ruiter weer terug in Den Helder. Het schip was bijna een half jaar van huis en lag onder meer klaar om ingezet te worden in de straat van Hormuz. Commandant Roger de Wit vindt het fijn dat de reis er bijna op zit.
3: Ja, mooi en vooral blij. Blij dat we een succesvolle inzet hebben gehad. Blij dat we bijna thuis zijn. En vooral blij dat we straks weer vrienden, familie en geliefden zien.
1: Het schip heeft ook Aziatische havens aangedaan voor trainingen met bevriende landen. Hives komt weer terug. Krantenuitgever Mediahuis blaast het sociale netwerk nieuw leven in, omdat uit onderzoek is gebleken dat er behoefte is aan een sociaal medium zonder verslavende algoritmes. Veel vertrouwde onderdelen zijn terug, zoals elkaar krabbelen en de dansende banaan. Ook kunnen gebruikers hun profiel zelf pimpen. Hives werd in 2003 opgericht en had op het hoogtepunt bijna 10 miljoen gebruikers. Het verdween uiteindelijk omdat mensen het massaal hadden verruild voor Facebook. Het weer, vandaag veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: En het is ruim 3 minuten over de klok van 9. Het is weer donderdagochtend. Het is weer tijd voor brunch. Een hele goede morgen. En Linda is ook weer aangeschoven.
1: Ja, zeker weten. Vandaag lekker. We zitten aan de koffie, dus we kunnen er voorlopig even tegen. Hè?
0: Vandaag wel de hele ochtend?
1: Ja, vandaag de hele ochtend. Ja, dat is toch ook wat. Ja, vorige week moest ik... Ach, mijn moeder had een dopje van een hoorapparaat vastzitten in het oor. Dus ik moest ermee naar de KNO-arts zelfs.
0: Ja, maar
1: ze kan alles weer horen, Jan. Dus het is helemaal goed.
0: Kijk, dat is het belangrijkste, Linda. Tot 12 uur zijn we weer bij u met een scala aan onderwerpen. En wat voor onderwerpen. Volgens mij weer hartstikke leuk. Nou, u gaat het vanzelf weer horen. Nogmaals, tot 12 uur zijn we live bij u met RTV 794.

0: Het werd weer eens tijd voor Abba Linda.
1: Toch? Was dat heel lang niet geweest?
0: Dat is heel lang al niet meer geweest. Dus denk, dan moet ik me weer wat aan gaan doen. Knowing Me, Knowing You van Abba. De opener van deze donderdagochtend. De 20ste september alweer. Een drukke agenda.
1: Ja, tuurlijk. Zoals altijd. Hè? We hebben gewoon een vol programma.
0: En,
1: de eerste gast zit hier al aan tafel, Jaap Vijgen. En als je hoort Jaap Vijgen, dan is het of de Oranje Vereniging... het is Truckersdag. En dat is het. Het is bijna Truckersdag. Daar gaan we het even over hebben. We gaan nog even bellen met Wesley de Does. Want de triathlon in Epe op 23 augustus was een groot succes. En we willen daar even nog het een en ander over horen. En het is weer tijd voor de schrijfwedstrijd. Nou ja, daar gaan we ook het een en ander over vertellen.
0: Daar weet jij alles van, toch?
1: Zeker weten.
0: KC en de Sunshine Band. Proberen de zomer nog even vast te houden. Dit is een oud succes van een shake, shake, shake.

0: KC and the Sunshine Band and Shake, Shake Your Boogie. Vandaag de hele dag bij RTV 794. Truckersdag 2026. Hij is vandaag nog niet, maar...
1: Bijna, hè?
0: Dat is de intro. Die ga je zaterdag veelvuldig horen. Want ja, dan is het weer zover. En bij ons is aangeschoven, Linda. Jaap Vijgen, voorzitter van de Truckersdagcommissie. En ja, hij heeft altijd weer mooie verhalen. En we willen natuurlijk de laatste nieuwtjes even weten.
1: Ja, we zeiden net al toen je binnenkwam, Jaap. Bent er ook nog een ding niet goed? Is de tram een land? Is de narigheid? Gaat er iets niet duur? Maar het is allemaal perfect voor elkaar.
2: Goedemorgen. Eerst bedankt voor de uitnodiging. Nou, perfect is wel een beetje groot voor. Maar ik denk dat we met elkaar de zaken aardig op orde hebben.
1: Ja.
2: En vanmorgen onder andere weer wat belletjes met elkaar gepleegd. Van is dit geregeld en moeten we dat nog doen en hoe zit dit? Maar dat zijn allemaal maar hele kleine details die niet onbelangrijk zijn.
1: Maar die wel moeten gecheckt worden
2: en gebeuren. En,
1: ja. Want je hebt nog 2 dagen en dan zaterdag, dan gaat het gebeuren.
2: Ja, dan gaat het gebeuren. We zijn er als organisatie best wel trots op dat we een aantal weken geleden zeiden... Hey, moeten we nog bij elkaar komen? Nou, eigenlijk niet. Dus dat betekent dat het gewoon goed staat, zoals we dat dan noemen. Het staat allemaal goed in de stijgers. En het is eventjes fijn afstemmen en dan gaat het allemaal lopen. En waarom? Omdat, iedereen die weet wat hij moet doen. Iedereen is enthousiast. Mensen zijn flexibel. Er is nooit gemopper of gezeur. Dus dat gaat dit jaar ook allemaal weer gebeuren.
1: Hoe zit dat met het terrein en de hal waar jullie bij elkaar komen? Waar jullie s'avonds weer een feestje hebben? Ik bedoel, wanneer gaan ze die hal leegruimen en inrichten?
2: Nou, kijk... SVZ, hè, voorheen Van den Heuvel en daarvoor Houtman. Op dat terrein hebben we natuurlijk de aankomst en de feestavond. Maar dat is gewoon een bedrijf.
1: Ja,
2: en daar wordt hard gewerkt. Maar in de loop van de avond ervoor wordt die loods al helemaal schoongemaakt.
1: Okay.
2: Dan wordt de vloer geveegd.
1: Ja.
2: En dan kunnen wij daar al wat spulletjes neerzetten. En dan in een mum van tijd, de volgende ochtend... wordt die hele loods ingericht. De tafels en stoelen en podium en de horeca. En het leuke is dat ook de werknemers van SVZ al spontaan altijd meehelpen. Het is in een poep en een scheet, om het netjes te zeggen, is het geregeld.
1: Want dat is lastig inderdaad. Een bedrijf wat gewoon nog in functie is, zeg maar. Die kan niet zeggen van nou jongens, op donderdag haal ik de boel vast leeg en we redden ons wel 2 dagen.
2: Nee, want als wij daar, als ik daar bijvoorbeeld met de rest van de organisatie op vrijdagmiddag of begin van de avond kom, dan staan daar allemaal de goederen die allemaal de trailers nog in moeten.
1: Ja.
2: Nou, dat wordt allemaal geregeld. Daar houden ze allemaal rekening mee bij SVZ.
1: Hey, en hoe zit het met die truckers? Want ik zag oproepjes van jullie voorbij komen. Truckers gezocht voor Truckersdag.
2: Ja, dat klopt. Daar hebben we nog wel even over zitten twijfelen. Want het aanbod van bijrijders, als ik het goed heb, zit het op de 114. Dat wil niet zeggen dat we 114 vrachtwagens nodig hebben. Dus we hebben ook geen 114 chauffeurs nodig. Maar... we kwamen er nog een paar tekort. En elk jaar is het zo dat er mensen als bijrijder... die geven zich op en die komen niet. En er zijn ook mensen die zich niet opgeven en wel komen. Dus we weten nooit exact het getal.
1: Precies.
2: En dat is, altijd, dat is het enige wat we met z'n allen best wel spannend vinden. Want het is heel teleurstellend als er een vrachtwagenchauffeur is... die zijn vrachtwagen gepoetst heeft en die heeft geen bijrijder.
1: Ja.
2: Maar dat hebben we niet allemaal in de hand.
1: Nee, precies. En andersom is er de Rova-bus altijd nog.
2: Jazeker, want vorige week heb ik weer even met de managers van Rova koffie gedronken. En dan krijgen we weer een mooi tasje mee. En die hebben weer een keycord met een leuke tekst. Hebben ze weer verzonnen voor de bijrijders van de Truckersdag. En dat is fantastisch dat Rova die bus weer ter beschikking stelt.
1: Ja.
2: Met een chauffeur de hele dag, die huren zij in.
1: Ja.
2: En dat wordt dan door de Rova gesponsord. En waarschijnlijk 1 of 2 vuilniswagens erbij.
1: Ah,
2: in ieder geval
1: geweldig,
2: hè? Ja, leuk, hè?
1: Ja, dus het wordt gewoon weer een heel spektakel. Hoe laat begint het voor jullie? Want ik bedoel, de rit begint pas om 12:30.
2: Ja, dat is op de dag zelf. Is de organisatie met een klein aantal vrijwilligers. Die zijn om ongeveer 6:30 bij SPZ. Dan tussen 7:30 en 7:30 dan komt de eerste ploeg. Dat zijn de broodjesmeerders. Er moeten een paar duizend bolletjes gesmeerd worden. Dat kan trouwens met een lepel heel snel. Dat gaat sneller met een lepel dan met een mes, heb ik wel gezien. En dan, maar dan drinken we een bakje koffie. En dan, dan gaat het beginnen. Maar voordat de broodjes gesmeerd worden, moeten ze ook gebracht worden. Dus ja. Bakker Rebel, die komt dan de broodjes brengen. Dan drink ik altijd een bakje koffie met hem. Ik zeg, doen we nog een bakje voordat je gaat slapen. En dan gaat het allemaal
1: dan
2: beginnen.
1: Het
2: en dan, dan wordt de loods helemaal ingericht. De mensen, de ploeg die de broodjes gaan smeren, die kunnen beginnen. Nou, en dan wordt alles klaargezet. En dan komt die aanwaaien en die komt aanwaaien. En de horeca, ik noem even één naam, Henk Roken, voormalig beheerder van de Heert. Die hebben we vorig jaar binnengeharkt om de horeca te organiseren op de dag.
1: Ja.
2: Daar zijn we echt ook heel blij mee.
1: Ja.
2: Dan heb je iemand die echt verstand van zaken heeft op dat gebied.
1: Ja.
2: Dus dat...
1: Dat kun je dan uit handen geven. Dat is natuurlijk ook fijn. Dat je mensen hebt waarvan je zegt, nou, maar die taak kunnen we daar neerleggen. Die taak kunnen we daar neerleggen.
2: Ja, de organisatie van de Trucksdag, die hoeft eigenlijk op de dag nagenoeg niets meer aan te sturen.
1: Nee.
2: Wij regelen alles van tevoren. En door de kwaliteit, het enthousiasme van alle vrijwilligers, loopt dat gewoon.
1: Ja. Ik heb iets enorm groots waar te maken. Want dit jaar rijden we in de stoet mee. Maar dit jaar rijd ik met Jan en met Gert Foekens. En ik loop al jaren te blaren dat het de mooiste dag van het jaar is. Nou hoop ik maar dat zij dat ook zo ervaren.
2: Ja, nou, maar ik denk het wel. Kijk, het leeft gewoon, hè?
1: Ja.
2: Als ik sprak... gisteravond heeft Ina, mijn echtgenote, die sprak een vader. En die zoon die zit in de zorg. En die werkt in Oene. En in Oene, daar zijn ook een aantal bijrijders uit Oene die meegaan. En die zei, ik word er helemaal gek van. Ik word helemaal knettergek van. En alleen maar over die truckers daar. Nou,
1: ja.
2: Hoe mooi is dat?
1: Ja, maar
2: En daar doen we met z'n allen ook voor. En natuurlijk doe je het ook, hè. Je doet het niet alleen maar voor die bijrijders. Voor die doelgroep, want je doet het ook allemaal voor jezelf. Omdat je het zelf leuk vindt. Jullie vinden het leuk om mee te gaan. Wij als organisatie vinden het leuk. Alle vrijwilligers, de motorrijders vinden het leuk. De vrachtwagenchauffeurs vinden het leuk. Iedereen vindt het leuk.
1: Ja. Ja.
2: Zelfs de ambtenaren van de gemeente, heren die op wat voor manier dan ook iets voor ons doen, die vinden het leuk.
1: Ja.
0: Dat is eigenlijk een beetje de basis van vrijwilligerswerk, denk ik.
2: Ja, zeker. Het is. Dat klopt, Jan, wat je zegt. Kijk. We zijn allemaal vrijwillig.
0: Ja.
2: Maar dat wil niet zeggen dat het vrijblijvend is. Hè? Dus je maakt afspraken met elkaar. Nou, en op zo'n dag van Truckersdag doet iedereen zijn of haar best. Ja. En dat maakt het gewoon, denk ik, ook heel bijzonder.
1: Ja.
2: Want je praat toch over, inclusief de chauffeurs, de motorrijders, praat je toch over zo'n 200 vrijwilligers die op die dag bezig zijn. 200 mensen.
1: Ja.
0: Nee, maar iets doen voor een ander, dat is eigenlijk een stukje wat de voldoening volgens mij geeft als vrijwilligerswerk. En daar is dit natuurlijk een prachtig voorbeeld van.
2: Zeker.
1: Ik probeer dat wel eens uit te leggen, maar het is ook zo basis. Als ik de bijrijders interview, als ik vraag wat die dag voor ze betekent. Er komen zulke mooie antwoorden, maar zo de basis in dingen. Niks geen mooie verhalen, niks geen opgesmukt iets, gewoon... recht voor zijn raapje, daar kan ik gewoon het meest van genieten. Ja. Dit is geweldig. Ja.
2: En ik noem het dan ook een stukje, dat is wel een beetje plagen, een stukje cultuur van wat bij Heerde hoort. Hè? Een organisatie als voor de Truckersdag, dat is geen cultuur iets. Hè? Dus wij maken geen deel uit van het cultuurplatform hier in de regio. Maar wij vinden het zelf wel cultuur. Dus wie weet... kunnen we als Truckersdag ook nog eens een keer zeggen dat het wel cultuur is en daar ook bij aan kunnen sluiten. Dat levert ook weer allerlei voordelen op.
1: Ik begrijp, jij gaat 's morgens vroeg nog met de wethouder op pad.
2: Ja, wij hebben als organisatie de afspraak met elkaar dat elk jaar het stadszijn gegeven wordt door iemand van de gemeente Heerde. En dat doen we niet omdat we nou die man of vrouw dan het plezier willen doen. Maar dat doen we uiteindelijk voor onszelf. Dat we iemand van de gemeente Heerde laten zien wat we met z'n allen doen. Dus in dit geval is dat wethouder Klaas Haring. Die heb ik vorig jaar al benaderd en die wil dat heel graag doen. Nou, die ontvang ik bij stip. En als het goed is, komt hij op de fiets. Want ik ben ook op de fiets, ik neem hem niet achterop. Dus ik hoop dat hij met de fiets komt. En dan laat ik hem de verschillende fases zien van de truckersdag. Zodat ook hij als wethouder, en hij is ook wethouder evenementen toevallig in dit. Dus dat komt ook heel mooi uit. Die laat ik zien wat mensen allemaal met elkaar doen. En waarom we het doen. Zodat ook hij weer terug op het gemeentehuis kan zeggen van wat het allemaal, hoe belangrijk en hoe leuk of het allemaal is. Ja. Dat is het enige doel dat wij iemand van de gemeente. En dat maakt niet uit wie het is.
0: Nee. En wat een bijzonder evenement het is voor de gemeente Heerde. Want
2: zeker.
0: Ik denk dat we dat wel kunnen concluderen. Het is toch iets wat heel bijzonder is en wat Heerde omarmt volgens mij al 19 jaar. Is het?
2: Al langer. Dit is de 38ste keer.
0: 38ste keer.
2: Voor de 38ste keer dat.
1: Hartstikke leuk. Aanstaande zaterdag. Wij zijn van 10 uur tot 5 uur te beluisteren. Voor de mensen die het op afstand moeten meemaken.
0: In de stoet.
1: In de stoet. En om 10 uur zijn we eerst bij jullie in de hal. En we zijn daarna bij de opstapplek. Dus we gaan van alles laten horen. En vanaf 12:30 vingers in de oren. Want dan komen we voorbij, hè?
2: Dat klopt. Dus voor degenen die het nog niet helemaal weten. Hè, 's morgens, zeg maar om een uur of... Als je het leuk vindt, dan kun je naar de Europaweg komen om een uur of 10:30, 11:00. Dan staan alle vrachtwagens opgesteld. De bijrijders zijn bij hun vrachtwagen of zitten erin. Er wordt een kopje koffie gedronken. En dat is al een gezellig moment met elkaar. Iedereen die kijkt naar de mooie vrachtwagens. Het is echt gezellig. Dus kom rustig, mensen, kom rustig kijken daar. Het is allemaal openbaar. En om 12:30 inderdaad dan... Dan gaat de stoet vertrekken.
1: Hartstikke. Ja, dankjewel.
2: Jullie ook bedankt. Fijne dag.
3: Op zaterdag 19 september aanstaande tussen 10 en 5 live bij RTV 794 Truckersdag 2026.
1: Lustrie?

0: King heet hij. En nou, succes, getiteld de Spanish Harlem. Het is precies 9:30. Vorige week zou hem al even in de uitzending hebben. Door ziekte ging dat helaas niet door. En hebben we hem nu aan de telefoon. Wesley de Douche van de triathlonorganisatie in de gemeente Epe. Want ja, die is dit jaar voor de tweede keer georganiseerd. De 23 augustus was dat. Heel veel deelnemers. 1200, als ik me niet vergis, Wesley. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Welkom bij Brunch. 1200 waren het er, hè? En is dat allemaal foutloos verlopen?
1: Ja, nee, dat waren inderdaad 1200. Dat was al een hele, hele stijging qua deelnemers ten opzichte van vorig jaar. Toen hadden we er 450.
0: Dat bedoel ik, ja.
1: Dus dat is natuurlijk ook even spannend, hè? Van hoe gaat dat lopen inderdaad van met die aantallen? Maar ja, we kunnen met trots terugkijken dat dat een geweldige dag is geweest. En natuurlijk, gedurende de dag zijn er altijd dingen die toch anders lopen dan dat we van tevoren bedacht hadden. Maar ik denk dat we super trots kunnen zijn op het evenement, hoe die gelopen is. Met 1200 deelnemers inderdaad.
0: Ja, want wat is er dan ineens anders? Wat loopt dan toch anders als wat je verwacht had, Wesley?
1: Nou, je hebt ook een behoorlijke toestroom natuurlijk, hè, naar bepaalde plekken. Ook naar
0: publieke belangstelling bedoel je?
1: Publieke belangstelling, ja. Ook het aantal deelnemers natuurlijk wat richting Kievitsveld moet.
0: Ja.
1: Nou, daar hadden we wat opstoppingen op een gegeven moment met auto's. Dus dat liep wat minder soepel. Maar goed, dat is inherent natuurlijk aan het aantal mensen die daar moeten komen. Dus daar zijn dingen die we zeker meenemen richting volgend jaar. Want volgend jaar hebben we natuurlijk de ambitie om nog verder te groeien en een nog groter evenement in te zetten.
2: Nog meer deelnemers?
1: Nog meer deelnemers, ja.
2: Wauw.
1: Ja.
2: Nou ja, ik kan me voorstellen, want ik dacht van tevoren ook al zo bij dat Kievitsveld, hoe doen ze dat? Want er komen nogal wat mensen. Hoe kun je dat daar allemaal een beetje regelen? Maar uiteindelijk is het allemaal goed gekomen.
1: Uiteindelijk wel, maar dat was wel een hectische ochtend, laat me zo zeggen.
2: Maar goed,
1: we hebben direct alweer geschakeld en geëvalueerd met Felice Bron en met Burnside die daar zitten. Om dat nog beter te organiseren volgend jaar. Dus, ja.
0: Het is Wesley natuurlijk ook een beetje inherent aan de omgeving, toch? Ik bedoel, als we een warme dag hebben, als 30 graden is, en het publiek stroomt massaal naar het Kievitsveld, ja, dan is het ook druk. Het blijven natuurlijk landweggetjes. Dat komt niet aan.
1: Nee, dat is ook zo. En laten we vooral heel trots zijn dat er inderdaad zoveel mensen daarheen willen. Want het blijkt dus dat het een mooi evenement is wat mensen graag willen zien. Dus dat is positief in ieder geval. Ja.
2: Want wat zijn reacties van deelnemers?
1: Ja, die zijn lovend over de omgeving. Hè. Ze leren Epe kennen op een andere manier. In ieder geval misschien wel voor de eerste keer. Ze zijn er nog nooit geweest. Ja, en als ze dan fietsen op het parcours van in Epe, zeg maar. Ja, dat parcours wat wij hebben neerleggen. Dat hebben ze niet heel veel bij andere wedstrijden. Dus die komen terug van het fietsen. En dan zie je de big smile op het gezicht. En dan komen ze over de finish en het eerste wat ze zeggen dan, ja, dat parcours, dat is echt prachtig. En we hebben een fantastische race gehad. Dus ja, dat wil je ook creëren. En dat ik denk dat we dat goed hebben gedaan.
0: Kom je nou ook nog in die, met name dan denk ik, die fietshoede obstakels tegen waarvan je zegt, ja, dat maakt het toch lastig? Of is daar van tevoren al zo goed over nagedacht dat eigenlijk allemaal heel soepel loopt, Wesley?
1: Nou ja, er zijn zeker, je hebt te maken met wildroosters, met bepaalde scherpe bochten natuurlijk in het parcours. Je hebt rotondes, bijvoorbeeld de rotonde in Fase waar het fietspad overgaat op de weg. Ja, dat is een lastig punt. Maar goed, daar proberen we, daar zetten we altijd borden neer van, wees voorzichtig. We hebben een briefing van tevoren waarin we dat soort punten ook bespreken met elkaar en goed uitleggen. Maar over het algemeen, ja, is dat heel goed verlopen en denk ik dat we een uitzonderlijk parcours hebben neergelegd.
0: Ja.
1: En het is ook soms best wel pittig, hè. Er zitten toch wel wat wegen in die vals plat omhoog gaan. Dus ja, de mensen die vinden het prachtig. Dat is echt enorm positief reacties in ieder geval.
0: Ik hoorde in de omgeving wat geluiden over, misschien wordt het dus tijd om een Nederlands kampioenschap te gaan organiseren in Epe, wat triathlon betreft.
1: Ja. Nou ja, dat is ook de ambitie natuurlijk van ons. En wij hebben toevallig afgelopen week ons BID, noemen ze dat, hè, ons document ingeleverd waarmee wij denken waarom wij vinden dat het NK naar Epe moet komen. Dus de bond die gaat dat allemaal beoordelen, want er zijn meer organisaties die dat willen natuurlijk. Maar ik acht de kans groot dat wij volgend jaar een Nederlands kampioenschap hebben in Epe. En dat zou natuurlijk een geweldige editie worden, omdat het is ook vrij snel gegaan. Hè? Vorig jaar was de eerste, nu de tweede dit jaar. Ja. Als je al in je derde editie in 1K mag organiseren. Ja,
2: dat zegt toch al wel iets, hè?
0: Je klinkt al vrij overtuigd, dus dat belooft wat, Wesley.
1: Ja, maar
0: het is inderdaad bijzonder knap natuurlijk als je eigenlijk na twee organisaties al zoveel vertrouwen hebt bij zo'n Nederlandse overkoepelende organisatie. Dat je wellicht al dat kampioenschap mag organiseren. Dat is heel bijzonder.
1: Want de bond die is natuurlijk ook nauw betrokken bij de wedstrijd. Hè. Die hebben de wedstrijd ook beoordeeld. We hebben na de wedstrijd ook weer met de bond geëvalueerd. Ja, die zijn laaiend enthousiast over Epe en over de wedstrijd. Dus alle seinen zijn op groen en ik hoop dat ons gaat lukken.
0: Hey, en wat is nou zo bijzonder dan aan Epe, los even van de omgeving? Die is hier nu eenmaal. Maar dat heeft natuurlijk ook alles met die organisatie te maken. Want hoeveel mensen zitten er in de organisatie?
1: Nou, we hebben coördinatoren noemen we dat. Hè. Die zijn verantwoordelijk voor bepaalde punten van de wedstrijd. Bijvoorbeeld voor het loopparcours hebben we twee coördinatoren, voor het zwemparcours, et cetera, et cetera. Dus ik denk dat we ongeveer 15 mensen hebben die echt ook in de voorbereiding echt heel erg hard werken om dat te realiseren. Dus daar hebben we heel veel contact mee. En dat zijn mensen die ook al ervaring hebben met bijvoorbeeld een Challenge Almere, een van de grootste wedstrijden in Nederland, die afgelopen weekend was. Waar 4000 mensen aan de start zijn over het hele weekend. Dus we hebben een hele ervaren groep. En dat maakt het ook wel, we weten wat we aan elkaar hebben. Ja. En waardoor de organisatie ook strak staat.
0: Professionals die weten wat ze doen en ook wat ze moeten doen, die zijn natuurlijk zeer zeker noodzakelijk. En op de dag zelf, hoeveel vrijwilligers heb je nodig?
1: Richting de 2500 mensen.
0: 2500 mensen? Waar haal je ze vandaan?
2: Ja.
1: Nou ja, dat is wel heel erg leuk en dat zie je het natuurlijk Epe ook, want de lokale betrokkenheid is enorm bij deze wedstrijd. Hè. Dus we hebben verschillende verenigingen. Denk aan de carnavalsvereniging, denk aan de atletiekvereniging, voetbalvereniging, noem het maar op. Wielrenverenigingen die mensen ter beschikking stellen, zeg maar, om te helpen bij die wedstrijd. En we hebben daar ook een actie aan verbonden. Hè. Dus ook voor volgend jaar, mochten er verenigingen zijn die mensen aanleveren, dan krijgen zij ook van ons een vergoeding, zodat ze hun clubkas kunnen spekken. Voor eventueel wat, dat de club er ook wat aan heeft. Dus dat proberen we echt te stimuleren.
0: Voor wat hoort wat.
2: Ja.
0: En dan is dat maar heel klein. Het feit dat je er ook al bij kunt zijn is natuurlijk al heel bijzonder.
1: Ja.
0: Ja, eigenlijk mooi om te horen dat dit evenement het in de gemeente Epe zo ontzettend goed doet. En al perspectieven biedt voor het komend jaar om daar een Nederlands kampioenschap aan te verbinden. En internationaal, Wesley, die ambities zijn er ook.
1: Ja, nee, ja, zeker. Zeker.
0: Kijk, in principe staat het evenement natuurlijk open, ook voor buitenlandse deelnemers.
1: Ja, en we zien al, de inschrijving is open voor 2027. We zien al dat we meer dan 2500, of richting de 2500 deelnemers hebben, nu al. Ja. En we zitten nog in september, dus dat zegt wel wat. Maar je ziet ook wel best wel veel buitenlanders, zeker Duitse atleten die onze wedstrijd weten te vinden. Die wedstrijd gaat leven en je ziet ook heel veel mensen uit de omgeving Epe die volgend jaar ook weer aan de start staan. En dat het begint te leven. En dat was ons doel. En ik denk dat we daar goed op weg zijn om dat te realiseren.
0: Kijk, dat is wat we graag willen horen. Hartstikke goed, Wesley de Does van de organisatie van de triathlon in Epe, die volgend jaar weer op welke datum gaat plaatsvinden, Wes?
1: 22 augustus. En volgend jaar willen we ook kijken of we bijvoorbeeld een maatschappelijke rol oppakken door bijvoorbeeld triathlons te organiseren voor wat oudere mensen die 's ochtends bijvoorbeeld 20 minuten gaan zwemmen. Eventjes een stukje gaan fietsen in het bos van Epe en dan een stukje gaan wandelen. Yeah. En dat willen we ook voor mensen met een beperking doen. En voor kinderen willen we ook een kindertriathlon gaan organiseren. En dat zal dan op de zaterdag plaatsvinden, 21 augustus. Daar zijn we hard mee bezig om dat met de gemeente en met de lokale ondernemers op te pakken. Dus dat zou geweldig zijn als dat lukt.
0: Nou, zijn er ontwikkelingen waarvan je ons in ieder geval eventjes over wilt informeren? En via ons dan ook uiteraard de luisteraar. We horen het graag van je. En ongetwijfeld zullen we in die tussentijd nog vaker spreken. Wesley de Does, nogmaals dank dat je even deze korte evaluatie bij ons wilde doen. En tot de volgende keer maar weer, zou ik zeggen.
1: Ja, hartstikke bedankt. Tot de volgende keer weer.
0: Groeten. Dag.
1: Hoi.

0: Charlie Rich, u zult hem zich ongetwijfeld nog kunnen herinneren. And Behind Closed Doors. En daarmee werd het 9:45. En ja, dit vind ik altijd heel prettig. Want deze gast, daar hoef ik eigenlijk nooit zoveel aan te doen. De volgende gast. Want ja, die zit hier elke week al. Dus, maar dat is zo leuk om dan ook eens weer een ander aspect van Linda te zien. Want ja, zij doet veel meer. Ze is heel druk met allerlei dingen. U hoorde het zo net over de Truckersdag. Waar ze zaterdag heel actief bij betrokken is, weliswaar via de omroep, maar toch, zij trekt die kar. En waar ze ook heel druk mee is, en dat weet u van eerdere uitzendingen, dat is dat ze graag in dialect spreekt, maar vooral ook strijdt om dat dialect in ieder geval in ere te houden. Want Linda, dat vind jij belangrijk.
1: Dat is, ja, dat is ook echt belangrijk.
0: Waarom is dat nou zo belangrijk? Waarom moeten we Wurmul platbrood?
1: Omdat ik vind, Jaap had het straks over iets wat bij de cultuur van Heerde hoort. Het hoort bij onze cultuur. En dat moet je niet vergeten. Wille bent opgegroeid in een gebied waar een eigen taal hebt. Ja. En die taal, die was er al voor de Nederlandse taal. Dus dat is onze oorspronkelijke taal. En daar mag je trots op zijn. Dus ik vind dat belangrijker, dat hoort bij jou. Net als allerlei gebruiken die bij ons hoort. Groen maken, kroomschudden. Nou ja, noem dat soort dingen. Dat soort dingen moet je in ere houden. Dat hoort bij jou oorsprong, vind ik. En dat is die taal ook. Ik vind dat super mooi om dat te kunnen gebruiken.
0: Ja,
1: dat,
0: je bent daar een strijder voor, maar
1: ja.
0: Zeg maar, in het algemeen worden dat soort culturen, dat soort zaken, die worden steeds meer naar de achtergrond gedrongen.
1: Ja, maar ik heb juist het idee dat het de laatste jaren steeds meer weer belangrijker wordt. Zoals in de Achterhoek en Limes. Door is de eigen streektaal verschrikkelijk belangrijker. Daar hebben ze jarenlang heel hard aan het werk. Net als in Friesland. Fries is echt een taal. Maar dat komt omdat die Friezen ongelooflijk trots bent op hun taal en dat ook naar buiten brengt. En ik merk gewoon in de laatste jaren wordt er steeds meer aandacht besteed, ook aan dat Veluws dialect. Wees er trots op. Er bent cursussen die u geeft om de taal te leren, maar er is ook steeds meer, dat houden we zien bij het Heerderlijk Festival, er is een keer een thema wes ook in het dialect, en steeds meer komt dat dialect naar voren. En dat denk ik, dat is een goede ontwikkeling. Ook op school. De Wiesneuzen is een tijdschrift voor kinderen. Ook op de basisschool is er steeds meer aandacht voor die streektaal.
0: Ook op de scholen, zeg je ook middelbare scholen?
1: Nou, middelbare scholen minder. Op de basisscholen met de Wiesneuzen wordt er wel aandacht aan besteed. Ja. En ook weer in de Achterhoek veel meer als hier. Maar ook hier zal dat veel meer kunnen.
0: Ja. Dus, ja. Het is Neder-Saksisch, zoals het hier heet. In de Achterhoek heet het dan weer Twents, dacht ik.
1: Ja, en Neder-Saksisch is eigenlijk een heel groot gebied. Dat is zelfs nog een gebied in Duitsland wat Neder-Saksisch spreekt. En we hebben er allemaal verschillende varianten. Want wat ik praat is nog weer anders dan wat ze hier in Heerde praat. En dat is nog weer anders dan wat ze in Wezen praat of Oldebroek. Maar het bleef allemaal uit Neder-Saksisch.
0: Ik heb het gevoel dat de essentie, zeg maar, van dat dialect, van het platbrood, dat is dat het een bepaald vertrouwen wekt.
1: Het is ook eigen, dat hoor je ook van mensen die in de zorg werkt. Als je dialect kunt praten en je werkt in de zorg, dan bent mensen vullen eerder op hun gemak. Ja. Mensen die van oorsprong, zeg maar, dat dialect praat, die voelt zich fijn. Die denkt, oh gelukkig, ik kan in mijn eigen taal praten. En dat is ook als je naar het gemeentehuis gaat of je moet een uitkering aanvragen. Dat is allemaal heel ingewikkeld en dat zijn allemaal lastige dingen. Als dat in uw eigen taal kan, omdat degene die door aan de balie zit dat ook kan, ja, dat geeft het gevoel, dat heb ik zelf ook, als ik iemand tegenkom die dialect praat, dat is de ene van ons. Dat is gewoon, dat is eigen.
0: Merken dat hier de omroep natuurlijk ook, hè?
1: Ook,
0: als mensen hier op visite zijn, zeg maar, of onze gast zijn, omdat ze iets willen vertellen en dat doen ze in dialect, of ze zijn gewend om dialect te praten.
1: Ja.
0: Dan is het prettig als jij naast ze zit en in dialect begint. Want dan is...
1: En met sommige mensen ben je zo gewend om dialect te praten. Dikkie Huiskamp van het Cultuurhistorisch Museum in Uden. Als ik toch Hollands denk, dat lukt gewoon in me niet. Nee. Bepaalde mensen, ja, dat praat hij in uw eigen taal. En dat vind ik mooi. Dat is iets wat bewaard moet blijven. En we gaan binnenkort, want je hebt het over de schrijfwedstrijd, maar volgende week of die weken erop, dat is nog niet helemaal duidelijk, want er is een enige discussie over de startdatum. Maar gewoon weer een cursus Veluws dialect geven in Uden, in het cultuurhuis.
0: Ja. En dat ben jij vorig jaar mee begonnen, volgens mij?
1: Ja, in Heerde. Dat was op basis van het Heerde-dialect. Ja. Nu hebben we omgezet naar het Uner, of het Epers-dialect, als het ware. Dus toch gewoon weer starten. En dat is ook weer een mensen bij te brengen. Wat is dat dan? En niet alleen de taal. Maar wat bent we dan voor mensen hier op de Veluwe? En wat bent onze gebruiken? En hoe zitten we in elkaar?
0: Karaktertrekken kun je ook...
1: Ja, het bent kleine ding. Als een Veluwenaar zegt ja, dan bedoelt hij eigenlijk nee. Dus dat bent ding die je wel moet weten. Maar je zal hem kunnen denken, oh nee, dan is ze er voor. Nee, dan is ze er juist niet voor. Er bent een aantal gebruiken of instelling. Ja, daar moet je een beetje
0: maar weten. Maar eens even kijken.
1: Ja, precies.
0: Even kijken wat wordt.
1: Ja, dank.
0: Hey, die schriftwedstrijd, jij doet daar al jaren aan mee.
1: Ja.
0: Ook jij schrijft dan in dialect. Want dat is lastig, hè?
1: Dat is het allermoeilijkste. Ja. Het leren praten, dat zie ik ook in de cursus. Het leren praten, dat gaat. En het lezen, dat gaat ook. Maar het schrijven in het dialect is ongelooflijk lastig. Maar het is zo vreselijk leuk. Ja. Het is, maar dat kun je ook... Ik vind schrijven leuk, daar hol ik ook van. En zo'n schriftwedstrijd, dat is ieder jaar weer een uitdaging. En gelukkig dit jaar heb ze het thema weer luisteren. Dat was vorig jaar voor het eerst was er een thema aan verbonden. Maar er waren een hoop mensen die zeiden, oh, dat is zo lastig. Want dan moet ik aan het overschrijven wat ik eigenlijk niet in mijn hoofd heb. Dat is dit jaar weer niet en daar ben ik heel blij om. Dus we kunnen van alles
0: schrijven. Je mag gewoon eigen verhaal verzinnen.
1: Ja, mag zelf verzonnen zijn. Mag ook iets zijn wat gebeurd is. Dat je zegt, oh, dat heb ik meegemaakt. Of dat, dat kan ook.
0: Ze zijn wel wat strenger, begrijp ik.
1: Ja, dat zie ik. Want de voorwaan bent er, het verhaal is maximaal 1000 woorden.
0: Dan hebben we het over een A4'tje, denk ik. Zo'n beetje.
1: Ja, anderhalf.
0: Anderhalf A4'tje.
1: Ja. Dus dat is, dat is ook mooi. Maar ik zie ineens, bij overschrijding van het limiet... kan de jury het verhaal niet meenemen in de beoordeling. Zo streng waren ze nog niet eerder. Dus het is niet de bedoeling dat je denkt... oh, maar ik heb een mooie verhaal en ik schrijf er 2,5 A4'tje. Ja. Dan wordt er niet beoordeeld.
0: Dan moet je het een beetje inkorten.
1: Ja, dan moet je iemand gewoon schrappen. Meestal, ik schrijf eerst het verhaal wat ik in het hoofd heb... nou, er helemaal in klad. En dan ga ik later pas stellen... kom ik uit, moet er nog iets uit, kan er nog iets bij? Nou ja, op die manier... Ja, en het moet een verhaal zijn waar je nog niet eerder ingestuurd hebt. Voor een wedstrijd, voor een boek. Het mag niet gepubliceerd zijn.
0: Uniek, dus het moet wel een uniek verhaal zijn.
1: Precies, en het moet van hoezelf zijn. Je kunt ook niet iets overschrijven. Dus en het is gewoon hartstikke leuk. Het is leuk om ook al die andere verhalen te horen. Als je de schriftwedstrijd gehad hebt, dan wordt het dus een officiële jury die daar beoordeelt. Maar er komt ook een oom dat allemaal bij elkaar komt. Dan komt de prijsuitreiking. Maar dan wordt er ook een aantal verhalen voorlezen. En het leukste is gewoon, er zijn mensen nu dat hadden, die iets voorlezen. En dat klinkt zoveel anders als dat je in Epe of in Heerde iets een schreem hebt en voorlezen. Maar dat is juist, vind ik altijd het mooie.
0: In een paar kilometer, zeg maar, afstand onderling, daar zit al grote verschil.
1: Is er al een enorm verschil, dat is ook altijd leuk om te horen. Ja.
0: Geloof ik.
1: En je kunt nog meedoen, hè? Mensen kunt tot 1 februari 2027 kun je uw verhaal nog insturen. Dus je hebt iets zat om nu na te denken over wat ga ik schreeuwen. Of misschien heb je wel iets beleefd. Of gooi nog iets beleefd de komende tijd. Dat kan natuurlijk ook. Zet het op papier.
0: Ja, precies.
1: En tegenwoordig kun je op het internet, als je kijkt bij je dialectwoordenboek, kun je ook heel vaak allerlei woorden terugvinden. Als je twijfelt, als je denkt, oh, maar ik weet helemaal niet hoe ik dat schreeuwen moet. Dat kun je terugvinden. En dan kun je kiezen van, woon je in Epe, woon je in Heerde, woon je in weet ik veel woorden. Door stort op het internet genoeg woorden om hoe te helpen.
0: Ja, want jij geeft die cursussen. Je zegt ook, daar komen mensen vooral ook vanuit het Westen... die de taal eigenlijk een beetje onder de knie willen krijgen.
1: Ja.
0: Stel nou dat je een mooi verhaal hebt... alleen je kunt het niet in dialect spreken of opschrijven. Ja. Is er dan een programma via internet, via de computer... om dat te vertalen?
1: Ik weet niet, ooit via AI helemaal... kunt kopiëren en erin kunt plaatsen. Dat zou ik eens moeten proberen. Maar dat zal natuurlijk wel... Op een keer is dat mogelijk natuurlijk. Ja. Dan zou je kunnen zeggen van dan doe ik het via I en zet het in het Veluws dialect. Ja. Of dat nu al werkt, weet ik niet.
0: Aan de andere kant is het natuurlijk ook juist zo leuk om iets in het dialect te schrijven.
1: Dan...
0: Zodat je er zelf over na kunt denken.
1: Precies. Heerde heeft prachtige dialectwoordenboeken. Dus die heb ik dan open liggen. Ik zoek wat op het internet. 100 keer. Herhaal ik een woord en luister ik en dan denk ik, wat zeg ik nu? Bijvoorbeeld de meubiewijn. Wijn is een heel raar woord. De meubiewijn. Hoe schrijf je wijn? Ja. En dan zeg ik dat wel iedere keer nog eens een keer. Wat hoor ik dan? Welke letters hoor ik mezelf nu uitspreken? Dus het is altijd wel een klus. Ja. Het schrijven maar super.
0: Ja, er zijn hele bijzondere woorden die... Ja, totaal zeg maar het Nederlands niet raken.
1: Nee.
0: Want wat je zegt, je moet erbij zijn. Dat is eigenlijk de vertaling, de letterlijke vertaling.
1: Ja.
0: En dat wen, waar komt dat dan ergens vandaan? En ja, zo heb je nog, denk ik, heel veel
1: woorden. Ja, ja. Maar dat maakt het ook juist leuk. En in de cursus, we hebben al een keer een cursus gehad met een mevrouw uit Amsterdam en een mevrouw uit Brabant en iemand uit Drenthe. Dat maakt in de cursus ook zo leuk, want dan zeg ik, nou, dit is wat we in Veluws zeggen. Maar hun kunt dan als, oh nee, maar in Brabant zeggen wie dit. Oh nee, maar in Amsterdam, want Amsterdam heeft natuurlijk ook gewoon zijn eigen taal. Is dat woord weer heel erg anders. Maar het is iets leuker om met elkaar erover te hebben. En te denken, nou, bijzonder, daar komen we vandaan.
0: Ja, daar liggen onze roots, liggen onze wortels.
1: Ja. En ik ben er ook trots op om die taal te kunnen spreken. En denk, dat hoort bij ons hier. Ja.
0: Leuk is dat.
1: Ja.
0: Hey, hoeveel mensen deden er mee als jullie het organiseerden? Want tot een paar jaar geleden deden jullie dat hier vanuit de dialectkring, toch?
1: Dat klopt. En het gebied is nu groter. Nu doet ze dat met de dialectwerkgroep in Oldebroek, Epe, Heerde. Dus het is groter. En nu heeft het EKAL het overgenomen. En het EKAL is, ik probeer gauw te zoeken van wat is de afkorting door ook alweer. Maar het is het erfgoedcultuur, nou ja, dat weet ik veel. Een instantie die zich druk maakt met streektaal. En die heeft dat nu overgenomen. Dus dan mag het gebied veel groter bij. Maakt niet uit, maar in het Neder-Saksisch een verhaal schreef. En tot 1 februari. En die stuurt het naar ekal.nu. info@ekal.nu.
0: En dan EKAL is E-C-A-L.
1: Juist.
0: EKAL.nu. Nou, het loopt er weer tegen Tienelinde. Het eerste uur zit er alweer op. Dat betekent dat we in afwachting zijn van het ANP-nieuws van 10 uur. En u graag weer treffen na dat nieuws van 10 uur... met het tweede uur van brunch.

0: 794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Foto's en filmpjes die gemaakt zijn met een camerabril mogen niet zomaar openbaar worden gemaakt. De autoriteit persoonsgegevens waarschuwt daarvoor omdat de dragers van camerabrillen zich niet altijd bewust zijn van de privacyregels. Wanneer je herkenbaar in beeld komt, zijn dat persoonsgegevens en daarover heb je zeggenschap, zegt de AP. De privacywaakhond spreekt van gluurbrillen die steeds populairder worden en onderzoekt of ze in sommige gevallen verboden kunnen worden. Bijvoorbeeld als niet duidelijk te zien is dat ermee wordt gefilmd. Het kabinetsplan om het cellentekort tegen te gaan is niet voldoende. Dat zegt de hoogste ambtenaar van het gevangeniswezen Wim Saris in het AD. Hij pleit voor meer gevangenissen met een lichter regime, waarbij gedetineerden bijvoorbeeld overdag buiten de gevangenis kunnen werken. Volgens Saris zou de enkelband ook vaker een alternatief kunnen zijn voor een celstraf, ook al ligt dat politiek gevoelig. Het kabinet wil het cellentekort aanpakken door onder meer de gevangenis in Almere te heropenen en bestaande gevangenissen uit te breiden. Maar dat is volgens Saris dus niet genoeg. In ongeveer een derde van het Nederlandse drinkwater zit meer PFAS dan volgens het RIVM wenselijk is. Dat meldt Greenpeace. Vooral in Zuid- en Noord-Holland zijn de PFAS-niveaus opvallend hoog. Drinkwaterbedrijven willen zo snel mogelijk een totaalverbod op het gebruik van de schadelijke PFAS-stoffen. In Udenhout in Brabant is vannacht een auto gecrashed in de McDrive van een McDonald's-filiaal. Dat gebeurde na een politieachtervolging waarbij de snelheid opliep tot zo'n 250 km per uur. Na de crash vatte de auto vlam. De drie inzittenden sloegen op de vlucht en renden een weiland in. De politie ging naar hen op zoek met tientallen agenten en honden. Ze zijn alle drie opgepakt. Waarom de politie hen achtervolgde is niet bekendgemaakt. Het weer vandaag veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Electric Light Orchestra en A Living Thing. De opener van het tweede uur van brunch op deze donderdag, de 20ste september. Morgen begint de herfst, Linda.
1: Het is ook nog geen 20 september vandaag, Jan.
0: Het is pas 17 september.
1: Ja,
0: hoe kom ik dan bij de
1: 20ste? Ik heb geen idee hoe je aan de 20ste komt.
0: Nee. Het is inderdaad.
1: Het is de 17e.
0: Ja, het is de 17e.
1: Maar ons volgende onderwerp, dat gaat over de 21ste september, aanstaande maandag. Dan is het Wereld Alzheimerdag.
0: Dat en zal het zijn.
1: Juist, dat heb jij in je hoofd. En dan gaan we praten zometeen met Dini Tielemans. En zij is voorzitter van Alzheimer Oost-Veluwe over deze Wereld Alzheimerdag. En we gaan bellen met Theo Somsen, ook een bekende gast van ons, over Estland en de Russische bedreigingen. Nou, dat lijkt een eindje van ons af, maar goed. De ambassadeur van Estland gaat een lezing geven en daar vertelt Theo over. En we bellen met Jan Leerkes over de tweede editie van de Vasna Vibes.

0: De Edwin Hawkins Singers en Oh Happy Day. En daarmee werd het alweer 12 minuten over de klok van 10. Wat had ik nou nog? Ik denk, ja,
1: ik heb geen idee wat jij nog hebt.
0: Nee, ik moet eigenlijk even iets opzetten. En dat heb ik hier. Op zondag 11 oktober aanstaande vindt de derde historische quiz van de gemeente Epe plaats. Ambt Epe organiseert deze historische quiz in samenwerking met het cultuurhuis EGW. De quiz bestaat uit 5 ronden van elk 10 tot 12 vragen over diverse onderwerpen zoals gebouwen, gebeurtenissen, personen, muziek, etc. Alles uiteraard met betrekking tot de gemeente Epe. Iedereen kan meedoen met een team van minimaal 3 tot 5 personen. Aanmelden kan per mail tot 9 oktober aanstaande via histoquiz@ambt-epe.nl. Deelname is gratis. Tot zondag 11 oktober in het Eper Cultuurhuis.

0: niet mag. Robert Pater hoorde u en Gina, een oud succes van Danny Cardo, kan ik me nog herinneren. Maar dat is al heel lang geleden in een nieuw jasje gestoken. Dan wordt het maar zo weer een heel nieuw succes. Het is ruim 9:15. Onze volgende gast hangt inmiddels aan de telefoon. En we gaan het even hebben, Linda, over de Alzheimerdag. En aan de telefoon hebben we Dini Tielemans. En Dini is de voorzitter van Alzheimer Nederland Regio Oost-Veluwe. Goedemorgen, Dini.
1: Goedemorgen, ja.
0: Wij hebben jou aan de telefoon omdat wij een persbericht voorbij zagen komen van Alzheimer Nederland. Voor wie draag jij op 21 september aanstaande een vergeet-me-nietje? Want 21 september is het Wereld Alzheimerdag.
1: Ja, dat weet ik. En we vragen dan aandacht eigenlijk voor alle mensen met dementie. En ik draag dus niet specifiek nu een vergeet-me-nietje voor één persoon, maar eigenlijk voor iedereen die ik ken in mijn omgeving van mensen met dementie. Ik bedoel, het is niet zo dat het maar heel weinig voorkomt. Ik denk dat de meeste mensen inmiddels wel in de familie, in de buurt en mensen kennen die dus kampen met dementie of Alzheimer.
0: Kun je een percentage geven?
1: Nou, we gaan toe naar dat 1 op de 5 mensen dementie of Alzheimer gaat krijgen.
0: Oké.
1: Okay. Dus dan kunt u gewoon om u heen kijken.
2: Ja, precies.
0: Ja.
2: En Dini, want jullie zeggen van voor wie draag je een vergeet-me-nietje? Dat is het symbool voor dementie?
1: Nou ja, het vergeet-me-nietje is inderdaad van vergeet-me-niet. Dus we hebben Wereld Alzheimerdag. Dat is maandag 21 september. Dat is elk jaar. Dat is al sinds 1994 zo. Waarbij we dan inderdaad aandacht vragen voor mensen met dementie. En we willen graag dat ze niet vergeten worden. Dat ze mee kunnen blijven doen. En dat is ook het thema van dit jaar. En het vergeet-me-nietje heeft ook nog wel wat meer facetten. Het is een blauw bloemetje. Mm-hmm. En mensen met dementie hebben op een gegeven moment ook wel wat meer moeite om zich bijvoorbeeld te oriënteren. En een kleur kan dan helpen. Dus het vergeet-me-nietje, zeg maar gewoon als bloem, maar ook de kleur. Dat zijn allemaal elementen die bijdragen om het net ietsje gemakkelijker te maken voor mensen met dementie.
2: Precies. En waarom is het dan zo belangrijk om bijvoorbeeld zo'n Wereld Alzheimerdag te organiseren?
1: Omdat ik denk dat er nog steeds wel ongemak is bij, gewoon in de samenleving, bij mensen. Omdat ze niet goed weten hoe ze om moeten gaan bij mensen die zich net wat anders gedragen dan we gewend zijn. Mm-hmm. En het zou zo fijn zijn als iedereen zich wat meer op zijn gemak voelt en gewoon, zeg maar, niet dat hij graag gaat kijken, maar gewoon vraagt van kan ik u helpen of luistert.
2: Ja.
1: Rustig blijft. En dus dat we met z'n allen weten van wat kunnen we nou doen als we iets zien waarvan we denken, hé, wat gek.
2: Ja. En daar maken jullie je als Alzheimer Nederland ook druk voor, zeg maar, om mensen te informeren. Hoe herken ik dat bijvoorbeeld? Hoe kan ik nou zien dat ik te maken heb met iemand die Alzheimer heeft?
1: Nou, ik denk, zeg maar, in eerste, dat duurt altijd even, hè, want mensen hebben vaak zoiets van, ja, die worden vergeetachtig. Nou ja, vergeetachtigheid, dat is natuurlijk wat we allemaal wel krijgen. We kunnen niet op namen komen of alleen daar gaat meer gebeuren. Dus daar zijn mensen echt soms in tijd, raken ze in de war of ze weten niet meer hoe een slot werkt of je sleutels kwijt en dan vind je ze terug in de koelkast. Dan weet je dus niet meer waar die koelkast precies voor dient. Dus, maar dat zijn allemaal facetten. En sommige mensen raken in hun spraak. Dus sommige in hun gedrag. Er zijn zoveel verschillende manieren. Ik denk wat je vaak ziet is dat de partners het op een gegeven moment wel gaan aankaarten.
2: Ja.
1: En dan is het gewoon goed om naar een huisarts te gaan. En echt verder te kijken. Zeg maar, wat kunnen we doen? En natuurlijk, het is niet te genezen. Dus dat blijft natuurlijk heel vervelend als je zo'n diagnose krijgt. In ieder geval op dit moment is het nog niet te genezen. Want Alzheimer Nederland is druk bezig met onderzoek en ze ontdekken ook steeds meer. En hoe meer we weten over de ziekte, dan hoop ik dat we op een gegeven moment ook de middelen vinden om dat proces echt af te remmen en hopelijk ook te stoppen.
2: Ja, ja. En nou zeg je al, het thema is ik blijf meedoen. Ja. Want dan denk ik, dat is misschien best lastig. Je bent lid van een tennisclub of een boekenleesclub. En dan krijg je te maken met dementie. Hoe blijf je dan overal nog aan meedoen?
1: Nou ja, ik denk dus dat de omgeving, want dat is natuurlijk, zeg maar, ik denk ook mensen zelf, die trekken zich terug, hè, dus dat is ook lastiger.
2: Ja.
1: Maar ik denk juist dat de omgeving moet kijken, hey, hoe kunnen we het nog wel doen? En misschien net wat anders, hè, maar kunnen dingen nog wel? Nee, ja, iemand kan niet meer zeg maar, vol in de grote groep mee gaan doen, maar misschien wel wat kleinschaliger of op een net wat andere manier.
2: Ja, ja.
1: Ik denk vooral met elkaar kijken, maar ik denk dat de mensen moeten ook een beetje uitgenodigd worden of geholpen worden. En dat is door het vooral aan ze te vragen, wat zou iemand willen?
2: Ja, ja.
0: Nou was ik gisteren, nadat wij met elkaar gesproken hadden, Dini, ook eventjes aan het kijken op de website van Alzheimer Nederland. Daar wordt ook een tekst, of een test aangegeven, moet ik zeggen.
1: Ja.
0: Dan krijg je 26 vragen, begreep ik. En, ik heb hem even gedaan. Ja. Ik viel in het gemiddelde tussen de 32 en 40. Dus.
1: Dat is helemaal goed, hè? Dat is helemaal goed.
2: Hij zit helemaal te glimlachen.
0: Ik was als een kind zo blij. Ja, ja.
1: Ja, ja.
0: Ja, het overkomt me nog wel eens, Dini, dat ik niet op een woord kan komen. Dan zit ik een heel verhaal hier te vertellen. En dan, dan wil mij een bepaald woord, wat je dan eigenlijk op dat moment wil doen, dat wil je niet te binnen schieten. Dus dan ga je van alles denken. Maar
1: dat is het dus niet, hè? Dus nee. Ik heb al gezegd, van het is bijna het reconstrueren van wat je gedaan hebt. Als je terug gaat, stel je bent je sleutels kwijt en dan ga je terugdenken wat je gedaan hebt.
0: Ja.
1: Dat is als je echt, zeg maar, dementie of Alzheimer krijgt, dan kun je dan niet meer.
2: Nee.
1: En de meeste mensen, of ze nou wel opnieuw woorden kunnen komen, die kunnen dat wel.
0: Ja, precies, precies. Ja. Maar die test, die staat dus op jullie website. En dat is, ja, toch wel, dat geeft je een goed gevoel, denk ik, als je die een keer doet. Hè? Dat kan vrij eenvoudig.
1: Zeker, nee, dat kan zeker. Ja, ja. Nee, en ik denk ook, het geldt voor alle mensen. Je kunt natuurlijk gewoon op de website van Alzheimer Nederland kijken. Je kunt, zeg maar, op dementie.nl kijken. Dan krijg je nog veel meer informatie. Dat is natuurlijk, er is gewoon best heel veel beschikbaar. We geven voorlichtingen om te kijken van, kunnen we mensen nog wat meer vertellen? Er worden trainingen gegeven, want je wil natuurlijk ook dat mensen in de supermarkt weten van, hey, hier is iets geks aan de hand, hè? Dus mensen kunnen vergeten af te rekenen. Dat is niet omdat ze willen stelen, maar omdat ze het gewoon echt meer even niet weten.
0: Nee, mm-hmm. Nee, daar.
1: En dat zijn natuurlijk wel dingen, dat zou heel fijn zijn, als er dan dus iemand op ze afstapt om ze te helpen.
0: Ja, precies.
2: Precies, en die dat herkent. En Wereld Alzheimerdag maandag, dan worden er ook overal in Nederland activiteiten georganiseerd om dat onder de aandacht te brengen?
1: Ja, en dat komt de hele week. Hè? Dus sommigen doen het op de dag zelf, gebeurt er van alles. Hè? Dat gebeurt ook in onze regio, hè? Dus in Apeldoorn en in Hattem en in Voorst en in Epe. Maar het gebeurt ook in de dagen eraan voorafgaand, het weekend en ook in de dagen erna.
2: Ja.
1: Er zijn gewoon, zeg maar, op de ontmoetingsplekken, de geheugensteunpunten doen de deur open. Dus het is echt bedoeld als een uitnodiging van, weet je, als je er iets mee, ga er even kijken. Ga er gewoon even langs.
2: Ja.
1: En ik denk mijn droom is, als iedereen inderdaad een beetje meer weet van wat dit betekent en hoe je, zeg maar, hoe je daarmee om kunt gaan, dat we het leven zoveel fijner maken voor mensen met dementie. Want je moet je voorstellen dat je niet meer precies weet waar je bent of wat er gebeurt. En we willen allemaal een beetje controle houden. Als er dan iemand is die toch een helpende hand aanreikt of een luisterend oor. Nou, dat helpt enorm in de spanning die mensen op dat moment hebben natuurlijk.
2: Ja, ja, dat kan ik me heel goed voorstellen.
0: Nou, is te veel geld nodig voor onderzoek. Dat geldt voor heel veel ziektes waar we helaas mee te maken hebben. Maar ook Alzheimer Nederland, die doet veel onderzoek. En daarvoor hebben jullie geld nodig. En daarvoor hebben jullie weer een collecteweek in het leven geroepen. De eerste week van november, begrijp ik.
1: Zeker, zeker.
0: Ja. Zijn we mooi op tijd volgens mij, maar jullie zullen ongetwijfeld nog wat collectanten kunnen gebruiken. Hoe kunnen die zich bij jullie aanmelden als men daar bereid is om dat voor Alzheimer Nederland te gaan doen?
1: Het is het makkelijkst om het via de website te doen, dus via Alzheimer Oost-Veluwe.
0: Okay.
1: Want dan zeg maar kun je contacten en dan komt dat bij ons binnen.
0: En ik neem aan dat jullie nog collectanten kunnen gebruiken, of hebben jullie zo'n netwerk?
1: Zeker. Nou ja, zeker. Dat kan altijd. En ik denk, iedereen die een goed idee heeft om geld op te halen, die is van harte welkom. Kijk, mensen doen het op verschillende manieren. Er zijn er ook die het gewoon via hun social media doen. Hè? Dus die gaan niet eens meer langs de deur.
0: Nee.
1: Maar die sturen op die manier een QR-code of een betalingsverzoek. Waar mensen dus eventueel wat kunnen bijdragen. Dus de middelen nemen ook wel in moderne zin toe.
0: Eigenlijk kun je gewoon vanuit je luie stoel thuis collecteren.
1: Bijna. Kun je collecteren, ja. Ik vind het zelf, zeg maar, met iedereen die ook, zeg maar, steeds flexibeler wordt, wel prettig.
0: Ja. Hartstikke goed. De eerste week van november. Is het weer voor zover. Dan is de collecte voor Alzheimer Nederland. Dini Tielemans, voorzitter van Alzheimer Nederland regio Oost-Veluwe. Dank je wel voor jouw verhaal. En we wensen je uiteraard weer heel veel succes met jullie mooie organisatie.
1: Dank je wel.

0: between two lovers. Mary McGregor. En die Thorne, ja, die kan dan maar zo tussen... ja, bijvoorbeeld je vader of je moeder instaan. En omdat je met Alzheimer te maken krijgt. Nou, het was weer een mooi verhaal. Ik heb inmiddels alweer een volgende gast aan de telefoon hangen. En ja, dat vind ik toch wel een heel bijzonder verhaal. Want het is de actualiteit eigenlijk van dit moment. Die daar ja, heel goed in weerkomt. Want we hebben aan de telefoon Theo Somsen. Theo is van het...
1: Vrijzinnige
0: kerkje. Ja, ik wou zeggen, ik ben die naam even kwijt.
2: Dankjewel, Linda.
1: Helemaal goed, Theo.
0: Theo Somsen, goedemorgen. Welkom bij Brunch. Theo, wij kregen van jou een berichtje door. En ja, daar willen we natuurlijk graag even aandacht aan besteden. Want ik vond het ten eerste al heel bijzonder om ja, dit verhaal eens te horen via een ambassadeur. Want we gaan even praten met jou over... Estland en de Russische bedreigingen waar ja, elke dag deze mensen mee te maken hebben in Estland. En natuurlijk ook in al die andere landen die dicht bij die Russische grens liggen. Want binnenkort hebben jullie een lezing van de ambassadeur van Estland, Sander van der Sluis. Die komt naar Vaarse en die gaat daarover vertellen. En jij nodigt bij deze de mensen uit om daar naartoe te komen. Maar hoe kom je hier nou zo bij?
2: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
2: Ja, wij vanuit de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap organiseren wij ieder jaar lezingen en films. Dit jaar 3 lezingen en 6 films maar liefst. En ook vorig jaar hadden wij een ambassadeur. En dat was de ambassadeur van ons land in Kazachstan. Nou, dat is een enorm groot gebied, zo groot als Europa ongeveer, met een aantal staatjes daaromheen, voormalige Sovjet-republieken. En dat was Nico Schermers. En Nico Schermers die is opgegroeid in Vaassen. En nou, we kennen zijn ouders. En zodoende is dat contact gelegd of hij hier eens zou kunnen komen. En dat heeft hij gedaan. We hebben nog nooit zo'n volle zaal gehad. De zaal biedt mogelijkheden voor ongeveer 70 mensen. En nou, dat smaakte naar meer. En vandaar dat we nu... En toen hoorden we dat we in fase nog een ambassadeur hadden... die hier is opgegroeid althans. En dat is Sander van der Sluis. En hij zit momenteel dus in Estland. Daar is hij... ambassadeur, een van die Baltische staten die we allemaal op school geleerd hebben. Estland, Letland en Litouwen. Mm-hmm. En ja, die komt dus op dinsdagavond 29 september in Vaassen. Nou, er komen nog publicaties over in de pers en daar hebben we ook bijgezet van, want ja, volle school. Van, om teleurstelling te voorkomen, zorg dat u op tijd bent. Dus daar zien we weer met belangstelling naar uit wat hij te vertellen heeft over dat land, wat natuurlijk vroeger ook Sovjetstaten waren. En dat allemaal landen zijn met eigen karakter, maar die zich ferm weren tegen alles wat de Russen daar aan prik toekstandjes uitdelen. En die ze nog graag onder hun oude invloedssfeer willen brengen, ja.
0: Ja, die landen die hebben daar natuurlijk dagelijks mee te maken. Zowel extern vanuit de Russische kant, neem ik dan aan. Maar intern volgens mij ook nog. Want je ziet toch heel veel in de landen, voormalige landen... die gelieerd waren aan de Sovjet-republieken. Dat, ja, ik chargeer het eventjes, maar de ene helft is voor Europa... maar de andere helft is nog steeds voor die Russische invloedssfeer.
2: Nou Jan, je hebt helemaal gelijk, want het is natuurlijk zo dat de Russen natuurlijk geprobeerd hebben om die landen te Russificeren, als je dat zo mag noemen. En dus ook mensen daar naartoe heeft gestuurd. Ja. Dus ze hebben een behoorlijk grote Russische bevolking. Die heeft natuurlijk ook zijn eigen tradities, zijn eigen voorkeuren. En ja, daar hoor je vrij weinig over, maar misschien dat we in die lezing daar natuurlijk meer over... anders is het een soort vijfde kolonne voor de Russen. Dan krijg je net zoiets als wat de Duitsers deden voor de Tweede Wereldoorlog. Sudeten-Duitsland, dan zeggen ze ja, die Duitsers die worden door de Tsjechen daar vertrapt, verkracht en noem maar op enzovoort, achtergesteld. Zij moeten opkomen voor die mensen, dus hupsakee. Toen hebben ze Sudetenland bezet. Ja.
1: En Theo, als je bijvoorbeeld zo'n ambassadeur benadert, want jullie hebben hem gevraagd om dan te komen spreken. Heb je het dan ook met hem over van welke onderwerpen, waar gaan we het over hebben? Wat gaan we vertellen?
2: Ja en nee. Ja, nou, sumier hoor, dus wat dat betreft. Nee, daar hebben we het niet echt over gehad, maar wel. Dus, en dat zie je dus ook, ze hebben ook geschreven, want het grenst aan Rusland. En ze versterken hun defensie. En ze zijn lid geworden van de NAVO en van de Europese Unie. Mm-hmm. Dus er zijn talloze voorzorgen die ze hebben. Maar hoe die fysiek allemaal zullen zijn, zal hij niet alles over kunnen vertellen. Hij vertegenwoordigt ook niet de Estse regering. Maar wel bijvoorbeeld ons aandeel daarin.
1: Precies.
2: Ik geloof dat wij ook troepen daar hebben liggen momenteel. Ja.
1: En daar kan hij natuurlijk over vertellen. En, waarschijnlijk ook over zijn werk.
2: Zeker.
1: Wat houdt dat nou precies in? Waar houdt hij zich
2: dat
1: mee bezig?
2: Dat was in maart 2025, toen we Nico Schermers hadden. Was dat precies zo. Er is een levende discussie volgde nadien, na zijn verhaal. Ja.
1: Wat leuk, ja. Want ik kan me voorstellen, zo vaak hoor je niet van deze mensen zo dichtbij.
2: Nee, dat is waar. En dus in die zin hebben we het voorrecht van dat die twee in Vlaamse gemeente Epe zijn opgegroeid. Ja.
0: Hoe lang is Sander al ambassadeur in Estland?
2: Sander is ambassadeur sinds 2024. Okay. Hij heeft daarvoor elders gewerkt. Anders je wordt niet ambassadeur voordat je niet her en der hebt andere dingen hebt gedaan. Ja. Hij heeft in Stockholm gewerkt, heeft in Brussel gewerkt. En ook op het ministerie, want ze worden vaak ook dan nog een paar jaar weer even teruggeroepen naar het ministerie om daar wat te doen. En hetzelfde gold voor Nico Schermers, want die was dat ook zijn eerste ambassadeurspost, dat is het voor beide. En die heeft daarvoor ook in Egypte, België en nog een paar landen gezeten, ja.
0: Bijzonder dat jullie dit soort onderwerpen naar fase toebrengen. Ja. Want meestal zijn dit soort lezingen worden in grote theaters, in grote steden gedaan. En dan is het natuurlijk toch heel bijzonder als je voor zo'n kleine gemeenschap, maximaal 70 mensen zeg je, die in het kerkje kunnen, deze lezing in ieder geval organiseren. Hartstikke leuk.
2: Nou zeker. Ja, zeker. En te meer omdat zij moeten natuurlijk altijd toestemming ook hebben van buitenlandse zaken of ze dat mogen doen.
0: Ja.
2: Nou, gelet op hun persoonlijke geschiedenis en het regionale aspect, zeg maar. Hè, want het komt in de Schaapskooi en het Vaassen Zweekblad en de Stentor wellicht. En jullie hebben het al op de site gezet, hoorde ik gisteren. Ja. Dus heel erg fijn. En jullie zijn welkom, zou ik zeggen.
0: Ja, we proberen daar in ieder geval ook weer wat op onze manier dan wat aandacht aan te besteden. Maar de ambassadeur als zodanig is natuurlijk, die heeft zijn handen vol, neem ik aan. Dus doet hij dit eenmalig of heeft hij echt een programma waarbij hij regelmatig lezingen geeft?
2: Ik denk dat het eenmalig is. We hebben in ons programmaboekje staan, we hadden een datum afgesproken rondom 1 oktober. Toen heb ik gezegd 1 oktober, datum onder voorbehoud. Ja. Want dat hangt dan af van hun werkzaamheden, actualiteit en nog een paar dingen. Maar tot dusver is dat beide dus goed uitgekomen. Het is uiteindelijk 29 september geworden. En zo komt het ook in de publiciteit. Ja. Ik denk dat het eenmalig is, dit soort dingen. Juist vanwege hun persoonlijke verleden.
0: Des te bijzonderder dat deze lezing is op dinsdagavond 29 september aanstaande. U hoort het, er zijn een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Om 19:30 zie ik gaat de deur open en om 20:00 begint ambassadeur Sander van der Sluis met zijn lezing over Estland en de Russische bedreigingen. Theo Somsen, dank je wel voor jouw bijdrage vanochtend. En we wensen je uiteraard weer heel veel succes met jullie lezingen en films in jullie kerkje in Vaassen.
2: Linda, jij ook bedankt voor jullie de aandacht die jullie hier aan geven. Ja?
0: Graag gedaan. Tot horens weer.
2: Dag. Dag.

0: sitting right next to you. He may be a beautiful people too. And if you take care of him, well, then maybe he'll take care of you. 'Cause all of the beautiful people do.
1: Mooi statement, denk ik, naar de inwoners van Estland. The beautiful people. In dit geval van Melanie. En daarmee werd het bijna 11:15. Tijd voor onze volgende gast. En ook dat is een oude bekende. We hebben hem regelmatig bij ons in de uitzending. Jan Leerkes. Goedemorgen, Jan.
2: Goedemorgen, Jan.
1: Welkom bij Brunch. Jan, het Bier und Weinfest staat weer voor de deur. En dat betekent dat we dan automatisch weer met jou contact zoeken. Want het is niet één avond meer. Hè. Het wordt alweer een heel weekend, begrijp ik.
2: Ja, het was alweer wat meer dan één avond, hoor. De afgelopen jaren. Dus het is wel steeds wat geweest. Maar het is wel iedere keer wat anders erbij. En dit jaar hebben we dus natuurlijk... Fastnacht Vibes, wat ook dan gehouden wordt.
1: Fastnacht Vibes, ik vind het alleen al...
3: het bekt lekker.
1: Een prachtige, toch?
3: Ja, het bekt lekker.
1: Ja, bij die naam dan verwacht je wat. Maar wat kunnen we verwachten op de vrijdagavond dit keer, Jan?
2: Op de vrijdagavond kun je een feestavond verwachten met een totaal andere insteek qua muziek. Er komen twee bands die vooral jaren 80 en 90 muziek gaan spelen. Dus het zal zeker voor de wat oudere mensen heel erg leuk worden.
3: Zoals wij.
2: Je bent niet de enige, hoor. Er zijn hier mensen van die leeftijd. Dat wordt dus wel dan een gezellige avond. Je hebt dan eerst... vanaf 6:00 hitster. Dat is ook helemaal hip tegenwoordig. Een popquiz waarbij je volgens mij de tijd moet raden waarin bepaalde liedjes er vandaan komen. En daarna loopt dat dus door in een gezellige feestavond. Maar waarin, wat ik dus zei, een totaal andere soort muziek, waardoor je ook een totaal andere doelgroep hoopt aan te spreken met mensen die dus van iets anders houden dan de overbekende periode van de tijd van het jaar dat je hebt met heel veel Duitsstalige muziek.
1: Jullie hadden het idee dat jullie toch nog veel mensen binnen de Vaassense gemeenschap misten, omdat je niet de juiste doelgroep aanboorde?
2: Nee, je probeert gewoon er voor iedereen te zijn. Mm-hmm. En dat betekent dat je dus ook verschillende dingen probeert aan te bieden.
1: Ja.
2: En dat is eigenlijk de insteek.
1: Ja, ja. En dan, want twee bands die covermuziek draaien of spelen?
2: Het is vooral bekende muziek. Het is een groep uit Vaassen die dus er staat. En de Hildruk en de Green Monkeys. En die hebben afgelopen jaar nog op de Zwarte Cross gestaan.
1: Ja, de hele tent op zijn kop gezet.
2: Ja, dus wat dat betreft is het natuurlijk wel iets wat een bepaalde groep mensen zeker kennen en zeker zal aanspreken. En we hopen dat we dan op die manier toch ook weer iets kunnen bieden waar mensen heel veel plezier aan beleven.
1: Ja, ja. En de Wieken, dat is in ieder geval jullie domein, dat weekend. En die staat er toch en die moet natuurlijk helemaal aangekleed worden. Dus waarom zou je nou een tweede avond organiseren?
2: Zo is het, ja.
1: Ja. Hey, en dan de zaterdagavond, het Bier und Weinfest. Jaren al ook goed bezocht.
2: Ja, zeker weten. Dus die gaat weer knallen. De voorverkoop loopt ook al heel lekker. En we hebben daar de band Wiersen Spitsen. Dat is een Limburgse band, maar het is wel een internationaal opererende band die dus ook heel veel in Duitsland en Oostenrijk staat. Zeker in deze tijd van het jaar. Dus dat maakt ook even duidelijk hoe goed ze wel niet zijn. In dit jaar, om het maar zo te drukken. Als je dus ook wat gevraagd voor de grote oktoberfeesten in Wenen en Stuttgart. Ja, dan moet je wel wat kunnen, hè?
1: Ja, precies. Ja, precies. Maar dat hebben ze ook al vaker bewezen. Dus dat gaat volgens mij ook helemaal goed komen. Hoeveel mensen kunnen er op zo'n avond in de wieken, Jan?
2: Nou, honderden, hè?
1: Honderden. Dus
2: ja.
1: En zijn er
2: nog... Nee, we vertellen eigenlijk nooit wat precies hoeveel mensen erin kunnen. Want dat verschilt nogal met bijvoorbeeld de avond en wat voor inrichting je hebt en dat soort zaken allemaal meer. Dus, en je hebt hier bijvoorbeeld ook dat we natuurlijk wat lange tafels er neerzetten.
3: Ah, ja,
2: die bij andere evenementen niet staan. Ja. Dus, dus ik moet je heel erg bekennen dat ik niet de exacte aantallen ken. Maar het punt is, als ik een aantal noem en het blijkt toch net even iets anders te zijn, dan is er altijd weer een instantie die meegeluisterd heeft en daar vraagt van, hey, hoe zit dat? Dan moeten we ons weer uitleggen.
4: Ja, dat moet je niet doen. En, maar zijn er nog kaartjes, Jan, of zijn jullie al uitverkocht?
2: Nee, er zijn voor beide evenementen nog kaarten.
4: Ah,
2: dus de mensen kunnen daarvoor terecht op de site van de Rossum Darpers. En dat is wel helemaal de moderne tijd. Er staat rechtsboven een button en dan kun je dus je kaartjes kopen en ook zelf helemaal de keuze maken wat je wilt. Je kunt dus de zaterdagavond nemen, maar je kunt op vrijdag heb je meerdere opties. Je kunt op vrijdag kun je meespelen met Hitster en blijven. Je kunt gewoon er een hele gezellige vrijdagmiddagborrel van maken. En dus al in de weekend zijn op het moment dat het Hitster is. En daarna ook de rest van de avond meemaken. En je kunt dus kaartjes kopen om alleen de vrijdagavond erbij te zijn.
4: Oké, allerlei opties dus.
2: Ja.
4: Nou, dat is mooi. Ja, en dat betekent ook dat je qua bezoekers ook een beetje kunt schuiven. Mensen die misschien eerder weggaan, maar dat biedt weer voor andere kansen om later op de avond
2: zo
4: te komen.
2: Ja. Zo is het, ja.
1: Prachtig weekend weer in Vaassen in de weekend op 9 en 10 oktober aanstaande. En de organisatie is weer in goede handen van de carnavalsvereniging de Rossum Darpers. Jan Leerkes, dankjewel voor jouw bijdrage.
2: Graag gedaan. Jullie nog een mooie uitzending verder, hè?
1: Dankjewel. En tot een andere keer weer.
2: Zeker weten. Hoi, hè.
1: Groeten.

0: Ja, jouw dag kan niet meer stuk, Linda, volgens mij. Hè?
1: Nee, heerlijk, hè?
0: Van Morrison, have I told you lately. En dat brengt ons natuurlijk allemaal bij die top 850. Want die zit eraan te komen. Het wordt steeds warmer, hè, om het maar zo te zeggen. Want het begint steeds dichterbij te komen.
1: Ja, wij begonnen daar in januari of februari al over te emmeren natuurlijk. Maar ja, dan lijkt december zo'n eind weg.
0: Ja.
1: Maar december is nu heel dichtbij, jongens. Dat is nog een paar maanden. Dus dan gaan we op pad de week voor kerst, de top 850. En ja, mensen kunnen nog steeds hun top 5 doorgeven aan ons. Daar zijn we natuurlijk reuze benieuwd naar.
0: Absoluut. Ja, 21 tot en met 24 december zijn we op 4 verschillende locaties. We beginnen volgens mij in Wapenveld.
1: Oh.
0: Ja, ik ga nou even...
1: Griezelige Wapenveld.
0: Toch geen Alzheimer, hoop ik.
1: Feesen, Vorchten en dan Heerden, doen we het zo.
0: Ja,
1: dat is de volgorde waarschijnlijk.
0: We moeten wat preciezer zijn. Hè? We beginnen in de Molen in Wapenveld.
1: Ja, Frieses Erfgoed.
0: Op Frieses Erfgoed. Daar beginnen we op de maandag. En dan gaan we de dinsdag gaan we naar de kantine van de voetbalvereniging Vevo.
1: Ja.
0: En op de woensdag zitten we in Vorchten. Help
1: MFC,
0: even.
1: MFC Vorchten.
0: MFC, de verbinding.
1: Yes.
0: En op donderdag, ja, de donderdag voor kerst, staan we in de muziekkoepel.
1: Ja, jij zegt muziekkoepel. Volgens mij staan we in de rooster.
0: Ik ga ervan uit dat we lekker buiten gaan staan. En dat hele plein...
1: Ik hoop het voor je, Jan.
0: En dat hele plein hartstikke vol staat midden in Deventer. We gaan het zien. De top 850 van RTV 794.
2: Heerde bestaat dit jaar 850 jaar. En RTV 794 viert dit met een top 850. Doe mee. Stuur snel je top 5 in. Insturen kan nu al. Stuur jouw persoonlijke top 5 in naar top850@rtv794.nl. En wie weet hoor je jouw lievelingsnummer in de top 850. Top 850@rtv794.nl.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 11 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een schietpartij bij een middelbare school in Turkije zijn 8 mensen gewond geraakt, van wie 2 ernstig.

Het kabinetsplan om het cellentekort tegen te gaan is niet voldoende. Dat zegt Wim Saris, de hoogste ambtenaar van het gevangeniswezen in het AD. Hij pleit voor meer gevangenissen met een lichter regime, waarbij gedetineerden overdag naar hun werk kunnen blijven gaan. Ook staat Saris ervoor open om vaker de enkelband in te zetten als alternatief voor een celstraf. Het Openbaar Ministerie heeft de Zwitserse bank UBS, eigenaar van Credit Suisse, een boete van 5 miljoen euro opgelegd. Volgens het OM gaf Credit Suisse jarenlang hulp aan Nederlandse zwartspaarders die op deze manier geld uit het zicht van de Nederlandse Belastingdienst hielden. Zo konden de spaarders onder meer een codenaam contact hebben met de bank. Het gaat om zo'n 80 gevallen, maar het OM beperkte zich gemakshalve tot 12 spaarders. Zij hebben inmiddels een naheffing gekregen. Het bedrag van 5 miljoen euro is een afkoopsom. UBS wordt verder niet vervolgd. Het weer, vandaag veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: En nu worden de Searchers en Take It or Leave It de opener van het laatste. Dat wil zeggen het derde uur van brunch op deze donderdagochtend. En welkom voor die mensen die zojuist ingeschakeld hebben. Linda, ook dit laatste uur hebben we weer een heel vol, heel druk programma.
1: Ja, Jan Albers van Amt Epe is inmiddels al bij ons aangeschoven.

Die gaat ons het een en ander vertellen over de nieuwe vormgeving van het prachtige boekje wat ze altijd hebben, waar hij ligt hier. Gerrit van Zuidam komt ook naar de studio toe van Senior Web Heerde. En die gaat ons iets vertellen over online betaaldiensten. En we hebben iets goed te maken met Judith Koops van de VMI. Want zij hebben vorige week de Mont Ventoux beklommen met volgens mij 65 medewerkers van de VMI. En wij wilden met haar bellen vorige week donderdag. En dat is helaas niet gelukt. Maar we gaan straks met haar bellen over die mooie actie die de VMI had.

0: Het erfgoed van de gemeente Epe, al meer dan 60 jaar in goede handen.
1: Ambt Epe haalt historie naar het heden.
0: Ja, en in de studio Jan Albers. Ambt Epe haalt historie naar het heden, zeggen we dan in onze intro. Maar dat doen jullie letterlijk met een heel mooi boekje.
2: Ja, we hebben een tijdschrift dat 5 keer per jaar verschijnt. En dat is altijd rijk gevuld met verhalen over de historie. En wat het ook nu betekent. Want als je achtergronden van dingen kent, dan begrijp je veel beter in wat voor mooie omgeving je woont en werkt en leeft. En ik zit vandaag echt wel een beetje te glimmen van trots. Dat is omdat ons tijdschrift helemaal vernieuwd is. Het ziet er, dat wil zeggen, inhoudelijk hetzelfde gebleven. Maar de omslag en ook de opmaak verder, die is vernieuwd. Ambt Epe bestaat dit najaar 65 jaar. En dat valt ongeveer samen met dat onze vorige vormgeefster, redactielid Hanny Tijman, gezegd heeft van: ik doe wat dat betreft de vormgeving, doe ik wat kalmer aan. Zoek daar iemand anders voor. Nou, ja. We zijn zo blij dat we Erik Harleman gevonden hebben die dat voor ons gaat doen. En de eerste keer, nou, het is meteen heel mooi gelukt. Ik zit te glimmen, maar
0: het glimt ook echt.
2: Het lijkt eerder een glossy dan
0: een gewoon tijdschriftje. Ja, een mooie kleur.
2: Ja. En dus, er staat een mooie foto voorop, die dan meteen ook verband houdt met een stukje van de inhoud. Dus dan wordt het ook een herkenbaar nummer.
0: Precies. Eerder
2: kon je alleen maar de cijfertjes zien welk nummer je had.
0: Welke intuïtie.
2: Nu zie je echt aan de omslag. En binnenin, de foto's die zijn echt heel mooi. Helder en scherp. En die lopen door tot de randen van de bladzijde. Dus je krijgt veel meer informatie.
0: Het is echt
2: aansprekende foto's. Dus we zijn er echt heel blij mee.
0: Nou, ik kan me voorstellen, het is gewoon echt een prachtig blad om te zien. Dus het is ook een plezier om dat dan op zo'n manier te lezen, denk ik ook. Ook die foto's.
2: En de variatie in de artikelen, die maakt dat er voor iedereen wat leuks bij is.
0: Precies.
2: En voor de prijs hoef je het niet te laten. Ambt Epe, €17,50 per jaar. En dan 5 keer per jaar zo'n tijdschrift.
0: Zo'n mooi boek.
2: Dat is echt zeer de moeite waard.
0: Maar het is echt een hele klus, hè? Zo'n tijdschrift in elkaar zetten. Dat lijkt dan van, nou, we leveren een aantal stukjes aan en dan plakken we dat even bij elkaar. Maar zo werkt dat niet.
2: Zo werkt het niet. De redactie die houdt een heel schema bij. Die is bezig van welke artikelen zijn in aantocht. Hoe groot worden ze? Er is wel een standaard aantal woorden voor. Maar als je daar overheen gaat, ja, dan wordt het over 2 afleveringen verspreid.
0: Ja.
2: En zo maken ze een hele planning van wat kunnen we wanneer plaatsen.
0: Ja.
2: En we zijn heel blij dat er altijd een soort stuwmeer is aan artikelen. Dus we komen nooit tekst tekort.
0: En heb je altijd hetzelfde aantal pagina's? Zeggen jullie altijd van, nou, het moet niet meer zijn dan zoveel pagina's? Of verschilt dat? Is die de ene keer dikker dan de andere keer?
2: Er zit wel eens wat verschil in, ja. Maar kijk, het gaat altijd per 4 pagina's, hè,
0: ja.
2: met zo'n formaat. Dus er zit wel eens wat verschil
0: uitkomen,
2: in. Maar
0: ja.
2: Naarmate die dikker wordt, wordt die ook duurder.
0: En moet je nou ook leden ontzettend achter de broek aan? Zo van, jongens, kom op, we moeten nog een stukje hebben over iets in fase. En we missen al een tijdje iets op Oene. Of werkt dat niet zo?
2: Nee, zo werkt het niet.
0: Je hoort wel, ik zet een nieuwsbrief voor de omroep in elkaar. Ik moet altijd iedereen achter de broek aan.
3: Ja. Linda spreekt daar ervaring, ja.
2: Ja, ik hoor het, ja. Ja. Nou, we hebben een groot aanbod van mensen die spontaan iets wel willen schrijven. En soms dan zeggen mensen wel eens van, ja, daar ga ik wat over schrijven. En dan doen ze het voorlopig even niet. Maar dan heeft de redactie wel van, hé, die moeten toch nog eens vragen.
0: Ja.
2: Eerlijk gezegd, dat overkomt mij ook wel. Want we krijgen bij Ambt Epe ook altijd leuke vragen van, kun je voor ons iets van dit of van dat uitzoeken?
0: Ja.
2: En dan ga je aan de slag. En dan vind je van alles, maar je vindt ook dingen die je niet zocht. Maar die wel heel leuk zijn om te vertellen.
0: Om wat mee te doen, ja.
2: Ja, ja. Dus dat is een van de onderwerpen waar ik nog best wat over kan vertellen. Ook voor vandaag. En wat ook de bedoeling is om nog wel een keer artikel over te schrijven.
0: Oké, goed zo. Ja, ja. Nou, je maakt het meteen spannend.
2: Ja. En wat je zegt, Ambt Epe is natuurlijk veel meer dan alleen een tijdschrift. Het is een historische vereniging die ook dingen uit wil zoeken. Maar ook nog lezingen en excursies organiseert. En we hebben dit najaar best wat... een druk gevulde agenda. Het heeft te maken met dat wij 65 jaar bestaan. Het heeft te maken met dat EPE 850 jaar bestaat. En zo komen er dus een aantal evenementen. Nou ja, je weet, het is, dacht ik al, een paar keer uitgezonden. 11 oktober hebben we de historische quiz voor de derde keer. Samen met jullie een hele reportage daarover in de EPE gemeentewoning. Mensen kunnen zich nog met Teams aanmelden. 50 tot 60 vragen in 5 ronden. En nou ja, wie de meeste antwoorden goed heeft, die krijgt eeuwige roem en
0: een wisselbeker. Ja, die gaat met de eerste strijken. Ja. En jullie hebben dit al eerder gedaan, dus je hebt ervaring.
2: Ja.
0: Maar het is altijd een hele leuke activiteit.
2: Het is echt een hele leuke middag. En mensen hebben veel plezier en zijn ook weer oprecht verbaasd over de antwoorden die er dan toch goed blijken of fout blijken. Ja.
0: En je leert meteen iets over je omgeving.
2: Ja. We zorgen dat we van de hele gemeente over een grote diversiteit aan onderwerpen, over gebouwen, over straten, over gebeurtenissen, dat we daar vragen over hebben. Dus ook de buurtschappen komen aan bod.
0: Oh, goed
2: dus
0: zo.
2: Het is niet alleen maar Kern Epe, Kern Vaassen.
0: Nee. Het is echt
2: alle dorpen.
0: Ja.
2: Dus dat is 11 oktober. En dan is er eind oktober een lezing over de burgemeestersperiode van oud-burgemeester Zweerts de Landas. Daar is een mooi boek over verschenen. Is geschreven door Jan Paasman en Rob Versteeg. Dan heb je weer zoiets van, we gaan een artikel schrijven. we hebben wat meer, dus worden misschien wel 2 artikelen. Toen het 5 werd, toen dachten ze van,
0: We moeten een boekje schrijven.
2: Het moet maar een boek worden. En het is echt een heel mooi boek geworden van Jan Paasman en Rob Versteeg. En die gaan dus een lezing voor ons geven over die burgemeestersperiode.
0: Okay.
2: En het heet Bloei en Vooruitgang. En dat is wat het Zweedse Landhuis als burgemeester echt voor elkaar gekregen heeft. Dat Epe veel meer werd dan het slapige dorpje aan de rand van de Veluwe.
0: Oké, dus het is een belangrijke burgemeester geweest.
2: Hij is ook de langst regerende, dienende burgemeester uit de historie van Epe.
0: Een belangrijk man.
2: Hij heeft het, dacht ik, een jaar of 37 gedaan. Dus,
3: Iemand krijgt telefoon, jongens?
0: Jouw telefoon gaat.
2: Dan vertel ik nog even dat we 10 november een lezing hebben die echt ook in het kader van EPE 850 een mooie plek heeft. Het is een lezing over restauratie van fresco's en muurschilderingen. Laatste jaren zijn er van die restauraties geweest in Nijbroek in de kerk, in Oene en ook in EPE zelf.
0: Mm-hmm.
2: En de twee hoe noem je dat? Restauratrices, denk ik. Die komen daarover vertellen hoe dat in zijn werk gaat.
0: Ja.
2: Dus wat je achter de witte pleisterkalk vandaan tovert.
0: Dat lijkt me zo leuk. Hè? Ja, en dat je dat weer helemaal gewoon in ere kunt herstellen.
2: Ja. Dat is op 10 november. En dan komt er nog een filmavond. 850 jaar. Dus de kanon van Epe, die in boekvorm verschenen is, die is destijds ook verfilmd. Daar gaan we nog weer op verder. Er is over de verschillende onderwerpen ook nog wat extra materiaal wat we kunnen laten zien.
0: Oh, leuk.
2: Dus dat wordt vast leuk.
0: Nou, jullie zitten niet stil.
2: Nee, en dan in december nog een activiteit samen met Kunsthuis Kek. En dat is nog in het stadium van voorbereiding hoe we dat invullen.
0: Okay.
2: Maar er komen ook wel leuke activiteiten in.
0: Oh, wat mooi. Nou ja, tegen die tijd dan schuif je, ik wou net zeggen, dan schuif je weer aan en dan kun je daarover vertellen.
2: Ja.
0: Nou heb je dit allemaal opgenoemd, al die activiteiten. Kunnen mensen dat ook terugvinden op jullie website?
2: Het staat op de website en het staat ook in ons tijdschrift. Dus daar is het te vinden. En we zorgen natuurlijk ook wel dat we via persberichten dat we het aankondigen. Dus de schaapskooi en rondom de Sprengen, dat zijn de beste bronnen daarvoor.
0: Precies.
2: Dus,
0: blijf dat volgen in ieder geval.
2: Blijf dat volgen.
0: Ja.
2: Ja, en één keer de 14 dagen zijn we hier, dus dan kunnen we het ook nog een paar keer brengen.
0: Hè? Daarom.
2: Dus,
0: ja,
2: we hebben kanalen genoeg.
0: Ja, heel leuk. Ja. Heel leuk.
2: Ja.
0: Ja. En Jan, jij je had het over die burgemeester en daar komt natuurlijk een mooie lezing voor. Maar ik begrijp, jij hebt ook zelf even burgemeester mogen zijn.
2: Ja, dat is wel leuk. In Epe hebben we een nieuwe horecagelegenheid, het sociaal lokaal.
0: Mm-hmm.
2: Heeft een heel eigen aanpak van hoe je zo'n bedrijf runt. En een van de leuke dingen die ze gedaan hebben is het organiseren van een historische maaltijd. Waarbij het natuurlijk niet alleen om het eten ging, maar ook om de historie. Dus er is, tijdens de maaltijd is er een aantal foto's vertoond. Ook film over Oud Epe. Er is over Oud Epe gesproken. Uit de tijd van Zweedse landas. En men heeft twee historische figuren laten optreden. De een was de oud-veldwachter Nicolaas Vossen. Die was behalve veldwachter, was die ook marktmeester en dorpsomroeper. En die heeft dus ook tijdens de maaltijd een aantal historische dingen belicht. En verder de tweede historische figuur, dat was de burgemeester Zweedse landas zelf. Die een wandeling, historische wandeling, door een stukje van Oud Epe gedaan heeft. En ja, ik heb de vinger opgestoken toen ze zeiden van, weet je iemand die dat wel zou willen? Dus ik heb mij voorzien van een iets wat lijkt op het oude burgemeestersuniform, wat burgemeesters destijds hadden. Ook een mooie steek op het hoofd. En zo'n wandelstok met een knop erbij, hè, dat je echt een beetje aristocratisch overkomt.
0: Precies, ja.
2: Ja, burgemeesters hadden destijds ook wel echt wel een voorname positie natuurlijk, net als nu. Maar het zat toen toch nog even iets anders.
0: Precies.
2: Ja, de man waar het om ging is 37 jaar burgemeester geweest. Goed, en een wandeling dus door stukjes van Oud Epe gedaan, waarbij het er dus niet om ging van nou, dit gebouw is in dat jaar gebouwd en dat is afgebroken toen en nu staat er dat. Maar dat je ook echt ter plekke iets over de achtergronden van het verhaal vertelt. Dus we zijn gestart bij Van der Ouds, voorheen Middenstip en Hof van Gelre. En dat je dan vertelt van welkom aan de rand van de Epe. Want dan ga je even 100 jaar terug in de tijd. En toen was dat de rand van Epe.
0: Dat hield daarop.
2: Al die uitbreiding verder. Ja. Nou ja, en natuurlijk, er is een mooi park in Epe. Het Zweedse Landaspark. Waar, dat is dus naar de burgemeester genoemd. Waar ook een heel verhaal over te vertellen is. Dat het huis de Kwikborn vroeger gestaan heeft. Maar ook dat je nu dus het monument ziet. Wat op 4 mei centraal staat in de herdenking. En dat je iets kunt vertellen over hoe dat monument tot stand gekomen is. Er zit een heel leuk verhaal achter.
0: Leuk. En zo breng je de geschiedenis ook gewoon weer heel dichtbij.
2: Ja, precies. Ja,
0: leuk. Jan, ik weet, je had nog iets anders, maar dat bewaren we gewoon tot de volgende keer.
2: Ja.
0: Hè? Want dat vind ik ook wel weer een leuk verhaal. Maar goed, die houden we dan nog van je te goed.
2: Prima.
0: Dank je wel in ieder geval dat je vandaag weer naar de studio bent gekomen.
2: Okay.
0: En ons weer even enthousiast gemaakt hebt over het werk van Ambt Epe.
2: Graag gedaan.
4: Op zondag 11 oktober aanstaande vindt de derde historische quiz van de gemeente Epe plaats. Ambt Epe organiseert deze historische quiz in samenwerking met het cultuurhuis EGW. De quiz bestaat uit 5 ronden van elk 10 tot 12 vragen over diverse onderwerpen zoals gebouwen, gebeurtenissen, personen, muziek, etc. Alles uiteraard met betrekking tot de gemeente Epe. Iedereen kan meedoen met een team van minimaal 3 tot 5 personen. Aanmelden kan per mail tot 9 oktober aanstaande via histoquiz@ambt-epe.nl. Deelname is gratis. Tot zondag 11 oktober in het Eper Cultuurhuis.

0: Ze waren kort, moet ik zeggen, de nummers van de Bee Gees. Dit was er een uit de jaren 60, To Love Somebody. En daarmee werd het alweer 11:30. Ik kijk even naar de andere kant van het glas. Ja, jullie zijn er helemaal klaar voor, begrijp ik. Want onze volgende gast is inmiddels aangeschoven. En dat is Gerrit van Zuidam. En Gerrit kennen we natuurlijk omdat hij regelmatig hier bij ons te gast komt. Of te gast is. En hij hier opereert namens het Senior Web in Heerlen. Want vanmiddag staat er volgens mij weer van alles op de agenda, Linda.
1: Nou, Linda, Gerrit. Ik weet niet wat er op de agenda staat. Gerrit, wat staat er vanmiddag op de agenda?
2: Vanmiddag is het onderwerp online betaaldiensten.
1: Oké, en dus, ja. wat moeten we ons daarbij voorstellen? Dat je iets koopt en dat je dat via je app betaalt, zoiets?
2: Ja, de eerste helft gaat met name over op welke wijze je kunt betalen. Zeg maar, je kunt via iDeal betalen, je kunt via PayPal betalen, er zijn nog een aantal andere diensten.
1: Ja.
2: En na de pauze gaat het met name over online winkelen.
1: Oké.
2: En in beide verhalen is veiligheid en fraude, voorkomen van fraude, een heel belangrijk onderdeel.
1: Oké, want we doen dat natuurlijk steeds meer, ga ik vanuit. Ik merk dat aan mezelf al wel, dat je denkt, dat is ook makkelijk om via je telefoon te shoppen.
2: Ja.
1: Zijn wel dingen waar je voor op moet passen.
2: Ja, nee, een mooi verhaaltje is, afgelopen tien jaar geleden, we besteden ongeveer 7 miljard aan de kassa in Nederland. En 10 jaar geleden was dat 50-50, zeg maar, wat we contant deden en wat we nog pinnen. En nu is het 80% pinnen we en heel weinig nog contant.
1: Ja, dat is toch bizar, hè?
2: Ja.
0: Heb jij nog contant geld bij, Elis?
1: Ja, ik glus hier en daar wel eens wat bij en dat krijg ik zo betaald.
0: Maar het is wel nooit op de radio vertellen.
1: Nou, dat weten mensen nu, onderzoek me maar. Ja. Maar het valt wel op dat hoe vaak of de cashière niet terug moet halen dan omdat ik contant wil betalen. Want ook bijna de cashières gaan er bijna allemaal van uit dat je pint. Dat is heel normaal. Dus op het moment dat ik een briefje voor de dag haal, dan zie ik dat, moeten ze hem weer terugzetten, want dan hebben ze al ingetoetst de pin. Het is niet meer normaal.
0: Ik zit me nu te bedenken hoe een briefje van 5 eruit ziet, maar ik zou hem niet zo kunnen omschrijven.
2: Kleurgroen.
0: Ja, nou, dat is denk ik ook het enige. Maar ik hoor al dat het bij jou niet anders is.
2: Ja, ik heb geen contant geld. Ja, ik snap al niks bij. Dus ja,
1: ik wel. Ik wel. Dus dan heb je contant geld. Maar het valt op, want inderdaad, in winkels, maar ook andere mensen, betaal je nog contant? Nou ja, ik heb nog wel zo nu en dan contant geld.
2: Ja. Nee, goed. En hoe je daarmee om kunt gaan. En waar je op moet letten, dat je alert bent op dingen die niet goed gaan. Want er zijn natuurlijk genoeg mensen in deze wereld die daar ook misbruik van maken.
1: Ja.
2: En er is altijd een balans vinden tussen de mensen niet bang maken en goed voorlichten. Zeg maar mensen alert maken.
1: Ja.
2: Fraude is van alle tijden. Dat is eigenlijk niet veranderd. Alleen de manier waarop verandert.
1: Ja.
2: En het wordt steeds, geraffineerder. Ook met de komst van de AI zijn de kwaadwilligen steeds beter in staat om ons voor de gek te houden.
1: Het is heel lastig, hè? Want ik zei het net tegen jou. Van de week kreeg ik een telefoontje van de ABN. Ik heb helemaal geen rekening bij de ABN. Je wordt gewaarschuwd, de bank belt je nooit. En je moet opletten, maar die bellen, denk ik, oké. En dan wordt er gezegd, er is een handeling uitgevoerd op jouw rekening. Als je dit gedaan hebt, nou, niks aan de hand, negeer het maar. Maar ben je het niet, toets op 1. En zo stom, ik toets dan ook nog weer op 1. En terwijl ik dat doe, denk ik, ik heb helemaal geen rekening bij de ABN. En ik heb ook helemaal geen handeling uit. Dus ik heb gauw de verbinding verbroken. Maar zo snel gaat het dus, hè, Gerrit. Ja. Ik bedoel, ondanks dat je het wel weet, ga je toch mee in iets wat je gevraagd wordt.
2: Ja. Kijk, en dat resulteert ook vaak dat mensen zeggen, ik wil laatst nog iemand zeggen, ja, maar het is ook echt niet meer leuk. Nee. Je moet zo alert zijn.
1: Ja.
2: Ik kan me ook voorstellen dat mensen denken, ja, ik doe het maar niet meer, want het is te gevaarlijk geworden.
1: Ja.
2: Nou, ja, het komt al voor, maar het komt niet heel veel voor natuurlijk. Het meeste gaat gewoon goed. En als je normaal handelt en goed oplet op dingen die we vanmiddag gaan vertellen, dan durf ik rustig te zeggen dat je rustig
1: dat
2: online kunt shoppen en online kunt betalen.
1: Maar jullie geven dan vanmiddag ook echt tips in hoe kan je zien of het wel veilig is en hoe kan je zien of de zaak klopt.
2: Dat zijn eigenlijk de belangrijkste onderdelen om mensen goed te informeren waar je op moet letten.
1: Ja.
2: Als je online betaalt en als je online shopt.
1: Ja.
2: Ja.
0: Maar Gerrit, ja, ik begrijp het dat je natuurlijk graag toch even nog geheim wilt houden. Want uiteindelijk vanmiddag hebben jullie die... middag
2: digitaal café, hè?
0: Het digitaal café. Maar noem er eens eentje. Hoe kan ik nou... hoe weet ik nou of het wel of niet veilig is? Of verklap ik dan de hele middag?
2: Nee. En we kunnen het niet vaak genoeg vertellen. Dus wat dat betreft zijn er geen geheimen.
0: Okay.
2: Maar als je online shopt, let dan op een goed webadres bijvoorbeeld.
0: Ja, dat kan heel simpel, hè. Ga er gewoon op staan, even met je pijltje.
2: En dan... HTTPS, ja. De S van Secure. Of je kunt een bolletje aanklikken in Google. En dan kun je kijken of het een beveiligde website is, ja of nee. En tegenwoordig, als je een beetje goede virusscanner op je computer hebt... en je bezoekt een onveilige website... dan krijg je gelijk een grote gevarendriehoek op je scherm.
0: Ja.
2: Nou ja, als je dat soort dingen ziet, dan moet je niet doorgaan.
0: Nee. Mijn telefoon geeft tegenwoordig aan van vermoedelijke spamoproep. Ja. Dat is ook zoiets volgens mij. Ja. Vind ik wel handig, hoor. Want het zijn meestal telefoonnummers die ik niet ken. Dan denk ik, oh, dat is mooi.
2: En dan klik je hem weg. Of,
0: dat is weer een heel ander verhaal natuurlijk. Hè. Ik zie mijn kinderen, die zie ik gewoon met de telefoon betalen. Die hebben op de telefoon, houden ze voor. Ja. Het is klaar.
2: Ja.
0: Is dat volkomen veilig?
2: Ja hoor. Dat is net zo veilig als een pasje.
0: Ik zeg altijd van, dat kan volgens mij niet betrouwbaar zijn. Maar...
2: Nou ja, dat is ook een misverstand. Mensen denken vaak dat bankieren met de computer veiliger is als met de telefoon.
0: Ja.
2: Maar dat is meer een gevoelskwestie. Want op de telefoon staat echt een app van de bank.
0: Ja.
2: En die is veel moeilijker na te bootsen... als de internetsite, zeg maar, op de webbrowser van je computer.
0: Dus eigenlijk kun je veel beter betalen via je telefoon.
2: Linda is gebeld en als het gesprek was voortgezet... dan had ze misschien nog achter telebankieren moeten gaan zitten.
1: Ja.
2: En op dat moment kunnen ze makkelijker, zeg maar, dingen ontfutselen... Via telebankieren op de computer, als dat je in de bankapp zit. Ik kreeg van de week nog een mailtje van de bank, van de Rabobank... dat op het moment dat de bank je belt... dan kun je in de bankapp zien of de bank je belt op dat moment. En omgekeerd, als je zelf de bank nodig hebt... of als je gebeld wordt en je vertrouwt het niet, ophangen... en je kunt via de app de bank bellen. En dan kan de bank ook gelijk zien wie er belt. Ja. Dus je hoeft je ook niet meer te legitimeren... Want dat staat allemaal, die app is echt persoonlijk. Bij de installatie van die app heb je een aantal gegevens ingevoerd... dat de bank zeker weet dat jij het bent. Ja. En dat is dan van jou.
0: Ja.
2: Die telefoon is van jou, de app is van jou. En op die manier heb je eigenlijk een veilige verbinding tussen jou en de bank. En dat is heel moeilijk in tussen te komen. En hetzelfde geldt met contactloos betalen in de winkel met de smartphone.
0: Ik zie toch dat ik vanmiddag even aan moet sluiten. Ja. Want ik hoor weer een heleboel dingen dat ik denk van... Nou.
1: En misschien moeten we dat toch eens wat verder onderzoeken. Gerrit, jij noemde ook nog... en volgens mij hebben we die melding ook gehad bij de lokale omroep... een melding van de politie.
2: Nou, van de gemeente kreeg ik een bericht... Ja. dat er weer nepagenten in de gemeente Heerde actief zijn. En of we ons netwerk willen informeren... zodat mensen er alert op zijn. Als er een agent voor de deur staat...
1: Ja.
2: of een nepagent voor de deur staat, dat je daar rekening mee houdt. En dat je dus niet al je waardevolle spullen klaarlegt... om afgehaald te worden, want dan ben je ze kwijt.
0: Het zijn toch misselijke acties?
1: Ja, absoluut. Want ik denk, voor je gevoel een agent aan de deur is oké. Ja. Is gewoon betrouwbaar. Hè? Dat je daar dus al over moet gaan twijfelen... of dat überhaupt wel een agent is. Ja, dat lijkt me wel
2: aan. Meestal gaat het vooraf door een telefoontje. Dus je wordt gebeld van... mevrouw, er is bij jullie in de straat op een aantal adressen ingebroken. We hebben een lijst. Ook uw adres staat erop.
1: Ja.
2: Om te voorkomen dat de waardevolle spullen worden weggenomen... adviseren we u om alles klaar te leggen. En dan komen we die ophalen en dan... bewaren we die op een veilige plaats totdat de mensen zijn opgepakt.
1: Ja.
2: Nou, dat klinkt allemaal heel aannemelijk.
1: Het klinkt hartstikke logisch.
2: En ondertussen, als je daarmee ingaat... dan komt er dus iemand aan de deur om dat spul op te halen.
1: Ja.
2: Helaas bellen ze bij de mensen met de meest kwetsbare mensen.
1: Tuurlijk, want dat weten ze natuurlijk ook. Ja.
0: Dan denk je, dat gebeurt hier niet. Maar het gebeurt hier ook gewoon in Heerde, in Epe, in onze directe omgeving.
2: Ja.
1: Het is belangrijk dat we naar bijeenkomsten gaan van SeniorWeb... om ons goed te laten informeren.
2: Nou ja, dat is één mogelijkheid. En vanmiddag een café, zeg ik altijd, daar vertellen we wat. Maar daar kunnen we niet alles uitleggen hoe het werkt. Want we zitten daar met 40, 50 mensen in de Heerd. Dus dat is onmogelijk om echt, zeg maar, goede... We kunnen wat dingen uitleggen, we kunnen dingen laten zien. Maar het is geen cursus.
1: Nee.
2: Maar daarnaast hebben we heel veel workshops. En de belangstelling voor die workshops valt ons een klein beetje tegen. Dus ook daar wil ik nog wel even een pleidooi voor houden. Ik geef zelf een workshop Android telefoon, bijvoorbeeld. Hoe ga je om met je telefoon? Wat kun je er meer mee doen? Ik heb nu slechts 3 aanmeldingen.
1: Oh.
2: Nou, dan denk ik van hoeveel mensen maken er gebruik van een Android-telefoon? Ja. Dat zijn er heel veel.
1: Ja.
2: Dus ik ga vanmiddag ook nog reclame maken daarvoor. Dan denk ik van kom op, kom ik hier langs. Het is niet hoogdrempelig, het is gewoon makkelijk.
1: Ja.
2: En je steekt er altijd wat van op.
3: Kosteloos?
2: We vragen een kleine bijdrage. Want ook wij moeten koffie en thee en de zaal hier betalen.
1: Ja,
2: dus we vragen een kleine bijdrage voor die bijeenkomsten.
3: Waar hebben we het over, Gerrit?
2: We vragen €7,50 per ochtend.
3: Nou, kijk, en dan ben je een hele ochtend onder de pannen en je steekt er een hoop van op.
2: Ja. Nou, en we werken samen met de Rabobank. We hebben 2 workshops in oktober met de Rabobank. Die zijn gratis, want de Rabobank sponsort dat. En die hebben we ons gevraagd om die presentaties te geven. Omdat wij, beter communiceren met ouderen, met senioren, als dat jonge medewerkers van de bank dat kunnen.
1: Ja.
2: Die zijn wel aanwezig trouwens, maar die vragen ons dan om de presentatie te geven.
3: Ja.
2: Dus ook daar van harte welkom.
1: Ja.
3: En wat vanmorgen leren erover gaat, toch niet? Even in dialect. Mensen aanspreken.
1: Ja, mensen aanspreken.
3: Dat is eigenlijk een beetje waarschijnlijk hier een beetje hetzelfde.
1: Nou ja, je begrijpt je doelgroep. Dus je weet ook wat je vertellen moet. Dat maakt het natuurlijk anders.
2: Ja, mensen spreken een beetje dezelfde taal.
1: Dat is het. En jonge mensen weten misschien technisch hartstikke goed hoe het allemaal in elkaar steekt. Maar je moet het ook kunnen overbrengen.
2: Nou, wij horen heel vaak van die kinderen zijn langs geweest. Die hebben het even iets gedaan, maar nu weet ik het nog niet.
1: Nee, precies.
2: En nu werkt het weer niet. Ja,
1: dat klopt. Zo werkt dat.
3: Herkenbaar.
1: Vanmiddag in de Heert van hoe laat tot hoe laat?
2: Het is van 2 tot 4. En kom op tijd, want het aantal stoelen is beperkt, zeggen we altijd. Maar dat is gratis. Je krijgt een kopje koffie, een kopje thee. We doen dat samen met de bibliotheek, een goede samenwerking. De bibliotheek zorgt voor de zaal, de koffie en de thee. En wij zorgen voor de presentatie.
1: Nou, hartstikke mooi.
2: En wij, dat zijn, je zei in het begin van, jij bent de man van SeniorWeb.
3: Toch?
2: Nou, er zijn er meer gelukkig. Ik ben niet alleen. We zijn met 15 vrijwilligers en we doen het met veel plezier. Met z'n allen.
3: Jij bent een beetje de spreekbuis voor SeniorWeb.
2: Ja.
1: Dankjewel. Helemaal goed. Dankjewel, Gerrit. En hopelijk tot een volgende
2: Ja, wie weet. We hebben nog 2 digitale cafés te gaan. In november gaat het over AI. Ook heel belangrijk en goed om te weten. Maar dat is een onbekend onderwerp.
1: Ja.
2: Oktober gaat het over AI. En november gaat het over wachtwoorden. Dus eigenlijk hoe beveilig je apparaten.
3: Voor die tijd spreken we ongetwijfeld nog weer.
2: Oké, kom graag even langs. Succes met jullie programma.
3: Dankjewel, Gerrit.
2: Oké.

0: Williams blijft een millionseller. Prachtig nummer, Angels genaamd. En daarmee weer de 13 minuten voor de klok van 12. We zijn alweer toe aan onze laatste gast van deze ochtendbrunch op deze donderdag. En we hebben aan de telefoon Judith Koops. Judith is werkzaam bij de VMI, de Veluwse machine-industrie in Epe. En die hadden vorige week een prachtige uitdaging. En we zijn natuurlijk heel erg benieuwd of die uitdaging helemaal is gelukt. Judith, goedemorgen.
1: Goedemorgen allemaal.
0: Welkom.
1: Dank u wel. En of die uitdaging gelukt is, zeker.
2: Want vertel even van die uitdaging, Judith. Wat gingen jullie doen of wat hebben jullie gedaan?
1: Wij zijn vorige week vanuit Epe vertrokken met een groep van 66 deelnemers. Plus nog een begeleidersteam naar het zuiden van Frankrijk, naar de Mont Ventoux.
2: Ja.
1: En die hebben wij afgelopen vrijdag bedwongen, meerdere keren, collega's van ons.
2: Ja.
1: Dat hebben wij gedaan, al wandelend, hardlopend, hikend, fietsend, noem maar op. En dat deden we voor Ventoux 3. En Ventoux 3 is een stichting en die haalt geld op voor de Erasmus MC Foundation. Waarmee geld wordt opgehaald voor onderzoek naar hersenkanker.
2: En hoe kwamen jullie bij deze actie? Ik bedoel, hoe bedenk je dat?
1: Ja, nou, VMI doet eigenlijk al jaren dit soort evenementen mee. Ik denk misschien al wel 15, 20 jaar. Elk jaar kiezen we daar een ander goed doel voor.
2: Mm-hmm.
1: Dat is altijd een goed doel, vaak gerelateerd aan kanker of een andere ziekte.
2: Yeah.
1: En daarbij een sportieve uitdaging. Zo hebben wij al deelgenomen aan Stelvio for Life, Europa Run, Duchenne Heroes. Altu6 hebben we meerdere keren gedaan. Ride for Kids, nou, noem maar op, dat soort evenementen.
2: Ja.
1: En dit jaar was gekozen voor dit goede doel.
2: En je zegt het al, je bent afgereisd met 66 collega's. Dat is nogal niet wat.
1: Ja, dat zijn ongelooflijk veel. Dat is een enorme groep.
2: Heb je het bedrijf dicht moeten gooien die vrijdag?
1: Nee, er werken nog wel wat meer mensen hier gelukkig. Maar het is inderdaad een hele grote groep van collega's die heeft deelgenomen.
2: Ja.
1: Vanuit alle afdelingen van het bedrijf. Dus dat is echt ontzettend waardevol en leuk om te doen.
2: Ja, nou ik denk inderdaad gewoon met elkaar al. Dat je zegt van als collega's gaan we samen, zetten we ons in voor iets heel anders dan wat we binnen het bedrijf doen. Doe je dan een oproepje en mag iedereen gewoon reageren?
1: In principe wordt er inderdaad een oproep gedaan. En dat is meestal zo tegen het einde van het jaar, begin van het jaar. Van dit is het goede doel waar we dit jaar aan mee gaan doen. En daar kunnen mensen zich voor opgeven. Je commenteert je niet alleen aan het evenement zelf op die dag, maar ook natuurlijk aan het meewerken aan de sponsoracties die we doen. Want we doen dit maar voor één reden ook, en dat is om geld op te halen.
2: Ja.
1: Dus gedurende het hele jaar worden binnen VMI worden allerlei sponsoractiviteiten gedaan. En er wordt ook door de mensen zelf wordt geld opgehaald.
2: Dus iedereen heeft de keuze. Nou, we doen dat met elkaar. Maar er kan natuurlijk ook dat je binnen de familie of binnen je eigen sportclub nog iets extra's organiseert om geld op te halen.
1: Ja, absoluut. Ja. Ja.
2: Het lijkt me ontzettend leuk om dat gewoon ook met je collega's te kunnen doen. Je hebt het daar met elkaar over. Nou, die heeft dit al vast geregeld en die heeft dat geregeld. En dan inderdaad met die hele groep afreizen naar Frankrijk. Dat lijkt me ook zo grappig.
1: Ja, het is aan de ene kant natuurlijk een stukje team spirit, een stukje verbinden. Het leuke hiervan is dat je collega's spreekt die in je dagelijkse werkzaamheden niet zo snel zou spreken.
2: Nee.
1: Profemi is best een groot bedrijf.
2: Ja.
1: We kennen elkaar echt niet allemaal op deze locatie. En op deze manier leer je ook mensen gewoon weer op een andere manier kennen.
2: Ja,
1: of je leert meer mensen kennen en je leert ze ook nog eens op een andere manier kennen.
2: Ja, daarom. Ja. Dat zorgt ook weer voor verbondenheid. Hè? Ik kan me voorstellen dat het voor VMI zelf ook belangrijk is. Dat mensen het gevoel hebben, wij horen bij elkaar en wij staan samen ergens voor.
1: Zeker, ja. En je helpt elkaar gedurende die dag ook om die berg op te komen.
2: Ja.
1: Ook daar is het echt heel belangrijk voor de
2: teamspirit. Nou komt natuurlijk de vraag, wat hebben jullie bijeengebracht?
1: Ja, we hebben echt een fantastisch bedrag bijeen gebracht van iets meer dan 125.000 euro. Dat is voor ons ook een recordbedrag. Zoveel hebben we nog nooit bij elkaar gekregen voor zo'n evenement.
2: Jongen.
1: Dus ja, echt geweldig. Ja.
2: Nou, dat kan me voorstellen. Dat is toch enorm dat je zo'n bijdrage kan leveren aan een mooi doel.
1: Zeker.
2: Het is niet niks.
1: Nee, ik moet ook zeggen dat het doel voor ons als VMI en VMI-collega's dit jaar extra dichtbij kwam. Wij zijn in de afgelopen maanden twee collega's verloren aan een hersentumor. Dus dat maakt het ook nog wel eens extra bijzonder dat we dit met z'n allen hebben kunnen doen.
2: Dat kan ik me voorstellen. En lopen er dan nog medewerkers binnen de VMI gewoon met de voeten aan de grond? Of lopen ze allemaal een beetje op wolkjes?
1: We liepen richting de wolken. Nee, het was een stralend blauwe dag, dus het was heel mooi weer gelukkig vorige week. Nee, s'avonds hebben we de check mogen overhandigen. En dan is iedereen wel echt ongelooflijk blij en trots dat we dit met elkaar hebben mogen doen. Ja.
2: Ja, dat kan ik me hartstikke goed voorstellen. Ontzettend mooi, Judith. En een prachtige prestatie van een hele grote groep collega's van jou binnen VMI. En mooi dat VMI hier ook de ruimte voor biedt natuurlijk.
1: Zeker, ja, absoluut, ja.
2: Helemaal goed. Judith, dank je wel dat je ons daar even over wilde vertellen. En we gaan jullie in de gaten houden om te kijken wat er volgend jaar weer op de planning komt.
1: Helemaal goed.
2: Goed zo.
1: Dank voor de bellen. Dag.

0: One Love, Let's Get Together. Nou, dat deden ze bij de VMI. Dus prachtig initiatief en een prachtig resultaat natuurlijk. Het zit er alweer bijna op. We hebben nog, denk ik, één ding. Nee, ja, deze moest ik nog even.
1: Ik weet, je had een hele hoop reclames te maken nog, Jan.
2: Heerlen bestaat dit jaar 850 jaar. En RTV 794 viert dit met een top 850. Doe mee. Stuur snel je top 5 in. Insturen kan nu al. Stuur jouw persoonlijke top 5 in naar top850@rtv794.nl. En wie weet hoor je jouw lievelingsnummer in de top 850. Top 850@rtv794.nl.

0: Het is toch altijd jammer als je zo'n mooie plaats weer moet onderbreken. Maar ik beloof u, volgende week gaan we hem helemaal voor u draaien. Perhaps Love, in dit geval van John Denver. Want het is over 30 seconden alweer 12 uur. Dat betekent dat onze uitzending, Linda,
1: zit er weer op.
0: Zaterdag gaan we weer een hele dag op stap.
1: Truckersdag.
0: Jij verheug je er al heel lang op.
1: Ja, ik kan
0: me
1: er enorm op.
0: Ik ga het meemaken. Ik ben wel heel erg benieuwd. Aanstaande zaterdag natuurlijk bij Truckersdag. Bent u niet in de gelegenheid, volgende week donderdag zijn we er gewoon weer met een hele nieuwe brunch. Tot dan.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie eist 7 jaar cel tegen de hoofdverdachte van de verwoestende explosie aan de Schammekamp in Rotterdam, 2 jaar geleden. Daarbij vielen 3 doden en werden huizen vernietigd. Jalal O. was de huurder van de garagebox waarin een drugslab zat. Justitie verdenkt hem ervan dat hij er cocaïne heeft bereid en verwerkt. Volgens het OM is O. daarom schuldig aan het veroorzaken van de ontploffing. De Algemene Rekenkamer komt een week na Prinsjesdag met kritiek op de begroting. In een brief aan de Tweede Kamer staat dat het bij 7 van de 12 ministeries ontbreekt aan een duidelijk plan of doel. Zo is er structureel te weinig geld voor het onderhoud van wegen en het spoornet. En is het de vraag of de extra miljarden voor defensie en de landbouw nuttig worden besteed. Ook de bezuinigingen op het ambtenaar...

0: een camerabril mogen niet zomaar openbaar worden gemaakt. Daarvoor waarschuwt de autoriteit persoonsgegevens. De privacywaakhond onderzoekt of de brillen in sommige gevallen verboden kunnen worden. Bijvoorbeeld als het niet duidelijk is te zien dat ermee wordt gefilmd. Het weer vandaag vooral in het noorden veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. Het blijft droog en het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.
2: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek. Nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie. Elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Tegen de hoofdverdachte van de explosie in een garagebox begin 2024 in Rotterdam is 7 jaar cel geëist. Bij de ontploffing aan de Schammekamp kwamen 3 mensen om het leven en raakten tientallen bewoners hun huis kwijt. Jalal O. was de huurder van de garagebox. Hij wordt ervan verdacht dat hij daar cocaïne bereidde en verwerkte. Ook is hij volgens het OM schuldig aan de ontploffing. Uit onderzoek is gebleken dat die is veroorzaakt door het drugslab en de aanwezige vaten aceton. De Algemene Rekenkamer komt een week na Prinsjesdag met kritiek op de begroting. In een brief aan de Tweede Kamer staat dat het bij 7 van de 12 ministeries ontbreekt aan een duidelijk plan of doel. Zo is er structureel te weinig geld voor het onderhoud van wegen en het spoornet. En is het de vraag of de extra miljarden voor defensie en de landbouw nuttig worden besteed. Ook de bezuinigingen op het ambtenarenapparaat zijn volgens de Rekenkamer niet goed doordacht. In Turkije zijn 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 ernstig... bij een schietpartij bij een middelbare school in het westen van het land. Volgens Turkse media opende een leerling van de school het vuur rond 8 uur vanmorgen. De schutter is gearresteerd. Ook zijn vader, moeder en opa zijn opgepakt. Het kabinetsplan om het cellentekort tegen te gaan is niet voldoende. Dat zegt Wim Saris, de hoogste ambtenaar van het gevangeniswezen in het AD. Hij pleit voor meer gevangenissen met een lichter regime, waarbij gedetineerden overdag hun werk kunnen blijven.

Foto's en filmpjes die gemaakt zijn met een camerabril mogen niet zomaar openbaar worden gemaakt. Daarvoor waarschuwt de autoriteit persoonsgegevens. De privacywaakhond onderzoekt of de brillen in sommige gevallen verboden kunnen worden. Bijvoorbeeld als niet duidelijk te zien is dat ermee wordt gefilmd. Het weer vandaag vooral in het noorden veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. Het blijft droog bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De publieke omroep waarschuwt voor misleidende e-mails die zijn gestuurd naar jongvolwassenen en kinderen. Daarin worden ze benaderd om auditie te doen voor een niet bestaande jeugdserie. Wie daarop reageert wordt gevraagd om een auditievideo in te sturen op basis van een script waarin seksuele handelingen worden besproken. De e-mails lijken onder meer afkomstig te zijn van het kindermerk van de publieke omroep NPO Zapp. De NPO roept ontvangers van deze e-mails op om de politie in te lichten. Het Openbaar Ministerie eist 7 jaar cel tegen de hoofdverdachte van de verwoestende explosie aan de Schammekamp in Rotterdam, 2 jaar geleden. Daarbij vielen 3 doden en werden huizen vernietigd. Jalal O. was de huurder van de garagebox waarin een drugslab zat. Justitie verdenkt hem ervan dat hij er cocaïne heeft bereid en verwerkt. Volgens het OM is O. daarom schuldig aan het veroorzaken van de ontploffing. In de Verenigde Staten is een influencer aangeklaagd voor verkrachting en een poging daartoe. Het gaat om Braden Peters, die vaker onder vuur ligt door de omstreden video's die hij maakt over looksmaxing. Daarbij worden jonge mannen aangespoord om iets aan hun uiterlijk te doen, bijvoorbeeld door met een hamer op hun gezicht te slaan om een strakkere kaaklijn te krijgen. Hij heeft miljoenen volgers op sociale media. De 20-jarige Peters is aangeklaagd door een andere influencer die zegt dat ze door hem is gedrogeerd en verkracht. Het Wereld Natuurfonds heeft 20 zwarte neushoorns uitgezet in Botswana. Daarmee is de populatie verdubbeld. Er leven nu 44 exemplaren in het wild. De neushoorns werden vanuit Zuid-Afrika naar Botswana gebracht. Natuurbeschermers hopen dat het aantal zwarte neushoorns in Botswana weer toe zal nemen.

tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek, nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse passie, elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De rechtbank heeft een man van 54 uit Beuningen tot 20 jaar cel veroordeeld voor de moord op zijn echtgenote. Het paar lag in scheiding, maar wonen nog wel samen in één huis. Nadat er ruzie was geweest over een van de honden, ging de man 's nachts naar de woonkamer en wurgde zijn vrouw die daar lag te slapen. Volgens de rechtbank heeft de man zijn echtgenote met voorbedachte raad gedood. Uit zijn zoekgeschiedenis op zijn laptop bleek dat hij bijvoorbeeld opzocht hoeveel gevangenisstraf hij zou krijgen voor moord. De rechtbank in Zwolle is ontruimd geweest nadat er brand was ontstaan in de parkeergarage onder het gebouw. Volgens de veiligheidsregio ontstond de brand in een technische ruimte van de garage. Het ging om een kleine brand en de rechtbank is vooral uit voorzorg ontruimd. In Zwolle diende op dat moment ook het hoge beroep van oud-Jumbo-topman Frits van Eert. De Algemene Rekenkamer komt een week na Prinsjesdag met kritiek op de begroting. In een brief aan de Tweede Kamer staat dat het bij 7 van de 12 ministeries ontbreekt aan een duidelijk plan of doel. Zo is er structureel te weinig geld voor het onderhoud van wegen en het spoornet. En het is de vraag of de extra miljarden voor defensie en de landbouw nuttig worden besteed. Ook de bezuinigingen op het ambtenarenapparaat zijn volgens de Rekenkamer niet goed doordacht. Dieven hebben bij een Italiaanse wijnmaker 3000 flessen kostbare Barolo-wijn gestolen. De gestolen wijn heeft een waarde van honderdduizenden euro's. De dieven sloegen vorige week 's nachts toe. Ze wisten het bewakingssysteem te omzeilen en kwamen het wijnhuis binnen via een open raam. De Italiaanse politie roept mensen op om te mooie aanbiedingen van Barolo te melden. Het weer, het is op de meeste plaatsen bewolkt. In het zuiden kan af en toe de zon doorbreken. Het is 17 tot 20 graden. Morgen meer ruimte voor de zon en dan wordt het iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en...

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Gezondheidsraad adviseert om de 13-weken-echo bij zwangere vrouwen niet in te voeren als vast onderdeel van de geboortezorg. Die mogelijkheid bestaat sinds 2021 als onderdeel van wetenschappelijk onderzoek. Bij die echo wordt gekeken of het ongeboren kind lichamelijke afwijkingen heeft. Uit onderzoek blijkt dat de uitslagen niet altijd kloppen. Toch ziet de Gezondheidsraad ook dat als er wel een afwijking wordt gevonden, het voor ouders prettig is meer tijd te hebben voor een beslissing over hoe verder. Daarom adviseert de Raad het kabinet te laten onderzoeken hoe de prenatale screening preciezer kan worden. Het Hooggerechtshof in Sri Lanka heeft 15 mannen veroordeeld voor de bomaanslagen op Eerste Paasdag in 2019. Daarbij kwamen 269 mensen om het leven en vielen ruim 500 gewonden. De mannen waren onder meer aangeklaagd voor moord en samenzwering om terrorisme te plegen. Ze krijgen hun straf op een later moment te horen. De bomaanslagen waren bij kerken en luxe hotels in Sri Lanka en werden opgeëist door de islamitische terreurbeweging IS. Onder de doden waren 3 Nederlanders. De NPO waarschuwt voor nepmails die rondgaan over audities voor een niet bestaande jeugdserie. De mail lijkt te zijn verstuurd door de NPO en richt zich op kinderen en jongvolwassenen. Wie op reageert wordt gevraagd om een auditietape in te sturen op basis van een script waarin seksuele handelingen worden besproken. De NPO vraagt ontvangers van die mail contact op te nemen met de politie. Het Wereld Natuurfonds heeft 20 zwarte neushoorns uitgezet in Botswana. Daarmee is de populatie verdubbeld. Er leven nu 44 exemplaren in het wild. De neushoorns werden vanuit Zuid-Afrika naar Botswana gebracht. Natuurbeschermers hopen dat het aantal zwarte neushoorn in Botswana weer toe zal nemen. Het weer, het is op de meeste plaatsen bewolkt. In het zuiden kan af en toe de zon doorbreken. Het is 17 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berens.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil snel in debat met minister Van Weel van Justitie en Veiligheid over onjuiste informatie die hij volgens de Rekenkamer gaf over aangiftes die bleven liggen. De Rekenkamer schreef in juni dat met duizenden aangiftes van ernstige misdrijven in 2024 niets is gebeurd. Van Weel sprak in een reactie van een vertekend beeld en daarmee zette Van Weel de Kamer op het verkeerde been, zegt de Rekenkamer vandaag. Van Weel spreekt dat op zijn beurt weer tegen. Volgens hem is er een verschil van inzicht. Veel partijen willen nu snel opheldering van Van Weel. Het verbod op mobieltjes bij basisscholen heeft niet tot minder online pesten geleid, blijkt uit een rondgang door het NOS Jeugdjournaal. Volgens de scholen gebeurt het pesten vooral op Snapchat of WhatsApp. Kinderen worden buitengesloten of uitgescholden. En ook worden er vaker met AI bewerkte foto's van kinderen rondgestuurd. Er komt geen landelijk verbod op het gebruik van weerhaakjes bij het vissen. Een voorstel van de Partij voor de Dieren is verworpen door de Tweede Kamer, die niet wil dat Nederland een uitzonderingspositie in de wereld krijgt. De Partij voor de Dieren wilde een verbod omdat weerhaakjes tot ernstig en onnodig dierenleed leiden. Sportvissers gebruiken weerhaakjes omdat vissen dan makkelijker vast blijven zitten als ze gevangen worden. En in Amersfoort geldt al 3 jaar een gemeentelijk verbod op het vissen met weerhaken. Het Boekenweekgeschenk van komend jaar wordt geschreven door Mensje van Keulen. Ze is gekozen door organisator CPMB vanwege haar indrukwekkende oeuvre. Ook wordt ze omschreven als een van de beste auteurs van het Nederlands taalgebied. Van Keulen schrijft al ruim 50 jaar boeken voor volwassenen en kinderen. De Boekenweek krijgt het thema Kijk ons nou en wordt gehouden in maart. Het weer. Op de meeste plekken is het bewolkt. In het zuiden kan af en toe de zon doorbreken. Het is 17 tot 20 graden. Morgen meer ruimte voor de zon, dan wordt het iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berens.

If the sky

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat het kabinet de verkeersboetes niet verhoogt. Het kabinet wil de boetes mee laten stijgen met de inflatie. Dat betekent komend jaar een verhoging met bijna 3%. De Kamer vindt dat de boetes niet meer in verhouding staan met de ernst van de overtredingen. De partij DENK, die de motie indiende, zei dat het kabinet boetes niet mag gebruiken om de begroting te dichten. Gisteren zei de Raad van State al dat het kabinet nog eens moest kijken naar het verhogen van de boetes. Inlichtingendienst AIVD en de coördinator terrorismebestrijding waarschuwen voor het steeds normaler worden van rechtsextremistische gedachtes. Online, via de politiek, in de media en bij demonstraties proberen rechtsextremisten termen als omvolking en remigratie acceptabel te maken. Terwijl die termen een extremere betekenis hebben dan mensen die ze gebruiken toegeven. De diensten waarschuwen dat mensen die bereid zijn om geweld te gebruiken dat door de normalisering ook eerder zouden kunnen gaan doen. De autoriteit Consument en Markt krijgt, als het aan de Tweede Kamer ligt, meer mogelijkheden om in te grijpen als er bij overnames een risico is dat een bedrijf te veel macht krijgt. Een ruime meerderheid heeft ingestemd met een initiatiefwet van Pro. Kamerlid Bushoff wijst op de recente overnamegolven in de kinderopvang, de zorg en bij dierenartsen, waardoor een paar grote partijen ontstaan die vervolgens de prijzen willekeurig kunnen verhogen. Tot nu toe kon toezichthouder ACM alleen vooraf ingrijpen bij grote bedrijven. De 13-weken-echo zou volgens de Gezondheidsraad eerst verbeterd moeten worden voordat die vast wordt ingevoerd in de geboortezorg. Uit een studie met die echo bleek dat zwangeren soms onnodig worden doorverwezen, omdat uitslagen achteraf niet bleken te kloppen. Tegelijkertijd werden sommige afwijkingen juist niet ontdekt. Het weer. Vanavond en vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen met minima tussen de 9 en 13 graden. Morgen meer ruimte voor de zon en dan wordt het iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.

toen zij het gezien hadden, maakten zij bekend hetgeen tot hen gesproken was over dit kind. En de herders keerden terug, God lovende en prijzende, om alles wat zij hadden gehoord en gezien gelijk tot hen gezegd was.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Inlichtingendienst AIVD en de coördinator terrorismebestrijding waarschuwen voor het steeds normaler worden van rechtsextremistische gedachten. Online, via de politiek, in de media en bij demonstraties proberen rechtsextremisten termen als omvolking en remigratie acceptabel te maken, terwijl die termen een extremere betekenis hebben dan mensen die ze gebruiken toegeven. President Trump heeft opnieuw gezegd dat hij wil dat het internationaal strafhof wordt afgeschaft. Volgens hem is het een losgeslagen instituut, zegt correspondent Ryan Hermelijn.
2: Hij zegt het zijn showprocessen wat ze daar aan het doen zijn. En hij noemde ze kwaadaardige mensen, de mensen die daar aan meewerken. En hij riep ook alle leden die lid zijn van het strafhof riep hij op om het lidmaatschap op te zeggen.
1: Trump heeft nog geen sancties bekendgemaakt. Hij is onder meer boos omdat het strafhof een arrestatiebevel heeft uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Tweede Kamer vindt dat verkeersboetes te duur worden en vraagt het kabinet om de boetes niet te verhogen. Het kabinet was van plan om verkeersboetes te verhogen met 3%, gelijk met de inflatie. Gisteren zei de Raad van State ook al dat het kabinet de verhoging nog eens moest heroverwegen. Het vissen met weerhaken wordt niet verboden. Een meerderheid van de Tweede Kamer was tegen het plan van de Partij voor de Dieren. Die partij vindt dat weerhaakjes tot ernstig dierenleed leiden. Maar de Sportvisunie zegt dat vissen zonder weerhaak soms niet te doen is.
3: Als ik zelf op zeebaars wil vissen, bijvoorbeeld vanaf het strand, dan heb ik puur en alleen al een weerhaak nodig om het aas op zijn plaats te houden. Want als ik ingooi zonder weerhaak, dan is mijn aas weg, dan vang ik geheid niks. En als ik dan zo'n zeebaars wil vangen en ik wil hem ook meenemen, ja, dan wil ik het liefst ook wel dat hij op de kant belandt. En dan heb ik die weerhaak dus nog een keer nodig.
1: Nederland kon het eerste land worden met een verbod op weerhaakjes, maar de Tweede Kamer wil niet dat Nederland een uitzondering in de wereld wordt. Het weer vanavond en vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Minima tussen de 9 en 13 graden. Morgen meer zon, maximaal 22 graden dan. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.

0: Dit is InfoMix met muziek en informatie.
1: Ook deze week een mooie afwisseling InfoMix voor u met nieuws, muziek, activiteiten en bijzondere verhalen uit onze eigen regio. Op zondag 27 september aanstaande organiseert Stichting Hollands Benefiet bij de Spikken en Heren een gezellige Hollandse benefietmiddag, jawel, en een avond. Ben benieuwd hoe lang die duurt voor Villa Pardoes. Traditiegetrouw neemt Danielle van Essen plaats achter de microfoon om u enthousiast te maken voor dit evenement. Ook spreek ik met Rick Rumpel over zijn molenaarsdiploma en met Gert en Gerdien van Vloerloods XL over hun bedrijven en activiteiten in oktober. Met Michelle Lageweg neem ik contact op over de tweede editie van de tweedehands kleding kinderkledingmarkt in Epe. Wilfried Muis mag zijn kasten voor honingbijen niet meer in veel natuurgebieden plaatsen, met als reden wilde bijen die een gevaar zouden zijn. Redenen om uiteraard te bellen met Wilfred. Dan belicht Patricia van Veen na hele lange tijd enkele muzikale pareltjes. En hoort u tips en het laatste nieuws, en die zitten ook naast me, uit de regio gelezen door William Hulshoff. En uiteraard ontbreekt het weerbericht met onze eigen weerman Wilfried Elsinga niet. Techniek in handen van Gert Roelers en Dick Wittingen. En mijn naam is Harry Mulder. Fijn dat u luistert. InfoMix is ook op de woensdagmiddag te horen. Op Force Velio Zoom. Van harte welkom.
2: Hey, we zijn er.
3: Voor Bummen, Buslau, Empe, Eerbeek, Hal, Klarenbeek, Leuvenheim, Nijbroek, Terwolde, Teuge, Twello, Voorst, Wilp en Wilpachterhoek.
4: Je luistert naar
2: Force Velio Zoom.
1: Maar we beginnen zoals altijd met het actuele overzicht uit de regio. Willem Hulshoff neemt ons nu voor de eerste keer mee naar het belangrijkste nieuws en tips voor de komende week.
5: Nieuws uit de regio.
6: Op woensdag 30 september staat er tijdens de Norberclub van de Stichting Buurtraad Geerstraat een spelletjesmiddag op het programma. Vanaf 2:30 ben je van harte welkom om binnen te lopen aan de Oude Sluisweg 14 te Vaassen.

informatiebijeenkomsten met als titel Als het thuis niet meer gaat, hoe dan verder? De bijeenkomsten vinden plaats op 14 oktober in nauwe samenwerking met lokale verpleeghuizen van de Ladyzorggroep, de Viatens en IJsselheem. En dit wordt georganiseerd voor de inwoners van Heerde, van de gemeente Heerde en Epe. Het is bestemd voor de inwoners die in deze twee gemeentes of nabije toekomst na moeten denken over de verhuizing van een naaste of zichzelf naar een verpleeghuis. De bijeenkomst vindt plaats in het Cultuurhuis aan de Stationstraat 25 te Epe. De aanvang is om 19:30 en de andere wordt op woensdagmiddag 14 oktober dus vanaf 14:00 gehouden bij Theaterzaal De Heert aan de Griffstraat 8 te Heerde. En de gemeente Heerde is de komende 3 jaar ook ambassadeur voor het Starterscollege Veluwe. Het collectief is bedoeld om de startende ondernemers te ondersteunen, die een gezamenlijke netwerk vormen elkaar te inspireren en informeren. Om de start voor de starters te maken, is de gemeente kleiner te maken en zullen er 2 bijeenkomsten zijn in deze gemeente. De eerste was in Wapenveld en het starterscollectief in Veluwe is bedoeld voor ondernemers in Noord-Veluwe van maximaal 5 jaar een bedrijf runnen. De ondernemers die verbonden worden met de beginfase van ondernemerschap en startende ondernemers die meer willen weten over starterscollectief en die kunnen zich aanmelden via www.starterscollectiefveluwe.nl. En de afdeling tennis van de supportersvereniging Welsum aan de Kerklaan 20 te Welsum organiseert van 19 tot en met 25 oktober het traditionele 30-plus en 40-plus dubbeltoernooi. Het staat alom bekend met zijn gezelligheid en de heerlijke appeltaart. Dit jaar is het thema Oktoberfest en dit belooft een heel mooi toernooi te worden. Dit is voor de categorie 4-5 en kunnen spelers van 30 jaar en ouder zich inschrijven. Inschrijven en informatie van de pubquiz erbij bij apenstaartje Tennis Welsum, denim, lederhozen en of oktober outfit zijn dan meer als welkom.

0: van gevoel toch, geef het alsjeblieft aan mij. Ja, en wie horen we, Danielle?
1: Joanne Hamer.
0: Ja, ja. Want zij, het is een van de artiesten die meewerkt aan de benefiet middag en avond.
1: Ja, dat klopt.
0: Bij de Spiekenheren. En waarom een middag?
1: Nou ja, we hebben het eigenlijk al een paar jaar op de avond gedaan. En ja, eigenlijk was ik persoonlijk zelf de avonden wel zat, het later thuis zijn. En ja, als je hier om, in de omgeving kijkt, Jaap en Ali Hofmeijer, dat zijn toch wel onze grote voorbeelden met Mappamondo. Mag ook gezegd worden. Dus toen dachten wij, trekken de stoute schoenen aan en we gaan hetzelfde doen als Jaap en Ali. Dus complimenten voor Jaap en Ali Hofmeijer.
0: Nou, want jullie beginnen 's middags. Hoe lang eindig je 's avonds dan?
1: Wij hopen, als het mee zit, om 8 uur klaar te zijn.
0: Een mooie tijd, want het is op een zondag. Hè?
1: Ja,
0: dus
1: ja.
0: Kunnen mensen weer uitgerust naar bed toe, bij wijze van spreken, voor de volgende dag. Ze moeten werken.
1: Ja, dat.
0: Hey, hoeveel jaren organiseren jullie het al, Stichting Hollands Benefiet, al van die benefietmiddagavonden?
1: Door corona ben ik eigenlijk de tel kwijt, maar...
0: Heel veel.
1: Ja.
0: Hoe is het idee ontstaan ooit?
1: Het idee is ooit ontstaan samen met mijn zwager. Mijn zusje die heeft een bottumor gehad. En ja, die is daar gelukkig goed van afgekomen. En toen zeiden wij van, weet je wat? Wij gaan een feestje doen voor de KWF. Om ja, geld te doneren om andere mensen te helpen. En ja, dat liep eigenlijk zo goed dat we hebben gezegd van... we gaan voort en we maken een stichting.
0: Ja, en die stichting neemt elk jaar een ander doel.
1: Ja.
0: Niet
1: ja,
0: alleen omdat met KWF, elke keer een ander doel.
1: Ja, want er zijn zoveel stichtingen, organisaties die geld gebruiken kunnen. Dus dan ja, vind ik een relatie op zijn plaats wel net zo netjes.
0: In de afgelopen jaren, hoe reageren de diverse stichtingen als jullie een bijdrage geven aan het eind?
1: Ja, de ene die reageert wat enthousiaster dan de ander. Maar ja, uiteindelijk is het voor ons eigen gevoel. En als die goed is, dan, ja, dan ben ik daar tevreden mee.
0: Ja, dat snap ik. Hey, jij doet het niet alleen, die stichting. Met hoeveel mensen ben je actief erin?
1: We zijn,
0: los van de bestuursleden dan?
1: Ja, we zijn nu wat geslonken. We hebben dan nou de twee mannen van het geluid, de EHBO en een vriendin van mij. En helaas is de vrouw van Stijn, die, ja, die zit met een gebroken knie. Ja, dus die is uitgevallen. Maar er kwam Willielle Hofman, zij zingt ook. Zij gaat ons helpen.
0: Nou,
1: samen
0: mooi.
1: Met haar dochter. En dan gaat zij combinatie doen. Dus zo helpen de artiesten je ook weer uit de brand.
0: Mooi.
1: Hoe mooi is dat?
0: Ja. Hey, jij hebt dit jaar als doel Villa Pardoes. Vertel eens, wat is Villa Pardoes?
1: Ja, Villa Pardoes, dat is een vakantieverblijf in Kaatsheuvel bij de Efteling. Daar gaan gezinnen met een ziek kind heen.
0: Ja.
1: En die mogen daar dan een week verblijven op de kosten van Villa Pardoes. Om zo even het ziek zijn te vergeten en nieuwe herinneringen te maken samen met het gezin.
0: Ja, oké. Okay. En dat, daar zetten jullie je voor in. Dus hoe ben je daar zelf in aanraking mee gekomen?
1: Ja, wij gaan eigenlijk elk jaar als we dan gaan afsluiten van wat kan er beter, dan gaan we ook alweer zitten voor het nieuwe doel. En ja, Stijn vond dit eigenlijk wel een heel mooi doel. En ja, Stijn die loopt zich de benen onder de kont vandaan voor ons benefiet. Dus toen zeiden we, daar gaan we hiervoor.
0: Ja.
1: Ja.
0: Allemaal voor Villa Pardoes. Komt er nog iemand voor afvaardiging van de Villa Pardoes?
1: Dit jaar hebben we dat niet gevraagd.
0: Oh, nee.
1: Nee.
0: Jullie gaan dat zelf...
1: Ja, Stijn die kan zich daar altijd mooi in verdiepen. En die kan het altijd mooi vertellen. Dat is ook tevens onze presentator, want die kan helaas niet. Dus dit jaar heeft Stijn 3 functies in 1. Geluidsman, presentator en het vertellen van Villa Pardoes.
0: Ja, normaal hebben jullie altijd een vaste presentator, toch?
1: Ja, klopt. Normaal bij Dirk-Jan Grootkazijn. Maar ja, die had helaas wat dubbels. Kan gebeuren. Dus dan lossen wij het zo op.
0: Ja, op de poster staat er nog. Dus,
1: ja, ja, we hadden zoiets, dan gaan we niet aanpassen. Die beste man die doet het altijd goed voor ons. Dus die mag zijn credits ook wel verdienen. Laten we mooi zo staan.
0: Ja, muziek klinkt de klok. We gaan inderdaad zometeen nog 2 nummers laten horen. 1 nummer wat ik nu laat horen is van Jesse Arians. Hoe kom je daar aan, Jesse? Ken Jesse ook al jaren?
1: Ja, Jesse die is er eigenlijk bijgekomen door Stijn. En ja, zodoende hebben we haar leren kennen en zodoende werkt zij mee.
0: Oké, okay, ik heb het nummer uitgekozen. Dat kan toch niet verboden zijn, is dat wat?
1: Ja.
0: Nou, gaan we daar nu naar luisteren.

0: en deze artiest is te horen op de Hollandse Benefiet middag en avond. Die de stichting Hollandse Benefiet organiseert. Waar organiseren jullie dit?
1: Bij de Spekken in Heerde.
0: Dat is ook vaste thuisbasis. Net zoals je hier altijd traditiegetrouw aanschuift, daar ook al inmiddels.
1: Ja, Edwin en Stef. Als Edwin ons appje ziet, dan begint hij al te lachen. Want dan weet hij dat we graag weer een datum willen. En die sponsort de zaal volledig.
0: Nou, ook voor jullie, daar hoeft er niks betaald te worden. Dus dan kan het naar het goede doel. Want de mensen die komen, mij staat bij, het is een avond met een loterij. Is dat nou ook weer? Of
1: ja, klopt. We hebben nou, als ik het goed begrepen heb van Stijn, als ik mijn huiswerk goed heb gemaakt, hebben we losse loodjes dit keer. En hebben we hele mooie prijzen. En ja, het wordt natuurlijk gewoon een duurdere tijd. Dus wij moeten ook meegaan met de intreeprijzen om die hoger te maken. Maar daartegenover doen we altijd wel weer dat de mensen met de intreekaartje kans kunnen maken op de hoofdronde.
0: Oké, de hoofdprijs. En wat is de hoofdprijs? Meet je dat al?
1: Ja, we hebben altijd meerdere hoofdprijzen. Dit keer hebben we een koptelefoon, we hebben Red Bull oortjes. Ik meende dat Stijn nog wat van uit eten had geregeld ergens. Dus we hebben altijd best wel mooie hoofdprijzen. Hoofdronde prijzen.
0: Dat is mooi. Wat zijn de kosten? Want het is voor het goede doel voor Villa Pardoes, wat je net vertelde.
1: Ja, dit jaar is
0: 12,5 euro. Ja. Maar dan krijg je ook een line-up. We hebben nu natuurlijk net twee artiesten laten horen. Wie staan er allemaal op het podium?
1: Ja, wie staan allemaal op het podium? De statige zusters Doggerop. Ja, helaas zijn die gestopt. Bernadette zingt nog wel alleen. Zij is ook bekend van Koeien met Gouden Horens. Dus gelukkig komt zij alleen. Hier uit de regio heb je natuurlijk Dennis van Velzen, die mag je niet missen.
0: Uit Heerde, toch?
1: Ja, die komt hier uit Heerde, inderdaad. Sean Enter, Jessia Jaans, Michael Scheffer. Petra Wolters, bekend van mijn zus van 21, heeft verkering.
0: Joanne
1: Hamer.
0: Die draaiden we net dus. En Jessie Arians ook.
1: Duo Remix.
0: Die komen ook nog, die zie ik niet te posten staan. Duo Remix doet ook maar.
1: Ja, die komt ook. En Willy Elle, dat wordt een beetje backup. Willy Elle gaat ons helpen als vrijwilliger. En gaat tussen de bedrijven door kijken of er nog een gaatje vrij is om te zingen.
0: Okay,
1: zij zou zingen, maar zij komt ons nu uit de brand helpen. Dus hoe mooi is dat?
0: Mooi kan toch niet? Twee vliegen, één klap.
1: Juist.
0: Hey, het is aanstaande zondag al. Hoe gaat de kaartverkoop? Gaat het op locatie? Of,
1: we hebben dit jaar voor het eerst gezegd, we doen het op locatie. Want ik merk gewoon best wel dat mensen mij meer gaan herkennen. En ja, dan wil ik eigenlijk wel mijn thuis als mijn thuis houden. Klinkt misschien een beetje raar, maar ja. Dan ga je toch wel beseffen wat je privé waard is. Maar ondanks dat zijn er toch altijd wel weer mensen die zeggen, Jordaan,
0: heb jij een kaartje?
1: Doe even een tikkie. Dus als we dat gaan vergelijken met vorig jaar dat we er echt aandacht aan gaan geven, dan gaat het nu zelfs nog beter.
0: Okay,
1: de zondag is toch wel heel populair.
0: Ja, om dit te doen dus. Ja. Maar hebben jullie altijd op de zondag gezeten?
1: Nee,
0: volgens
1: wij hadden
0: niet.
1: Altijd op de zaterdag. En dan is dat wel wat lastiger om artiesten te krijgen. Ja, het is ook logisch. Vrijdag, zaterdag is wel wat de artiest het van moet hebben.
0: En, dit is Prodeo, hè? Dit is allemaal voor het goede doel.
1: Ja, er staan een bosje bloemen tegenover, wat muntjes. En ze mogen een intro de zee meenemen.
0: Als artiest zijnde dus.
1: Ja.
0: En als ik jou maandagavond zou bellen, hoop je terug te kijken op die Benefiet middagavond?
1: Ik hoop terug te kijken op een hele mooie middagavond. Met mooi wat bezoekers. En ik hoop dan midden in de week een mooi bedrag te weten.
0: Nou, laat het ons horen. Ja. Dat is nog eens even telefonisch hoe het opgeleverd is en hoe je terugkijkt op die avond. Dus,
1: ja, dat gaan we sowieso doen.
0: Hey, we hebben nog een nummer. Want ik zeg, het is natuurlijk muziek wat de klok. Ja, die heb jij uitgezocht. Waarom deze?
1: Dit is onder de Piraten is dit een heel geliefd nummer. Hier is zij ook bekend mee geworden. Okay. En hier staat zij ook nog mee op Tucker FM en dergelijke feesten.
0: En ze zal deze, denk je, zondag ook zingen?
1: Ja, dat moet van mij.
0: Hij moet gezongen worden.
1: Ja, dat
0: dus.
1: Weet ze. Want altijd als ik haar zie, dan is dit het eerste nummer wat ik aanvraag.
0: Als de mensen nu nog twijfelen, kun je ze over de streep helpen?
1: Ja,
0: voor jou de microfoon.
1: Ja, ik zou zeggen, kom gezellig naar deze gezellige middagavond. Er zijn leuke artiesten, je kunt mooie prijzen winnen. En hiermee steun je ook Villa Pardoes. Hoe mooier kun je je zondag besteden?
0: Half drie gaat de zaal open. De eerste artiest al 3 uur op podium.
1: Ja, de eerste artiest is mevrouw Wolters. Dus wil je die niet missen, zorg dat je op tijd bent.
0: Nou, laten we horen. Danielle, bedankt.
1: Heel veel
0: succes.
1: Jullie bedankt.
0: En geniet ze.
1: Dat komt zeker goed.

0: Naarden bestaat dit jaar 850 jaar. En RTV 794 viert dit met een top 850. Doe mee. Stuur snel je top 5 in. Insturen kan nu al. Stuur jouw persoonlijke top 5 in naar top850@rtv794.nl. En wie weet hoor je jouw lievelingsnummer in de top 850. Top850@rtv794.nl.
1: Er was eens een muisje in mooi Amsterdam. Die

0: Ja, nee, deze heb ik niet zomaar uitgekozen, want aan de telefoon hebben we Rick Rumpel. Want hij is molenaar en heeft zijn molenaarsdiploma gehaald. Want hij is zelf voorzitter van de stichting. Van Stichting of Vereniging van Daamse Molen. Dat klopt allemaal, toch?
1: Hey, goeie avond, Harry. Ja, dat klopt zo'n beetje. Wat een leuke introductiemuziek zo.
0: Ja, we hadden zoiets, die draaien we. Dus, jij bent enige jaren geleden je stokje overgenomen van Wico Ankersmit.
1: Klopt.
0: Als voorzitter. En toen was je nog geen molenaar.
1: Nee, dat klopt. Ik ben nu een paar jaar geleden betrokken geraakt bij de molen. En eerst was het eigenlijk niet eens mijn bedoeling om echt molenaar te worden. Mijn achtergrond is echt meer dingen besturen en organiseren. En zo rolde ik eigenlijk een beetje het besturen in als bestuurslid.
0: Mm-hmm.
1: En toen Wico zijn afscheid bekend maakte, dacht ik, nou, nu is mijn kans om ook nog wat meer te betekenen voor die molen in fase.
0: Ja.
1: En gaandeweg bleef ik een beetje hangen ook op de zaterdag en soms op de woensdagen, dat ik dacht van nou, nu wil ik het ook echt leren en molenaar worden. Dus zodoende.
0: Hoe lang duurt zo'n opleiding want om molenaar te worden?
1: Nou, het duurt echt minimaal een jaar. Omdat het Gilde van Molenaars, verzorgt de opleiding. Of ze verzorgen het niet, dat doen natuurlijk onze molenaars.
0: Mm-hmm.
1: Maar ze hanteren wel gewoon de theorie en dragen dat ook uit. Ze zeggen minimaal een jaar. Want binnen een jaar leer je gewoon ook alle jaargetijden goed kennen.
0: Mm-hmm.
1: Maar ze eisen ook dat je minimaal 120 uur op je eigen molen draait en minimaal 30 ook op andere molens. En met die 30 uren leer je ook echt alle andere molens kennen. Dus niet alleen onze mooie molen in fase wat een korenmolen is, maar ook oliemolens, pijlmolens, houtzaagmolens en noem ze maar op.
0: Een kenner heb ik aan de telefoon inmiddels. Wat een soorten molen zijn er dan dus? En het kan dus zijn, en is het virus ook nou zo ver dat als je ergens op vakantie bent of in Nederland bent, dat je toch probeert bij een molen te kijken?
1: Nou, dat is zeker. Ook als je met meerdere molenaars onderweg bent en je komt ergens een molen tegen, dan is het direct, hé, een molen. En het is nog leuker. Heel veel collega's van mij weten natuurlijk ook dat ik inmiddels molenaar ben.
0: Mm.
1: En als ze ergens zijn op vakantie of onderweg ergens naartoe en ze zien een molen, krijg ik een foto, want ze moeten dan toch aan mij denken en aan die mooie molens die ons land zo mooi hebben gemaakt al die jaren.
0: Ja, dat is echt mooi. En je hebt het nu het molenaarsdiploma. Wat houdt het nu in? Je hebt een dubbele taak nu. Je bent voorzitter.
1: Klopt.
0: Maar af en toe draai je denk ik ook mee nu.
1: Zeker. Meestal op zaterdagen. De molen in fase is doorgaans op woensdag en zaterdag geopend voor bezoek. Om rond te kunnen kijken en gegidst te worden door onze molen. Maar naast dat ik daar op zaterdag meestal ben, is het natuurlijk ook mijn taak om de molen te laten onderhouden door onze vrijwilligers en ervoor te zorgen dat hij nog net zo mooi draait als vandaag de dag.
0: Nu krijg ik een appje binnen van iemand die zegt, ja dames molen heeft een team aan molenaars, maar wat zijn gastmolenaars?
1: Gastmolenaars zijn molenaars van andere molens die ook bij ons komen draaien. We hebben natuurlijk een heel netwerk van molenaars. En ik maak altijd de grap, hè. Doorgaans ben je een paar personen verwijderd van een andere persoon in je leven. Maar bij molenaars is dat bijna, je bent één persoon verwijderd van weer een andere molenaar. Dus dat hele netwerk van molenaars komt net zo graag bij ons op bezoek en wij ook weer op anderen. En dat zijn onze gastmolenaars.
0: Nou, zo hoop ik die vragen beantwoord. Jij bent dus ook ergens gastmolenaar al of nog niet?
1: Ja, zeker. Ik bezoek ook graag de molen in Elspeet. Nou, ik ben ook geslaagd nu. Ik was in Garderen. En dat team daar is zo gastvrij dat ik ook zeker daar nog een keer langs kom om gastmolenaar te zijn.
0: Ja, het is mooi om te zien. In Valkenburg is ook een molen. Waar ze zelfs inderdaad ook voor een brood het draaien. Dus het is een oude watermolen. Dus dat is een tip.
1: Ja, dankjewel.
0: Hey, jij bent niet alleen dit jaar geslaagd. Ik zie ook Hans Hofhuis, las ik dat hij geslaagd was dit jaar nog. Dus als molenaar.
1: Klopt. Ja, we hebben een heel mooi team in fase van meerdere molenaars en ook Hans hoort daar zeker bij.
0: Maar niet allemaal oude mannen of wat dan ook. Dus het is allemaal jong.
1: Ja, nou op zaterdag draaien meestal ik. Maar ook mijn man Remco, een vriend van mij Ramon. En we hebben nu ook Lasse. Lasse is nu 14, mag echt met de opleiding beginnen.
0: 14 jaar, oké.
1: 14 jaar en is ook al heel lang bij de molen in fase betrokken. En als je die passie ziet, ik noem hem echt de molenencyclopedie. Hij kent echt elke molen in Nederland. En met veel liefde en passie leiden we hem ook op om molenaar in fase te zijn.
0: Oké, je hebt net Open Monumentendag gehad. Hoe was dat bezoek aan de molen?
1: Nou, helaas waren wij gesloten in fase door omstandigheden. Maar ik zelf ben in Wenum geweest, gemeente Apeldoorn, bij de molen van Vorderman, met mijn man Remco. En honderden bezoekers die we in het weekend hebben mogen ontvangen. En dat blijft toch altijd leuk, dat mensen, als ze eenmaal in die molen zijn, toch ook echt die passie en die ambacht zien van wat die molens altijd hebben bijgedragen.
0: Dat is mooi om te horen. Hey, is de molen met de jaarmarkt ook open op 8 oktober?
1: Ja, zeker.
0: Oké, dus de eerste mogelijkheid. Mensen kunnen op 8 oktober die molen ook bezoeken. Maar in ieder geval ook op woensdag en op zaterdag. Van hoe laat tot hoe laat?
1: Van ongeveer 10 tot 4 uur in de middag.
0: Dan kunnen ze ook een rondleiding krijgen? Of is het dan gewoon...
1: Ja, zeker kunnen ze een rondleiding krijgen.
0: Oké,
1: die woensdag en zaterdag zijn onze molenaars aanwezig. Of wanneer de wimpel draait aan de stelling. Hè, die mooie blauwe wimpel. En dan kunnen ze rustig binnenlopen om even rondgeleid te worden door onze team.
0: Oké, en voor groepen wordt een bijdrage gevraagd, wat ik begrijp.
1: Ja, dat klopt. Dat zou ook heel fijn zijn, hè? Want wij zijn vrijwilligers. Die molen, dat kost nou eenmaal heel veel geld om die te onderhouden. En waar je ook bent in Nederland en je bezoekt de molen, doe alsjeblieft een bijdrage. Dat draagt gewoon bij aan al die molens in Nederland die we echt met alle liefde willen onderhouden en in stand willen laten blijven.
0: Nou, sluit ik me zeker bij aan. Hey, bedankt voor deze bijdrage. Heel veel succes met het draaien op de molen in Vaassen en elders. En graag tot een volgende keer. Ik kom graag weer een keer kijken.
1: Doe dat alsjeblieft. En ook iedereen die luistert.
0: Dank je wel.
1: Fijne avond, hè.
0: Dank je. Hoi.
1: Hoi.

0: Ja, een toepasselijke plaat. Wederom Simon en Garfunkel, hoorde u. Want hier aangeschoven... Ja, en ik ga praten met een Gert en Gerdien van Vloerloods XL. Ik ga praten over hun bedrijf en de activiteiten in oktober. Dames en heren, beide van harte welkom.
1: Ja, dankjewel.
0: Voor de luisteraars die niet kennen, wat is Vloerloods voor een bedrijf en welke plaats is het gevestigd? Want we zijn natuurlijk over de hele Veluwe te ontvangen.
1: Ja, Vloerloods XL is gevestigd in Heerde. En ja, best wel een beetje trots op. Wij zijn de grootste vloerenwinkel van Nederland. En ja, wij zijn een echt familiebedrijf. We werken samen met onze vier
0: Jullie
1: dochters.
0: Jullie zijn stel?
1: Ja, ja, okay. Ja. Ja. Ja, we werken samen met onze vier dochters.
0: Ja, dat kan ik niet zien natuurlijk. Dus,
1: ja, nee. Ja,
0: de vier dochters zitten in het bedrijf.
1: Ja, superleuk. Ja.
0: Dat hoor je niet vaak.
1: Nee, maar het gaat allemaal superleuk zo samen.
0: Dus, hoe lang zitten jullie in Heerde?
2: 2 jaar.
0: Voor de camera aan, hoor.
2: Ja, nee, 2 jaar. Straks in 15 november.
0: Oké, en daar gaan we zo meteen over hebben. Dan gaan jullie vieren. 2 jaar alweer. Gaat snel.
2: Gaat heel snel.
0: Want jullie zitten in het pand waar vroeger de garage zat, toch?
2: Van Bennekom. Ja. Ja, inderdaad. En de coronastraat om te vaccineren.
0: Ja, ook nog. Daar gaan we redden. Dat is daar ook geweest. Dus ja. Ja, die tijd wil ik jullie in ieder geval achter ons laten. Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met vloeren?
2: Vloeren?
0: Of over inrichtingen. Want je kunt ook een heel ander bedrijf openen.
1: Tuurlijk, dat kan.
2: Ja, ik ben eigenlijk geboren tussen de rollen tapijt, om maar zo te zeggen. En van huis uit...
0: Geen Muiden dus, blijkbaar.
2: Nee.
0: Ja, dat denk ik er een druk aan.
2: Nee, dat was in Wezep. En, ja, goed, mijn ouders hadden een woningrichting. En dan ga je van vader op zoon, ga je dat bedrijf in. En ja, dat groeit. En dat, uiteindelijk, in mijn tijd moest je nog in militaire dienst.
0: Ja.
2: Na militaire dienst op de loonlijst gekomen tot...
0: Altijd bij je ouders in eerste instantie. Niet gedacht, ik ga toch eens eerst over de grens bij... wil ik voor een ander bedrijf kijken, een andere plaats?
2: Nee, dat was niet in die tijd.
0: Nee.
2: Nee, er was werk genoeg en te veel werk. Dus je moest altijd de handjes uit de mouwen steken. En dat, dat hebben we gedaan.
0: Ja.
2: En tot 2004, tot en met 2014, zeg maar, heb ik altijd voor mezelf gewerkt als vloerenlegger, zeg maar.
0: En toen dacht je, nu is de kans om een bedrijf te openen.
2: Nou, daarna was mijn lichaam eraan toe om te stoppen. De knieën zijn kapot, om zo te zeggen. En mijn rug versleten. En nu,
0: maar zo oud ben je niet?
2: Ik ben nu bijna 59.
0: Ja, wat wil zeggen. Ja, daarom. Ja,
2: dus ik heb 10 jaar wat anders gedaan. Ben ik in de GGZ terechtgekomen als een begeleider van een doelgroep. En uiteindelijk met gedienst samen... Ja, dan, kruipt de bloed waar die gaan kan. En dan ga je dan toch weer ondernemen. En uiteindelijk kom je weer in die woningrichting terecht. En in de vloeren.
0: Ja. Was jij ook van jongs af aan besmet met woningrichting?
1: Nou, eigenlijk niet. Eigenlijk niet. Ik heb zand, grind en beton gedaan. Altijd wel ondernemer geweest. Ja. Ja, het enige wat daar een beetje bij in de buurt komt zijn betonvloeren. Maar ik heb een opleiding gevolgd tot interieurstylist. En ik moet zeggen, ik vind het heel erg leuk. Het werken met mensen is heel erg leuk. We hadden het net in de auto er nog over. Dat mensen vertellen eigenlijk hun hele levensverhaal.
0: Een soort maatschappelijk werker ook
1: dan? Eigenlijk ook wel, ja. Een beetje wel. Dat heb je, dat pak je wel een beetje mee. Mensen voelen zich vertrouwd. Het is een hele informele setting. En mensen voelen zich prettig en vinden het fijn om hun verhaal te vertellen.
0: Als mensen nou een vloer aan willen schaffen, zal een hele verscheidenheid zijn. Want vroeger was het alleen tapijt of wat dan ook. Heuga, weet ik veel, die blokken, die kan ik me herinneren, die tegels. En dan was het of een vaste vloerbedekking. Maar nou is de verscheidenheid gigantisch groot. Wat bieden jullie voor vloer? Waar moet ik aan denken?
1: Oh ja, we hebben echt heel erg veel vloeren. We hebben PVC in de vorm van plak PVC, klik PVC. We hebben laminaat, we hebben echte houten vloeren. Vinyl voor op de vloer, tapijt.
0: Voor tapijt ook nog?
1: Ja, er is echt wel weer een hang naar tapijt. Tapijt komt echt wel weer terug. Nog. Ja, mensen vinden het toch wel prettig op de slaapkamer... om lekker met hun voeten, als ze buiten bed komen, lekker zacht... Dus dat zie je echt wel. Je ziet echt wel weer een hang terug naar tapijt. En het ziet er ook steeds luxer uit.
0: Snap ik ook. Het verandert natuurlijk. Dus,
1: ja, zeker. En wat hebben we nog meer? We hebben nog meer.
0: Jij noemde die beton.
2: Laminaat. En we hebben een paar items in de keramische tegels tegenwoordig ook. Okay. Aansluitend bij de PVC-vloeren, zeg maar. Dus het zijn planken, maar dan van steen. Zo kun je het eigenlijk met je...
0: Oh, bijzonder.
2: Ja.
0: Hoe volgen jullie samen die trends dan? Want jullie moeten als ondernemer toch voorbereid zijn. Of zijn de beurzen, of hoe moet ik het zien?
2: Nou, we zijn gisteren net op een beurs geweest in Koda in Gorinchem. Dat is één keer per jaar. Daar komen een aantal, of de meeste toeleveranciers van vloeren en raamdecoratie, die komen daar bij elkaar en die laten de nieuwe trend zien.
0: Okay.
2: Daarna zijn we afgelopen jaar ook wel in Milaan geweest en we zijn met Bergamo, Bologna, dus we pakken overal wat mee.
0: Oké, dus, echt om te oriënteren van en dat slaat aan en dat slaat niet aan.
2: Precies. Dus.
0: Maar je legt niet meer zelf.
2: Ik kan het niet meer.
0: Nee, dat wou zeggen.
2: Ik wil heel graag.
0: Je wilt het wel, maar
2: het lukt niet meer. Nee. Als ik nu op mijn knieën ga, dan heb ik 2 weken last van pijn en steken in de knie. En dat moet ik niet meer doen. Nee.
0: Maar jullie onderneming, de familie zit erin, die legt dan niet. Heb je ook leggers in dienst of hoe moet ik dat zien?
1: Ja, op zich werken we samen met leggers. Het is tegenwoordig heel moeilijk om leggers in dienst te krijgen. Ook omdat de meeste mensen willen liever als ZZP'er werken. Ook al zijn nu de regelingen voor ZZP'ers steeds lastiger van de overheid. Ja, toch blijft het aantrekkelijk om ZZP'er te blijven. En we zaten net even te tellen. En we hebben er op dit moment 17 waar we mee samenwerken. Ja. En daarmee kun je een grote klus pakken. Maar je kunt ook 17 kleinere mensen voorzien.
0: Ja, het kan een huishouden zijn die een kamer of 2 kamers
1: moet. Ja, dat.
0: Tot een bedrijf, zeg maar.
1: Ja, inderdaad. Ja, klopt.
2: Winkels en kantoorgebouwen. Ja, hoor.
1: Ja, nou, dat doen we ook, zeg maar. We hebben ook een mooi transportbedrijf in Zwolle mogen voorzien van een hele mooie PVC-vloer en tapijt. Dus het is echt zo leuk. Het is zo gevarieerd.
0: Ja, als je televisie hard beeld, kun je stralend iemand zien.
1: Ja, dus. Elke dag is weer anders. Je weet nooit 's ochtends wat je die dag gaat beleven. Dus het maakt het heel erg leuk.
0: Ja, die diversiteit denk ik, neem ik aan. Ja. Je zei net al, maatschappelijk werker ben je soms.
1: Ja, eigenlijk wel. Ja, je krijgt van allerlei...
0: Is er lachen en tranen soms?
1: Ja, het zijn ook wel tranen inderdaad. Er zijn ook wel mensen die met hun zorgen komen. Je staat soms ook voor onverwachte dingen. Dat er in één keer, daar hebben we een vloer geplaatst. En dan moeten de gordijnen nog komen. En dan blijkt meneer in één keer overleden te zijn. Dan is mevrouw in één keer alleen. En dat zijn minder leuke dingen. Maar er zijn ook gewoon hele leuke dingen. En dat je mensen ook blij kunt maken met... of goed kunt begeleiden bijvoorbeeld. Mensen zien soms door de bomen het bos niet meer. Omdat het aanbod zo groot is. En vaak willen ze eerst...
0: Waar onderscheiden jullie je dan in? In de zin van mensen moeten... je zit nu 2 jaar hier. Heel veel mensen beginnen ook over jullie te praten. Van mond-aan-mond reclame.
1: Ja, superleuk.
0: Maar...
1: Ja. Nee, dat is, we onderscheiden. Er zijn natuurlijk ontzettend veel aanbieders in deze branche. En we hebben echt.
0: Toch vallen hier en heren wel mee, hoor. Dus,
1: ja, zeker. Maar wij zijn eigenlijk wel voor heel Nederland. Wij leggen eigenlijk wel. Wij plaatsen onze vloer eigenlijk wel door heel Nederland. En hoe onderscheiden wij ons? Ik denk. We merken dat heel veel mensen uit het Westen komen. En dat we hier in het Oosten, als ik dit het Oosten mag noemen. Toch wel een heel stuk vriendelijker zijn en gastvrijer. En we bieden wel dat kopje koffie. Ja,
0: die tijd neem je dus.
1: Ja, je neemt tijd voor de klant. Je kijkt niet meteen naar de deur van, er staat er alweer één voor de deur. Wat voor auto rijdt hij? Misschien dat hij interessanter is. Nee, elke klant is een klant en elke klant heeft recht op zijn eigen tijd.
0: Dat zeg je heel mooi dus.
1: Ja.
0: Ja, en jullie, de 2 jaren gaan jullie met een feestje vieren in de maand oktober. En daar ga ik zo meteen met jullie over verder praten. Ja.
2: Moet nog rekenen ook.

0: ABBA. En van hun laatste LP, Ode to the Freedom, hoorde u. Ik ben nog steeds in gesprek met Gert en Gedien, eigenaren van Vloerloods XL in Heerde. Waarom XL erachteraan trouwens?
1: Je bent nog niet in de winkel geweest bij ons, denk ik.
0: Ik zelf nog niet, nee.
1: Maar het is, wat Gedien is straks zei...
0: Ik zou Vloerloods kunnen zeggen, dus...
2: Ja, zeker.
1: Ja, maar het was een Vloerloods en wij zijn eigenlijk nog een... Ja, de grootste vloerwinkel van Nederland. Dus het is echt wel een XL-winkel.
3: Stapje hoger, dus... Ja, ik weet natuurlijk hoe de garage eruit lag, zag. Dus,
1: precies.
3: Ruimte zat, dus...
1: Maar daarachter is nog een magazijn wat we ook nog hebben. Dus dat is... Al met al zit je bijna 2000 vierkante meter. En dat is volgens mij wel een XL...
0: Ja, nou de vloer, niet deze vloer, want hier ligt vloerbedekking, maar de vloer in de studio. De mensen die hier regelmatig kwamen, eerst was het natuurlijk een bouwput op een gegeven moment. Ja. Maar dankzij jullie is die vloer voorzien van, hoe heet het? Ik kan niet aan naam komen.
2: Ja, epoxy eerst.
1: Ja, die ondervloer.
2: Zeg maar,
1: ja.
2: Dat het vocht zeg maar afgesloten werd, dat het niet meer naar boven kon. En daarna is er dan PVC overheen gekomen. En ja, weet je, het is niet alleen mooier, maar het is ook beter voor jullie gezondheid hier. Want het lijkt me gewoon niet gezond. Ja, het lijkt me gewoon niet gezond.
1: Even inbreken, want het was gewoon nat.
0: Ja.
1: Ja. En dat is nu weg.
0: Ja, is footsie dus. Footsie, Nee, want er was hier gewoon vochtig nat. Schimmel was net tegenaan.
1: Ja, precies. Ja.
0: Dus dankzij jullie, dank. En ik overhandig jullie zometeen een bosje bloemen.
2: Nou,
0: maar ik zit nu nog achter de microfoon. Dus,
2: ja, super.
0: Hey, jullie gaan oktober wat vieren. Met een, ik wou zeggen evenement, dat niet. Maar met activiteiten. Wat kunnen de klanten, de potentiële klanten, verwachten?
1: Oktober is eigenlijk een jaarlijkse... terugkerend de woonmaand. En dat is eigenlijk over heel Nederland wel. Maar Gedien die heeft daar misschien meer informatie over... om te vertellen wat we eigenlijk allemaal gaan doen.
2: Nou, we vinden het eigenlijk best wel heel fijn... dat we hier in de gemeente Heerde zitten. En ik weet wel dat we voor de hele dat jullie een radiostation zijn... voor de hele Veluwe. Maar de gemeente Heerde is wel echt super fijn om gevestigd te zijn.
0: Je bent centraal, je kunt zo de snelweg op...
2: Ja, maar de gemeente zelf, dus ook de gemeente, het gemeentehuis, zeg maar... die denkt ook wel heel erg met ons mee. En ik moet zeggen, wij komen dan zelf uit Hattem. Ik heb wel roots in Heerde. Hier de mensen zijn wel... die kopen wel, die zijn trouw aan hun dorp. En dat vind ik, dat is wel een van de dingen die mij heel erg is opgevallen.
1: Is opgevallen, ja.
2: Ja, en dat willen we ook wel een stukje aan teruggeven. Dus wij gaan in de woonmaand, elke zaterdag hebben wij een workshop... of een informatiedag die we organiseren... En de aanmeldingen stromen al binnen. Sommige dingen zitten al helemaal vol.
0: Welke workshops moet ik aan denken? Want je maakt mij nieuwsgierig. En misschien die luisteraar die thuis zit ook
2: ja,
0: al.
2: Ja, nee, snap ik. We gaan bijvoorbeeld een moodboard maken. Dus, sommige mensen weten echt niet wat ze moeten doen qua kleur... of qua indeling van hun woning. Of
0: dat
2: wat
0: ken
2: ze
0: ik
2: nu
0: van
2: echt,
0: die programma's op televisie wel.
2: Ja,
0: en de man doet het zo en de vrouw doet het zo.
2: Ja, klopt. Dat gebeurt bij ons regelmatig ook wel in de winkel. Hoor, dat man en vrouw het niet eens zijn. Dus, en dat maakt het ook wel interessant
0: ook
2: en
0: nog,
2: leuk.
0: Dus,
2: ja. Ja, dat ben je er ook bij. Maar onder begeleiding van Justine, die interieurstyliste is... gaan mensen een moodboard maken. We hebben een workshop herfstkrans maken. In oktober is natuurlijk midden in de herfst. En waar kom je binnen bij de voordeur? En wat is het dan mooier als er een mooie herfstkrans aan de deur hangt? Dus dat gaan ze onder begeleiding van een... eigenlijk ook een interieurstyliste... maar die ook heel goed met groen kan werken. Die gaat dat doen. We hebben een workshop lampenkap maken. Dat klinkt heel suf, maar het is...
0: Ik wou net vragen, waar moet je daar
2: nog
0: staan?
2: Je gaat gewoon echt... helemaal onder begeleiding ga je een lampenkap maken... die bij jouw interieur
1: precies,
2: past.
1: Ja.
2: Je mag gewoon helemaal zelf de stof uitkiezen. Je mag de grootte uitkiezen. En daar zit ook een lunch bij inbegrepen. Dus dat is ook wel heel erg leuk. Maar dat komt omdat die workshop duurt wat langer. En nu moet ik even nadenken. We hebben ook nog een informatiemiddag. En dat is voor hout- en vloerverwarming.
1: 24 oktober is
2: dat,
1: hè?
2: Ja, dat is 24 oktober. Heel veel mensen denken dat vloerverwarming en hout dat het niet samen gaat. Ook omdat hout is een natuurproduct. En dan ga je er iets onder warm maken. En dan, wij krijgen regelmatig de vraag van, kan dat eigenlijk wel? En om nou te
0: voorkomen... Kan dat eigenlijk wel?
2: Ja, dat kan eigenlijk
1: dat
2: wel.
1: Kan, ja.
2: Maar dan moet je je wel aan bepaalde regels houden. Maar Als ik dat vertel, dan klinkt het een beetje als wij van WC Eend. Maar ja, er komt speciaal iemand voor bij ons in de winkel. En ja, alles wordt vergezeld van hapjes en drankjes. Dus het is gewoon, en het is gewoon vrije toegang. En je kunt je gewoon ook in verband met de verduurzaming. Mensen willen toch allemaal een warmte terugwindpomp. En in combinatie met vloerverwarming. En dan denken ze, ja, dat PVC of ja, een ander dun materiaal, dat dat eigenlijk de enige optie is. Terwijl ja, een echte houtvloer ook heel erg mooi is.
4: Ja,
2: en
4: zeker.
2: Dan is het zeg maar de vraag van ja, kan dat wel? En dan ja, daar komt speciaal iemand voor in de winkel die daar ja, van alles over weet en van alles over kan vertellen.
1: Ja, Dick van de Klok is dat. En die heeft een eigen pakketfabriek. En dat heeft hij al sinds, nou ja, sinds jaar en dag. En die weet echt alles van pakket. En die weet ook heel veel, zo niet alles, van vloerverwarming.
3: Dat is een mooie combinatie. En, ik kreeg net een appje door. De mensen vragen zichzelf, leuk en aardig die workshops. Maar hoe kunnen we ons inschrijven?
2: Ja, ja, dat kan. Wij zitten, ja, publiceren alles via social media. Maar heb je dat nu niet? Heb je nu geen Facebook of Instagram? Dan kan het
3: tegenwoordig
2: heel goed.
3: Insta en dan Vloerloods zoeken? Of hoe?
2: Ja, Vloerloods XL. Daar zijn we heel goed op te vinden. Maar je mag ook gewoon naar ons bellen. Je kunt naar ons mailen. Dus het is altijd wel een mogelijkheid dat dat gewoon kan. Dus je kunt je er altijd...
3: Staat er ook informatie op jullie website van, of niet?
2: Ja, er staat wel wat, maar het meeste staat op de socials, omdat dat het makkelijkste is.
3: Maar het telefoonnummer staat op de website.
2: Dus. Ja, maar die kunt je ook, zelfs die kun je op de socials vinden. Maar op de website staat ook heel veel te vinden.
1: E-mail sturen.
2: Ja.
3: Wat is je e-mailadres?
1: Hallo. @vloerloosxl.nl
3: Hallo, oké.
2: Ja.
3: Ja, ik denk, oh, er komt info.
1: Nee, dat is hem, ja.
3: Hey, wanneer is voor kijk, ik hoor een heel enthousiast iemand naast je, maar wanneer is voor jou een dag geslaagd? Een werkdag dan?
1: Oeh, wanneer een werkdag? Werkdag is eigenlijk ja, altijd geslaagd, want je maakt mensen blij. Mensen komen een vloer uitzoeken en dan gaan ze eigenlijk al, ze komen soms binnen niet wetende wat ze willen. Ze gaan de deur uit met een goed advies en een leuke vloer. Uiteindelijk gaan we hem ook nog inmeten en leggen. En dat hele proces, zeg maar. Dan, ik ben vanmiddag ook weer bij mijn vrouw geweest. Ja, die zie je op een gegeven moment als de gordijnen ook hangen. Helemaal glunderen van geluk. Dat iets ja, geluk is qua kleur en qua vloer. Alles bij elkaar. Een mooi plaatje, zeg maar.
3: Ja, mooi om te horen.
1: Ja.
3: Ik ga jullie heel veel succes wensen. Komt Simon de Kavonkel tot ons recht. Keep the customer satisfied. Dus ik ga jullie heel veel succes wensen met deze feestman.
2: Dankjewel.
3: En kom mezelf hopelijk nog eens even langs kijken.
2: Ja, en dankjewel dat we hier te gast mochten zijn.
3: Graag gedaan, jullie ook nog bedankt.
1: De koffie staat klaar, hè?
3: Oké,
1: dat geldt voor iedereen.
3: Hey, oké. Okay.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De VS mag nog 2 militaire bases bouwen op Groenland. Dat hebben de VS, Denemarken en Groenland afgesproken. Amerika had al een basis op Groenland, maar wilde er meer militairen plaatsen vanwege de toenemende spanningen in de wereld. De Deense premier Frederiksen noemt het een goede deal, zegt correspondent Rolien Creton.
2: Zij noemt dit een mijlpaal in onze relatie. Ze noemt het ook een meer belangrijke en grotere deal. Goed voor de VS, goed voor Denemarken en goed voor Groenland. Omdat ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland wordt gegarandeerd.
1: Het Openbaar Ministerie eist 12 jaar cel tegen een ambtenaar van de gemeente Amsterdam. Hij wordt verdacht van corruptie en hij zou betrokken zijn bij geweldsincidenten. De man zou in 9 maanden tijd 600 keer onnodige gegevens van personen hebben opgevraagd. En die speelde hij door aan 2 anderen. Dat leidde tot bijna 100 explosies, dreigbrieven en beschietingen. Tegen de 2 mannen aan wie de informatie werd doorgespeeld is 10 jaar cel geëist. Asielzoekers die ooit illegaal de EU zijn binnengekomen in Italië, maar nu in Nederland zijn, mogen nog niet worden teruggestuurd naar Italië. Europese landen hebben dat wel afgesproken, maar volgens de Vreemdelingenkamer in Utrecht is de opvang in Italië nog niet op orde en dreigen asielzoekers op straat te belanden. Om sabotage aan het spoor in de toekomst te voorkomen, wil ProRail drones inzetten die zelfstandig het spoor controleren. Om dat voor elkaar te krijgen moet de wet worden aangepast, omdat lange dronevluchten nog niet zijn toegestaan. En ook is er dan extra geld nodig van het kabinet. Vorige week werden op tientallen plekken voorwerpen op het spoor gelegd. Wie erachter zit, is nog altijd niet duidelijk. Het weer, wolken en opklaringen wisselen elkaar af. Het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 13. Morgen meer zon en het wordt zo'n 22 graden. Morgenavond kan het in het noorden wat gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.
3: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendal.nl.

0: No.
1: Barbra Streisand zong over second-hand Rose. Want we gaan het inderdaad hebben over tweedehands artikelen. In dit geval een tweedehands kinderkledingmarkt in Epe. En aan de telefoon hebben we Michelle Lageweg. Michelle, goedenavond.
2: Ja, goedenavond, hoi.
1: Hoi, een tweedehands kinderkledingmarkt, de tweede editie. Hoe was de eerste editie?
2: Leuk, niet super druk, maar wel heel erg leuk. Vooral heel erg gezellig. En we hadden wel door dat heel veel animo was. Maar ik denk ook een beetje dat het met de paasdagen was. En het een beetje qua weekend misschien ongelukkig viel dat mensen andere dingen deden.

0: komen ze een ruimte binnen die echt super mooi aangekleed is, helemaal herfstsfeer. Iedereen heeft een eigen unieke plekje, dus niet een standaard kraam. Er is een koffie- en theebar, er is voor de kinderen gratis een bioscoop, een speelhoekje en een candybar. Dus het is gewoon heel, het ziet er heel gezellig uit en super veel leuke mooie kleedjes.
1: Ja, en allemaal tweedehands kinderkleding, dus hoe moet ik dat zien? Hoe kom je daaraan?
0: We hebben gewoon op ons Instagram onder andere hebben aangegeven, goh, wie vindt het leuk om zijn kleding te verkopen, want ja.
1: Maar zijn particulieren die bij jullie staan aan of zoiets?
0: Ja. Want ook wij hebben zelf nog heel veel kleding van onze kinderen. Ja, die zijn een paar keer gedragen, die zijn supergoed natuurlijk. En ze stroomden binnen de aanvraag dat we op een gegeven moment stop moesten zeggen omdat we vol zitten. En die particuliere mensen die krijgen een uniek hoekje waar ze een tafel krijgen, een kledingrek. En die hebben daar hun leuke kleding en die kun je dan voor een heel klein prijsje kopen.
1: Ja, tweedehands kinderkledingmarkt. Waar wordt die gehouden?
0: Wij zitten in de oude LTS-school, de oude Hammershoek in Epe.
1: Ja, dat is bekend.
0: En wij zitten aan de Kweekweg, dus aan de zijkant. Kweekweg 15 tegenover EZC. En dan als je eigenlijk daar komt, zie je wel een bord en vlaggetjes. Daar zitten wij dan in. Wij hebben een studio, een hele gave ruimte.
1: Ja, dat is zaterdag 3 oktober vanaf 10 uur. Wordt er ook entree gegeven voor die kinderkledingmarkt? Ja. Meestal rommelmarkt is het ook dus.
0: Ja, want we hebben de mensen die staan particulier hebben een klein prijsje, vragen we. Nou, we hebben het in onze eigen locatie waar we natuurlijk ook de huur betalen. We kleden het leuk aan. Dus we hebben gezegd, nou, vanaf 12 jaar. Dus onder 12 jaar is gewoon gratis. En dan vanaf 12 jaar is het €2. En dan kun je gewoon leuk daarvan blijven. En het is ook niet heel groot. Dus ook als je zo'n dochter meeneemt, die kan lekker in de speelhoek spelen, in de bioscoop zitten. Heb je geen omkijken naar. Het is super veilig en klein. Dus iedereen houdt elkaar in de gaten. Dus je kan ook nog lekker genieten van je kopje koffie of thee.
1: Dat ook nog.
0: Ja.
1: Dus je hebt er nog een koffiebar zo te zeggen. Dus,
0: ja, koffie, thee, lekkers, ja.
1: Ja, jullie zitten daar met z'n tweeën, neem ik aan, als zusters zijnde, of niet?
0: Nou, het is zustersland met 3 S'en. We zijn met 4 meiden thuis, maar we doen dit met 3 zus en een paar andere meiden. En wij zitten daar inderdaad, we hebben een ruimte daar waar we ons voorbereiden op de cadeauboxen die we inpakken, stijling, evenementen. En misschien sommige mensen kennen ons van de kerstmarkt in Feesten.
1: Dat wou ik net zeggen, ja.
0: Ja, de 5e editie alweer dit jaar. Ja. Dus okay. die gaat ook er komen. En nu dachten we ook, we willen ook, toen we de eerste editie gingen doen van de kinderkledingmarkt, we wilden ook een keer iets leuks, een markt doen binnen in onze eigen studio. Dus vandaar.
1: Vandaar die 3 oktober. 3 oktober is de luisteraars welkom. Straks tegen de tijd, als die de kerstmarkt wordt gehouden, kom ik zeker even bij je terug.
0: Leuk.
1: 10 uur 's ochtends zijn mensen welkom, zaterdag 3 oktober. Tot hoe lang trouwens?
0: Van 10 tot 4. En als de mensen het leuk vinden om een keer te weten wat gebeurt er nou allemaal in de oude LTS Hammershoek school. Er zijn heel veel bedrijven. En aanstaande vrijdag is er ook nog een open dag. En dat is van 4:30 tot 7. Wij zijn er dan niet, want we hebben dan evenementen, maar je kan wel door het raam naar binnen spieken. Maar er zijn veel bedrijven daar die daar vertellen wat ze doen. Dus dat is misschien wel leuk om te zien hoe het er nu uitziet.
1: Als mensen zeggen, ik wil dat alvast een voorproefje. Kunnen niet bij jullie alleen door de ramen kijken, maar later op die zaterdag 3 oktober bij de tweedehands kinderkledenmarkt. Maar dan zijn ze aanstaande vrijdag tussen 4:30 en 7:00, wat ik begrijp. Dus van harte welkom daar. Dus,
0: zeker. Ja.
1: Hey, bedankt voor nu. Ik hoop dat veel mensen de weg weten te vinden naar de tweede editie van de kinderkledingmarkt op die 3 oktober.
0: Dankjewel voor de tijd. Dankjewel.
1: Graag gedaan. Tot de volgende keer.
0: Hoi. Doeg.
2: Nieuws uit de regio.
3: De Rode Hoeventuinen sluit haar zomerseizoen af met 2 open dagen. En dat is zaterdag 26 en zondag 27 september. Met dit open weekend willen ze u graag meer laten genieten van de mooie nazomer. Het is nog steeds genieten op de terrasjes in de tuin, op het erf en binnen de tuinkamer en de orangerie. En de kapschuur zijn leuke tuinbekanten en tuinarrumenten te koop. U bent van harte welkom tussen 10 en 5. En de Rode Hoeve is gevestigd aan de Middeldijk 14 te Nijkerk. Voor meer informatie kunt u kijken op www.tuinenderodehoeve.nl. In Twello is de achtbaan, gezelligheid en een park vol Halloween-sfeer. En dat vindt plaats op zaterdag 3 oktober. Want daar staat er iets bijzonders in de planning voor jonge mantelzorgers. Een dag naar de avonturenpark van Helledoren. En dat is in deze periode omgetoverd tot de sfeervolle heksendoren. Een dag waar alles draait om plezier maken, samen op pad, attracties ingaan en genieten van alles.

wat het park te bieden heeft. Even er lekker tussenuit, lachen en een topdag beleven. Lijkt het je leuk om mee te gaan? Of ken je iemand die dit niet wil missen? Kijk dan op j.breukink@menswelzijn.nl en daar kunt u ook eventueel voor opgeven. U kunt nu uw verhaal insturen. En dat is de Veluwse schrijfwedstrijd. En die is weer geopend, het Ekal. Ze zijn weer op zoek naar leuke, creatieve en vermakelijke verhalen in gedichten in dialect. Je kunt er een mooie prijs voor winnen. Verhalen en gedichten in de Veluwe streektaal mogen tot 1 februari 2027 worden ingestuurd. De uitreiking van de prijzen zal plaatsvinden in maart 2027. Voor tips over het schrijven in dialect, kijk op www.ekal.nu/streektaal-en-cultuur-veluwe-taal-en-schrijverie. Dan gaan we naar Twello weer. Een unieke muzikale ontmoeting vindt plaats op zondagmiddag 4 oktober in de Jachtlus in Twello. Santi Koor de Trossen Los uit Twello en muziekvereniging Mondeo uit Oosterhuizen bundelen hun krachten samen voor een verrassend en een bijzonder optreden. Tijdens deze sfeervolle middag laat je lekker meevoeren op de golven van muziek en komen warme klanken van een Santi-koor van de Trossen Los samen met de veelzijdige muziek van muziek- en amusementvereniging Mondeo.

0: luister nog steeds naar Infomix op RTV 794. Ja, en jaren geleden schoof ze aan bij het programma Koffietijd met muzikale pareltjes die vertaalden. Dan hebben we het over Patricia van der Veen. Patricia, van harte welkom.
1: Dankjewel.
0: Ja, Koffietijd ben je begonnen met vertalen van nummers, dacht ik, of niet?
1: Ja, volgens mij toen... Het eerste was in ieder geval één Spaanstalig nummer, weet ik nog. En dat was toen in een wasmiddelreclame. De hele tijd op televisie. Dat is blijven hangen. Waarom, ja, weet ik niet, maar...
0: Nee, we praten dan over jaren geleden, want ik denk meer dan 20 jaar geleden. Dus ja,
1: moet je nagaan. Ja, zoiets.
0: En daarna ben je overgestapt naar hier een Infomix met ook verschillende nummers vergeleken. Ik nog nummers zoals Patat met Mayonaise en dan kreeg ik dan de Franse versie of langs.
1: Ja, zoiets.
0: cd-pareltjes. Nu heb je geen cd's meer, misschien nog wel, maar...
1: Je wil niet weten hoeveel cd's ik nog thuis heb.
0: Nee?
1: Ja, ik ben nog steeds... goed, het allermooiste is natuurlijk vinyl. Maar
0: heb je dat ook?
1: Cd's... ik vind zo'n artiest... Die steekt daar moeite in. En niet alleen met de nummers, maar ook het ontwerpen van het boekje... wat er dan bij zit en zo. Ja, dat heb je niet met een mp3'tje wat je downloadt.
0: Nee, want je haalde ze eerst uit het buitenland wel eens. Speciale edities.
1: Ja, dat doe ik nog wel.
0: Oké, en dan kwamen ze thuis en dan bekijken. En dan zag ik nou glunderen net zo, jij wat opengemaakt. En ja, je zit nou weer te glunderen.
1: Ja, dus. Ja, dat is een beetje, dat verdwijnt allemaal, hè?
0: Ja.
1: Dat is een beetje jammer.
0: Ja, nu heb je geen Spaans nummer niet uitgekozen, maar een Nederlands nummer.
1: Nou, ik heb een beetje jouw draaiboek gelezen.
0: Ja, die had je gehad, ja.
1: En ik dacht, ik ga eens even kijken wat ik daar leuk bij vind passen. En toen dacht ik, ja, benefiet dingen, Hollands. Ja, wat is nou het kenmerk van benefiet? Dat je het niet alleen kunt. Dus toen dacht ik, ja, de dijk, ik kan het niet alleen. Hoe Hollands wil je het hebben? Ja, de dijk.
0: Ja, mooier kan niet.
1: Mooier kan niet. Nou, daar ben ik dus even op voort gaan borduren. En zo heb ik er dus nog twee uitgezocht.
0: Maar die gaan we zo horen. Heb jij ook op vinyl, op cd muziek van De Dijk of niet?
1: De Dijk heb ik niet op vinyl, maar die heb ik wel op cd.
0: Die heb je toch op cd.
1: Het laatste concert, het afscheidsconcert. Ze hadden op een gegeven moment die reeks in de Ziggo Dome. Mm-hmm. Daar ben ik met een vriendin heen geweest. En toen verkochten ze ook zo'n grote 3 cd's met al hun singles.
0: Nou, die heb je dus.
1: En wij waren altijd wel van de t-shirts. Want hadden we zoiets van, jezus, die t-shirts worden ook steeds duurder. Een t-shirt van De Dijk, ja.
0: Bij jou denk ik altijd aan normaal met een t-shirt.
1: Dus. Ja, die heb ik wel. Dat is wat anders.
0: Ja. Dat is heel wat anders. Anders genre. Ja. Hey, je hebt De Dijk gekozen omdat het die benefiet middagavond waar vanavond over hadden met Danielle van Essen, die op stapel staat op 27 september aanstaande. Ja. Je hebt een link genomen naar een volgend pareltje. Wat is de link?
1: Nou ja, ik hoorde iets over de vloerenloods.
0: Ja, dat klopt.
1: En toen dacht ik, vloer, dansvloer. Murder on the Dance Floor van Sophie Alice Baxter. Om ook te bewijzen dat ik ook wel wat van... niet altijd maar muziek uit de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw pak.
0: En dit komt uit?
1: Dit is volgens mij uit 2001.
0: En kende je het ook?
1: Zeker.
0: Dat wel.
1: Maar het is een heel lekker nummer, anders had het niet meegekomen.
0: Nee, dat snap ik. Kun je er iets meer van vertellen van het nummer nog?
1: Het is uit 2001. Nou, dat klopt. Een grote hit geworden. Het is gewoon een heel lekker dansbaar nummer ook.
0: Nou, dan moet je zeker op de dansvloer doen. We gaan er naar luisteren.
2: Heerlen bestaat dit jaar 850 jaar. En RTV 794 viert dit met een top 850. Doe mee. Stuur snel je top 5 in. Insturen kan nu al. Stuur jouw persoonlijke top 5 in naar top850@rtv794.nl. En wie weet hoor je jouw lievelingsnummer in de top 850. Top850@rtv794.nl.

0: Ja, we hoorden Sophie Alice Baxter. Een murder onder dancefloor. Ja, toepasselijk uitgekozen met de gasten van het vloerenbedrijf die we hier te gast hadden. Dus Gert en Gerdien. Ja, dan ben ik natuurlijk heel nieuwsgierig wat jouw laatste pareltje is. Wat de link daarvan is.
1: Is een iets vrijere associatie, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik zag ergens van die vliegende beestjes met streepjes en een angel.
0: Ja, de bijen.
1: Ja, precies. En
0: wespen heb je ook nog, de bijen.
1: Ja, nou, maar in dit geval, er is een heel mooi nummer van James Morrison, Britse zanger. Het nummer is al uit 2008, zag ik. En daar zit dus ook de zinsnede in. You don't get to taste the honey without the sting of the bee. En daar moest ik gelijk aan denken toen ik dacht van wat voor muziek past er bij bijen.
0: En als dit dan. Ben je gestoken wel eens door een bij of wesp?
1: Ja, als kind weet ik nog.
0: Later niet meer.
1: Nee, ik heb ze altijd. Ik heb een heilig ontzag voor die beesten.
0: Oké, je gaat ze uit de weg.
1: Ja.
0: En je gaat dan ook niet buiten eten, bij wijze van spreken, in een bepaalde maand, augustus of zo?
1: We hebben er dit jaar trouwens weinig last van gehad, moet ik heel eerlijk zeggen.
0: En dat is wel jammer, je ziet wel steeds minder insecten. Wat dat betreft, van vroeger als je met de auto reed, dan had je hele ruit onder de insecten.
1: Kon je elke zaterdag de auto wassen.
0: Ja, ja. Kan ook nog hoor.
1: Ja, dat kan wel, maar het is niet nodig.
0: Nee, dus daarom. Hey, dit nummer wat je uitgekozen hebt van Jim Morrison, waar gaat het verder over, behalve dat beestje?
1: Nou ja, het is getiteld Nothing Ever Hurt Like You. Er is niets wat zozeer deed als jij. Dus het is eigenlijk een soort een beetje liefdesverdriet. Maar wel met een beetje de spanning eronder van... Hij zingt ook You Stung Me Good. Dus je hebt me goed geraakt, zeg maar. En in combinatie met die bijen was mijn hele vrije associatie met het volgende onderwerp.
0: Ja, maar straks na jou komt natuurlijk het weerbericht. Maar ook gaan we praten met Wilfried Muis. Want hij mag zijn kasten voor honingbijen niet meer in veel natuurgebieden plaatsen. En dan willen we gewoon weten van hoe hij dat doet. Want de reden is, we wilden bijen. Dus ken je het verhaal het gelezen in de Stento toevallig?
1: Nou, ik vind het wel heel spannend. Want ik dacht toch juist dat die bijen ook mee bijdroegen aan het behoud van de heide.
0: Ja, dat denk ik ook dus. Maar we gaan het vragen. We horen straks van de imker Wilfried Muis.
1: Of heeft dat ook weer met de wolf te maken?
0: Nou, dat denk ik niet. Lust
1: de wolf een honing?
0: Denk het niet.
1: Oh.
0: We hebben geen beren hier, dus... Die lust de honing. Hey, bedankt voor de pareltjes dit keer. 3 pareltjes in vogelvlucht. Met heel toevallig het thema van de uitzending. We gaan luisteren naar James Morrison. En ik wil jou bedanken voor de komst in de studio.
1: Graag gedaan.

0: Ja, nou, de muziek van James Morrison gekozen voor het pareltje. En dat was Nothing Ever Hurt Like You. En dat brengt ons bij het volgende onderwerp bij het programma Infomix. En dat is natuurlijk de Weerman van straks deze tijd.
1: Dag de Weerman.
0: Ja, Wilfried, we hebben een paar regenstraaltjes gehad de afgelopen weken. En het zonnetje begint weer een beetje te komen. En de vraag is eigenlijk, krijgen we in de toekomst het zonnetje nog wat meer te zien voor de komende weken en het weekend?
2: Ja, goedenavond. Ja, nou ja, kijk, het is natuurlijk, morgen begint officieel kalender, wat de kalender betreft en wat de zon betreft.
0: Ja.
2: Op 23, in dit geval de 23e, de herfst, hè, op de kalender gezien. Weerkundig gezien zijn natuurlijk op 1 september begonnen. Ja, goed. En, maar goed, het ontbreekt nog steeds aan echt herfstweer. En ja, nou ja, gelukkig maar zou ik zeggen, want de herfst kan nog lang genoeg duren, zou ik bijna zeggen. Maar ja, het ziet er best wel aardig uit. Afgelopen week was dat ook het geval. Het is een beetje van alles een beetje. Afgelopen week kabbelen een beetje rustig de herfst is, zal ik maar zeggen.
0: Ja.
2: Al was het afgelopen weekend wel veel wind. Dat was er wel eventjes bij. Maar verder, ja, vorige week wat enkele buien, pittige buien hier en daar. Op donderdag was het in onze regio ergens zo goed als droog. Maar goed, elders was het in het noordwesten, onder andere net later in het zuiden nog weer. Maar al met al in onze regio niet veel regen gehad. Met temperatuur in grote lijnen, zeg maar rond de 20 graden. Soms iets te boven, soms iets te onder. Nou, dat is voor het herfstjaar helemaal niet verkeerd. Ik denk dat het zeer genietbaar weer was. En als we dan verder kijken naar de actuele situatie, dan ziet dat er ook rooskleurig eigenlijk uit. We zitten op dit moment eigenlijk onder een groot hoge drukgebied. Een zwakke storing terecht, zeg maar, vanaf het noordelijke Noordzee richting Zuid-Scandinavië. En daar krijgen we dan morgenavond mee te maken. Op dit moment ligt er een zwak warmtefront over het land. En als we dan op de wolkenradar kijken op dit moment, is wel heel grappig. Daar loopt er echt een hele scherpe lijn over het oostelijk deel van Groningen richting het oostelijke deel van Twente.
0: Ja.
2: Ten oosten van die lijn is het gewoon kraakhelder. Koelt er ook al aardig af, graad of 12 ongeveer op dit moment. Terwijl in het westen van die lijn, daar is het gewoon helemaal bewolkt. Lokaal valt er een spatje motregen. En die lijn die verplaatst zich de komende nacht waarschijnlijk toch iets meer naar het westen toe. Dus in meer plaatsen zullen er wat opklaringen komen. Maar het westen en noordwesten zal er van verscholen blijven. Nou, krijgen we morgen dan zeg maar even tussen dat warmtefront in. En de storing die morgenavond met name komt in de nacht. Komt er een koufront over ons land. Dat betekent dat daarna dan de wind tijdelijk even naar het noordwesten draait. Ze kan in het noordwesten behoorlijk aantrekken in dat geval.
0: Ja.
2: En dan vanaf vrijdag krijgen ze te maken met een nieuw hoogdrukgebied. Gelijk aan trekt hij naar het oosten toe eigenlijk, ten oosten van ons land. Dat betekent dat de stroming vanaf het weekend zuidelijk gaat worden. Onder invloed van het hoogdrukgebied oostelijk van ons land. En lage druk op de oceaan, dat betekent zuidelijke stroming. Ja, dan komt de aanvoer van warme luchtopgang. Als we kijken naar bijvoorbeeld de komende dagen in Frankrijk. Ja, regio Parijs onder andere. Hè, dan heb je het een beetje over bekende plekken.
0: Ja,
2: ja, dan is het echt mooi nazomer weer met temperaturen van boven de 25 graden. Ja, en dan gaan we daar ook wat van mee te maken krijgen. En gaan we er wat van merken. Nou, voorlopig is een beetje de vraag hoe lang houdt die situatie aan. De meeste modellen gaan ervoor dat het ook grotendeel van volgende week aan blijft houden. Die zuidelijke stroming met aanvoer van warme lucht. Wel ietsje onstabiel af en toe. Dat betekent dat er soms een keer buitje kan vallen. Maar in de hele volgende week lijkt dat dan zich voor te gaan zetten. Enkele berekeningen die geven een klein dipje af en toe op de maandag of de woensdag. Maar in grote lijnen een hoge druk ten oosten van ons land, lage druk op de oceaan. En als we dan nog eens verder kijken, dan zien we eigenlijk na volgend weekend de situatie waarbij een groot hoge drukgebied boven Scandinavië gaat ontstaan en Rusland. En die zal dan langs maar zeker een uitbreiding richting Zuidwest-Europa krijgen. En ook dan is het zo dat er geen doorbraak van depressies komt. Met andere woorden, veel regen, wat eigenlijk wel nodig zou zijn voor de grondwaterstand, is toch voorlopig niet in het verschiet. We gaan het eens even op een rijtje zetten wat er dan een beetje inhoudt.
0: Ja.
2: Vandaag hadden we een dag met, vanmorgen vooral in het oostelijk hadden we toch behoorlijk wat zon af en toe nog wel. Was aangenaam. Geleidelijk aan werd het dus zeer bewolkter. En het werd een beetje een grijze aangelegenheid. In het zuidoosten van Nederland, Limburg en dergelijke, daar was het wel af en toe behoorlijk zonnig. En daar was het toch iets anders weer in de grote delen van ons land, of onze regio. En op dit moment is het, het was ongeveer een graad of 19 vandaag, het oosten, of uiterlijk zuiden, zeg maar een graad 20, 21. Maar op dit moment, wat ik al zei, een heel scherp afgegrensd gebied met, die precies over ons land loopt, over Groningen en Twente. En dat die trekt langzaam ietsjes naar het westen toe waarschijnlijk. Nou ja, in ieder geval komt de nacht is voordat er meer plaatsen van opklaring kunnen zijn. Blijft wel droog. Het is noorden, misschien een spatje regen. Onze regio blijft in ieder geval droog. Temperaturen in die opklaringsgebieden, 8 tot 10 graden ongeveer. Dus dat koelt er wel af. Kan een mistbank ontstaan hier en daar. onder de bewolking. Dat blijft tot ongeveer 12, 13 graden. En dat is meer naar het westen en noorden toe in dat geval. Nou, vanavond en vannacht is het zo dat, graden of 8, wat ik al zei, in onze regio 8 tot 10. Morgen is het zo dat er eigenlijk in het oosten misschien nog wat meer bewolking is. Dus wat lagere bewolking, misschien een klein beetje mist. Maar geleidelijk aan kon geregeld de zon tevoorschijn morgen overdag. Ziet er best dan niet zo slecht uit. Alleen geleidelijk aan in de loop van de middag, dan neemt de bewolking toch wel vrij snel toe. En dan eind van de middag, begin van de avond, vallen in het uiterste noordwesten al de eerste buien. Er kunnen pittige buien zijn. Die trekken geleidelijk aan in de loop van de avond, ook over onze regio. En het is een beetje de vraag hoeveel daar valt. Maar goed, een aantal flinke buien zou kunnen uitpakken morgenavond. En misschien is dat ook maar goed ook, want daarna ziet er eigenlijk dat er weinig of geen neerslag bijna valt. Temperatuur morgen, heel aangenaam weer. Graad 20 ongeveer. Zitten we een paar graden boven wat normaal is voor de tijd van het jaar. Dan kijken we naar de donderdag. Ja, in de nacht dus naar de donderdag toe kan er nog een enkele bui vallen. Maar donderdag overdag, de zon komt gauw alweer tevoorschijn. Ziet er heel aardig uit. Stapelwolking, zonneschijn. Meest droog. In de nacht is het toch wel vrij winderig. Met name in het noordwesten van het land geweest. In onze regio ook wel eventjes uit het noordwesten. Maar donderdag is dan maar weer wat rustiger. En de temperatuur donderdag ietsje lager door die noordwesten gewind. Een graad of 18 ongeveer. Nou, dan zien we vrijdag een dag met veel zonneschijn, droog. En temperaturen alweer zo'n 20, 21 graden. En het weekend, zei ik al, dan wordt de stroming eigenlijk gelijk en meer zuidelijk. Ja, dan zien we eigenlijk zaterdag, zondag zonnige perioden en droog. Temperaturen op zaterdag zo'n 21, 22 graden. En op zondag, ja, dan kan het lokaal misschien wel 23 graden worden in de regio. En het uiterste zuiden van het land zijn temperaturen die de verwachting van misschien de 25 graden wel gaan halen. Nou, heb je toch echt over mooi nazomer weer.
0: Zeker.
2: En volgende week, ja, dan zien we ook zonnige perioden eigenlijk geleidelijk wel, ik zei al, een beetje onstabiel. Dus er kan eens een bui vallen. En dat zou misschien met name op de maandag of de woensdag kunnen zijn. Maar verder zijn de flinke zonnige perioden en heerlijke temperaturen, denk ik. Over het algemeen de hele volgende week, zoals tussen de 20 en de 25 graden in onze regio. Dat is dan globaal de temperatuur. Exact een beetje lastig om te zeggen of door 25 graden of 22 graden, maar globaal 20 tot 25 graden. Tegen het eind van de week en volgend weekend, dan lijkt het ietsje lager dan weer te gaan worden. Niet dat er dan een heleboel regen komt, absoluut niet. Maar de temperaturen zullen dan waarschijnlijk net even onder de 20 graden zakken. Maar dan zitten we nog steeds iets boven normaal voor het tijd van het jaar. En ik zit daar een beetje op de langere termijn. Ja, dan hebben we te maken met dat hoge drukgebied boven Scandinavië. Met toch wel over het algemeen veel droge condities. Dan zit je toch wat meer oost-noord-oost. Ja, en dan heb je toch te maken geleidelijk aan met iets lagere temperaturen. Maar temperaturen die altijd nog zo'n 17 tot 19 graden zijn. Ik denk dat er helemaal niks mis is voor begin oktober. Ja, en als je niet, moet je niet vergeten, overmaat is natuurlijk al de wintertijd alweer aan de orde. Dus zo snel gaat de tijd. En heb je nog een klein, ja, voor wat het maar waard is, zal ik maar zeggen. De eerste winterprognose is eigenlijk tevoorschijn gekomen van, nou ja, wat voor kant gaan we eigenlijk een beetje op de komende winter. Nou, over het algemeen wordt gezegd dat de winter toch zacht zal gaan verlopen. Met, natuurlijk soms wel eens een keer wat wintersperikelen. Met een keer wat vossen, wat sneeuw, dat zou allemaal mogelijk moeten kunnen zijn. Maar als je het echt al in de winterperiode, dus december, januari, februari, ergens winterweer zou moeten intekenen, dan is de grootste kans erop toch in februari. Maar met name december en januari lijkt, zoals de weermodellen het nu aangeven, toch wel een zachte, twee zachte maanden te worden wat de winter betreft. Ja, voor wat het waard is, we hebben al vaker gezien dat de prognoses totaal niet uitkwamen. Maar acht, mensen zijn altijd nieuwsgierig van wat geven ze aan in de berekeningen. Nou, dat is op dit moment de eerste prognose, dat we toch over het grote deel een hele zachte winter gaan krijgen.
0: Nou, we gaan in ieder geval genieten van het zonnetje een klein beetje na zomer. En,
2: dus zeker.
0: Spreken we je graag volgende week weer, Wilfried.
2: Gaan we zeker doen.
0: Tot volgende week.

0: uit de regio.
1: Vrijdag 25 september vindt in het Vermeerspark in Heerde de eet- en de beloftelegging plaats. Dat zijn van de militairen van de 43e herstelcompagnie. Belangstellenden zijn van harte welkom om deze bijzonder militaire ceremonie bij te wonen. De toegang is gratis. En tijdens de ceremonie leggen de nieuwe militairen de eed of gelofte af en verbinden zich officieel aan de krijgsmacht. De bijeenkomst duurt tot waarschijnlijk 11:45. Rondom de ceremonie zijn diverse materiële voertuigen opgesteld. De gemeente Heerde en 43 herstelcommissie nodigen alle inwoners en andere geïnteresseerden uit van deze bijzondere gebeurtenis aanwezig te zijn en deze nieuwe militairen een warm welkom te heten. Ook op vrijdag 25 september om 10:00 wordt het nieuwe gebouw van de CBS de Lichtbron in Wapenveld officieel geopend door de wethouder Van Ommen. De lichte lokalen, moderne voorzieningen en ruime gezamenlijke plekken bieden volop mogelijkheden voor verschillende manieren van werken en samenwerken. Bezoekers kunnen de sfeer proeven in de nieuwe lokalen en zien waar leerlingen leren, spelen en samenwerken. U bent van harte welkom aan de Flessenbergerweg 39 te Wapenveld. Op zaterdag 26 september organiseert Calvio het jubileumfeest van hun 50 jaar bestaan. De jaarlijkse clubkampioenschappen worden deze dag gecombineerd met een uitgebreid programma met allerlei activiteiten voor oud en leden en vrijwilligers, trainers, ouders, sponsoren en vrienden van Calvio. Het is een dag vol sport en gezelligheid. Je kunt deze link op via Calvio Jubileum Shit en een jubileumboek 2002 en 2026 bestellen. Het is een herinneringsboek over de afgelopen 25 jaar vol foto's en verhalen. En Koppel Swoe organiseert een workshopsreeks van 4 bijeenkomsten. Dat is omgaan met verlies en rouw. Met aansluitend een contactgroep. En deze reeks is bedoeld voor mensen die te maken hebben gehad met een betekenisvol verlies of meer willen begrijpen hoe het rouwproces in het algemeen werkt. De eerste bijeenkomst start op vrijdagmiddag 25 september in het Triton aan de Jasmijnstraat 36 te Vaassen. De bijeenkomsten worden geleid door Karin van Aalst. Er zijn geen kosten aan verbonden aan de deelname en na de workshopreeks zal een deskundig vrijwilliger en de contactpersoon u verder begeleiden en ondersteunen. Wil je graag deelnemen aan deze bijeenkomsten? Er is plek voor maximaal 8 deelnemers. U kunt u aanmelden bij Celine Notenboom of Suzanne Mirigabati via e-mail welzijnrecept@koppelswoe.nl.

0: Jewel Akins, hoorde u met The Birds and the Bees. Want we gaan het hebben over de bees. En dat doe ik met Imker Wilfred Muis. En die hebben we aan de telefoon. Dag Wilfred.
1: Goedenavond.
0: Ja, je was 14 jaar toen begon je al met als imker, hè?
1: Dat klopt, ja. Dat was inderdaad op de middelbare school dat ik al enthousiast werd om, om bijen te gaan houden. Ja, inderdaad.
0: Ja, hadden je ouders dat ook? Of...
1: Nee, maar de directeur van de school, die had bijen in zijn tuin staan. En wij woonden daar tegenover. En ja, zaterdags en zo, dan was daar een imker die hem hielp. En die was aan het honing slingeren. En die zei, joh, wil jij niet helpen? Dus ja, zo ben je er een beetje eigenlijk als jochie van de jaren 14 mee in aanraking gekomen.
0: Ja, in feite doe je het al volgens mij meer dan 55 jaar. Want je hebt ook een eigen imkerij, het Haagje.
1: Dat klopt. In Epe hebben wij sinds 12 jaar een kleinschalig bedrijf, zeg maar. Maar bijen heb ik eigenlijk vanaf mijn 14e jaar. Ik ben nu 73, dus al een beste tijd. Klopt. Ja.
0: Is die pasje ook, overgeslagen op jouw vrouw, Gerda?
1: Die helpt wel, want alleen zou ik het niet meer kunnen. Die is ontzettend druk, eigenlijk ook wel met het verwerken van honing en met de administratie die je erbij krijgt als je het als een kleinschalig bedrijfje doet, zeg maar. Maar die gaat niet met een kap op in de bijen aan het werk.
0: Dat wou ik net vragen.
1: Nee, die zegt dat wil ik echt niet, want die steken daar moet zij ook helemaal niks van hebben.
0: Oké, dat laat ze liever aan jou over.
1: Dat ze zegt ze, daar ben je gewend en hou dat maar mooi zelf. En dan, het is ook leuk, want dan heb je in ieder geval niet dat je elkaar op de vingers zit te kijken. Dus dat gaat op deze manier prima.
0: Dat is mooi om te horen. Werd je regelmatig gestoken?
1: Ja, dat is echt... Daar kun je op een gegeven moment gewoon door je gedrag aan te passen, kun je dat zoveel mogelijk beperken. Maar ja, soms dan moet je honing uit de kast halen, omdat bijen eigenlijk non-stop door blijven werken. En dan zit een kast vol met honing en dan haal je dat eruit. En soms hebben bijen daar een beetje moeite mee. Die hebben daar een boel werk aan gedaan. En dan komt iemand met zijn grote handen die ramen eruit halen. Dus dan willen ze wel eens wat prikkerig zijn. Maar het is niet zo dat heel erg is. Want op een gegeven moment voel je dat niet meer. Je wordt immuun.
0: Ja, net zoals mensen de trein niet meer horen die langs hun huis gaat, bij wijze van spreken.
1: Klopt, ja. Bijensteek ook zo, ja.
0: Hey, twee van je honingsoorten die zijn Veluws streekproduct, origineel Vreten streekproduct. En dat zijn,
1: klopt.
0: Welke zijn dat?
1: Dat is de lindehoning en de heidehoning.
0: Ja, die zijn Veluws streekproduct. Ja, en die heidehoning wil ik toch over hebben. Want ik las in de geschreven pers in de Stentor een verontrustend bericht dat je je honingbijen in veel natuurgebieden niet meer mag plaatsen.
1: Dat is jammer genoeg is dat het geval sinds 2 jaar, zeg maar.
0: Ja, waarom? Maar dan krijg je nou net alweer de vraag binnen via social. Ja. Die zei, een luisteraar zegt hier al van ja, maar die bijen die houden toch de heide in stand. Dus vertel.
1: Ja, nou dat is ook waar ik mij ook zo aan erger. Het feit dat verspreid wordt van u mag niet meer in natuurgebieden staan, want die bijen van u die bedreigen solidaire bijtjes die ook eten willen hebben. Terwijl ik er al zeg maar ruim 50 jaar van overtuigd ben dat er alleen maar bijen op de hei staan op het moment dat er heel veel nectar uit die bloempjes komt. Hmm. Bij mooi weer in augustus en september. En dan is er meer dan genoeg te eten ook voor die solitaire bijtjes die daar misschien toevallig ook nog wat van willen hebben. Dus het is iets wat ingegeven is door een instituut die dat heeft kenbaar gemaakt. En van het voorjaar kreeg ik inderdaad een officiële brief van een eigenaar van domeinen. En die zeiden van, u mag vanaf februari niet meer op de hei staan. Nou, vind ik dat niet erg, want ik sta er nooit in februari. Maar vanaf augustus mag het dus ook niet. Dus mijn bijen, die staan niet meer op de hei. En dat vind ik teleurstellend voor de mensen die ontzettend graag juist die heidehoning willen hebben hier op de Veluwe vooral.
0: Ja. Want ben jij, als ik hier op de Veluwe rijd, heb je natuurlijk bewezen op uitgebreide heidevelden. Je hebt bij de rendeklippen, et cetera. Staan er dus nergens imkers meer in de buurt van heide?
1: Als je een gunstig gestemde gemeente hebt, dan zeggen ze nou, er mogen eventueel in het grondgebied van Heerde of Epe mogen er 2 bijenkasten per imker staan. Dat is op zich leuk, maar dat zou normaal gesproken veel meer kunnen zijn. Er stonden er aan de Zuidweg vroeger.
0: Ja.
1: Als je dan kijkt naar dat militair schietterrein, heb je twee doorkijken naar de hei. Nou, daar stonden honderden kasten op een rij. En die mensen die staan daar met hun bijen niet omdat ze verhongeren, maar omdat er volop heidehoning voor die bijen beschikbaar is. 3000 hectare hei staat daar.
0: Ja, daarom.
1: Ja, het is echt, ik kan me er nog over opwinden, nou je erover begint, van waarom is er gewoon niet samen te werken. Wij staan er alleen maar op het moment dat de bijen volop nectar kunnen halen. Als dat niet meer zo is, halen we ze weg. En dan is er nog genoeg voor de solitaire bijen waar men zich dan zo zenuwachtig voor maakt.
0: Hoe reageren mensen op het artikel in de Stentor?
1: Nou, ik schrok ervan. Binnen 2 uur hadden we 120 reacties.
0: Ja, mijn reactie was er ook. Ik wil je even toch in de uitzending krijgen.
1: Oh, gelukkig. Dus. Nou, dan hebben wij 119. Maar het is inderdaad 95% die zeggen, hoe bestaat het dat bijen die juist zo nuttig zijn en die nodig zijn om te zorgen voor onze voedselproductie, dat die ineens geweerd moeten worden omdat er dan solitaire bijen blijkbaar ook ontzettend belangrijk zijn. En dat is ook zo, maar daar doen wij helemaal geen kwaad aan. En dat is juist het onbegrip wat ik zelf vind van mensen die praten over honingbijen en over solitaire bijen. En één iemand die als reactie aangaf, maar honingbijen die communiceren toch met elkaar, die vertellen van daar moet je heen om heel veel nectar te vinden. En dan gaan die bijen, die gaan alleen maar naar die bloemen. En een solitaire bij, die hobbelt naar bepaalde bloempjes waar die dan aan gebonden is. En die gaat echt niet die grote heidevelden belangs. Maar die zoekt de bloempjes waar die specifiek voor, eigenlijk voor bestemd is, om die te bestuiven.
0: Ja, en dan schieten sommige gemeentes of provincies zichzelf in hun been, wou ik zeggen. Want vele industrieproducten op de kaart, dat is mede mogelijk gemaakt door provincie Gelderland, Europese Unie, Europese Landbouwfonds. En dan ga je dus dit verbieden.
1: Klopt. Met nog het risico dat een heleboel, de imkers die dan toch wel wat proberen met honing wat te doen, dat die zeggen, nou, als het zo moet, dan stop ik ermee. En die gaan met hun bijen ook niet meer naar een fruitbedrijf in het voorjaar om te zorgen dat de appels, de peren, de kersen, de pruimen, de bessen bestoven worden. Dus het werkt juist zo precies de verkeerde kant op.
0: Ja.
1: En dat is wat ik zo jammer vind en wat gelukkig een heleboel mensen ook jammer vinden. En die reageren dus inderdaad op dit artikel.
0: Wat kun je zelf nu nog doen?
1: Ik kan volgende week, ik zit nu
0: ergens elders, ja.
1: Ja, elders. Maar volgende week dan was er iemand van de Volkskrant die zei, mogen wij u alsjeblieft ook interviewen? Dus het kan best dat daar nog veel meer reacties ook uitkomen.
0: Ja.
1: En dan hoop ik dat uiteindelijk toch mensen eens wat meer gaan nadenken. Vooral Staatsbosbeheer is door mij genoemd, als, omdat ik daar zelf ervaring mee heb, als degene die zegt, Wilfred, je mag er niet meer staan. Hè? En je krijgt een boete als je die bijen niet snel weghaalt. Nou, daar word je al verdrietig van als je dat hoort natuurlijk. Maar dat mensen op een gegeven moment ook eens gaan denken van, hé, hoe zit het nou eigenlijk echt in elkaar? Volgen wij alleen maar de samenvatting van een of ander instituut die iets heeft gezegd? Of gaan we ook in de kleine lettertjes lezen dat het niet zo erg is als dat er in de conclusie staat?
0: Hmm.
1: Dus het is wel heel erg jammer dat het wordt neergelegd als het zijn grote vijanden van de natuur. Terwijl we met z'n allen weten dat al die asfaltwegen en al die datacentra en al die honderden hectare zonnepanelen, dat die eigenlijk ook vrij veel schade voor solitaire bijen opleveren.
0: Ja. Nou, we blijven het volgen. Ik hoop dat inderdaad de Volkskrant het ook oppakt. Dan gaat imkerij het Haagje gaat landelijk.
1: Wij gaan proberen vol te houden. En wat ik opschreef, de hobby is veel te leuk om ermee te stoppen. Dus wat dat betreft moeten mijn bijen maar een beetje verder vliegen.
0: Ja, en ze kunnen die honing nog steeds halen bij de Welkoop en weer puur in.
1: Klopt. En zelfs mijn bijen in dekhuizen waar ik aan woon, heb ik gezien van de zomer met die warmte. Die vliegen zelfs 3 kilometer naar de Rendeklippen om daar alsnog heidehoning te
0: halen. Nou, mooi. Hey, bedankt voor deze bijdrage. En als er nieuws is, dan horen we ook eventueel graag van jou.
1: Ik hou jullie op de hoogte en hartstikke bedankt voor de tijd die je hier aan besteed hebt.
0: Graag gedaan.
1: Joe, beste avond.
0: Dit was ook Infomix voor deze week. Nou hoor ik een beetje alles door elkaar heen, maar ik wil eindigen met muziek. Maar bedankt voor het luisteren. Heeft u een uitzending gemist of wilt u iets terugluisteren? Dan kan dat via onze website. Voor nu wens ik u mede namens alle medewerkers een hele fijne dag. En graag tot een volgende keer. En hopelijk nog een stukje van Chirpy Chip. Van de, dat gaat niet meer lukken, begrijp ik. Dan kunt u op de dinsdagavond... Ik kijk even naar de techniek. De dinsdagavond zometeen luisteren naar het programma Soft 794 met Leo en Hans. Op andere tijden en andere programma's de donderdagmorgen naar het programma Brunch. Stem daar eens op af vanaf 9 uur. En op andere tijden naar andere programma's. Voor wat ons betreft bedankt voor het luisteren.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De VS mag 2 militaire bases erbij bouwen op Groenland. Dat hebben de VS, Denemarken en Groenland afgesproken. Amerika had al een basis op Groenland, maar wilde er meer militaire plaatsen vanwege de toenemende spanningen in de wereld. Groenland is van groot strategisch belang voor scheepvaartroutes in het Noordpoolgebied. Eerder had president Trump al gedreigd Groenland te zullen innemen. Dat leidde tot een crisis binnen de NAVO. De Baltische staten zijn boos dat de Europese sancties tegen 2 invloedrijke Russen worden opgeheven. Ze vinden dat de druk op Rusland juist moet toenemen. Europa moest uiterlijk vandaag een beslissing nemen over het verlengen van de sancties. Frankrijk en Luxemburg wilden alleen akkoord gaan als de 2 Russen van de lijst werden gehaald. Rechtsextremisten proberen grotere groepen aan te spreken door online, via de politiek en de media, op een mildere manier te praten over hun denkbeelden. Daarvoor waarschuwen de AIVD en NCTV, die spreken van façadepolitiek. Deze terrorisme-expert legt uit wat daarmee bedoeld wordt.
2: Dat is een soort mooie etalage die wordt opgetuigd met wel je zorgen en oplossingen die wellicht nog wel acceptabel lijken, maar een beetje aan de grens zitten. Maar achter die etalage zit een denkwereld die veel extremer gedachtegoed heeft en eigenlijk mensen via die etalage naar binnen probeert te lokken.
1: De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is vorige maand overleden aan een overdosis drugs, blijkt uit onderzoek. Ze had onder meer fentanyl in haar lichaam. Dat middel is zo sterk dat iemand al snel een overdosis neemt. De 36-jarige actrice werd gevonden in een appartement en pogingen om haar te reanimeren hielpen niet. Panettiere speelde onder meer in de superheldenserie Heroes en in Nashville. Het weer, wolken en opklaringen wisselen elkaar af. Het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 13. Morgen meer zon en het wordt zo'n 22 graden. In de avond kan het in het noorden wat gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berends.

0: Dit is de Soul of 794. Te ontvangen via internet op Radio 794. In de ether 106.5. Op de kabel 93.1. Presentatie Hans Blok van 9 tot 11 uur. The Soul of 794.
1: Soul lovers. Soul lovers in town. En zijn jullie er helemaal klaar voor? Voor 2 uurtjes black music. On the Soul of 794. En ik kan je zeggen, we hebben er zin in. We hebben er heel veel zin in. En vooral deze track. Want vooral in de jaren 80 scoort dit duo hit na hit. Keep on, weet je nog? You're the one for me. Dan heb ik het over Hubert Eves III. Samen met zijn maatje James D. Train. Die hij al kent, jawel, van de lagere schooltijd. Ze woonden zelfs bij elkaar in de straat. En samen, begonnen ze het befaamde duo D-Train. We schrijven 1982, lancering van hun versie van de song van Hal David en Burt Bacharach, die ook bekend van John Warwick en Isaac Hayes. Ja, dan weet je natuurlijk al lang waarover ik dit heb. Natuurlijk, Walk On By. We zijn begonnen. Dit is D-Train.

0: D-Train. En nou is hij helemaal solo. En hij heeft een prachtige song gemaakt vorig jaar. Die eigenlijk wordt gezien als, vind ik, een van de beste songs van 2025. Gaan we het nieuwe jaar nog een keer laten horen. Dit was een oudje van hun. En die heette Walk On By. Die natuurlijk met zijn maatje Hubert Eves III. D-Train. En je luistert naar The Soul of 794.
1: I want to be with you, soul brothers and sisters, giving you the greatest soul and funk on the Soul of 794.

It's time, Soul Freaks. Het moment van de show. Elke week weer. Het moment van Earth, Wind & Fire. We gaan a long way back. Midden jaren 70, het album Spirit komt uit. Super songs, herbergt deze LP. Denk aan Getaway en denk aan Imagination. En deze, weet je nog, zaterdagavond, uitgaansavond. Oh, dat hebben we toen genoten in de disco. Nu hoor je Earth, Wind & Fire. En ze maakten een heerlijke song. Hey, hate a Saturday night.

0: right now. Earth, Wind and Fire, a special moment on the soul of 794. Earth, Wind and Fire, het moment in de show, album Spirit, en doe je allemaal hier, on the soul of 794. Lekker nummer toch?
1: The soul train is coming. Get on board. Sit down and relax. Our destination, the soul of 794. Are you ready for a real soul train classic? Here it comes, just for you, soul brothers and sisters.
0: En dan heerlijke funk on the show. Twee broers, ontdekt door Quincy Jones. Lewis and George, ditmaal geproduceerd door Leon Sylvester. Yeah baby, you keep me coming back. Dit zijn de brothers Johnson voor jou.

0: The Brothers Johnson. Een heerlijke song. En wat hebben deze mannen een heerlijke songs gemaakt. Een bekendste natuurlijk stamp. Geproduceerd door Leon Silvers III. En Leon Silvers III was een hele grote man bij het Solar label. Hij produceerde onder andere voor Lakeside. Hij produceerde voor Shalamar. Hij produceerde voor Howard Hewitt. Dus, en ook nog voor The Whispers. Een hele grote man in de soul scene. En hij produceerde ook het hele album voor deze twee broers. The Brothers Johnson.
1: The soul of 794.
2: The dance floor is now open.
0: En we gaan door met heerlijke funk, baby. Van, jawel, Kevin McCord, Alicia Myers en Al Hudson. Voorheen heette het met Al Hudson and the Partners. Later werd het One Way. Dit was een grote hit voor hun, die heet Push.

0: Push. One Way. Featuring Al Hudson. Maar deze song hadden zij in de jaren 80 een big hit. Vooral in de underground clubs. En ja, als je een beetje een kenner bent van soul, funk en jazz, dan weet je natuurlijk dat deze man ooit een bescheiden hitje had in ons eigen landje. Namelijk You Can Do It. En You Can Do It heeft zelfs in onze Nederlandse top 40 gestaan. Niet echt lang, maar toch deze Amerikaanse band zelfs een hitje gehad hier in de Nederlandse top 40. Je hoorde One Way met Push.
1: The soul of 794.
0: Right on. Hey, als jij net ingeschakeld bent, dan loopt het eerste uur, ja, die loopt al een tijdje. En als je nou denkt, wat is er nou voor een radioshow? Nou, dit is The Soul of 794. En we doen het elke dinsdag speciaal voor jou. Especially for you. Al vanaf 9 uur zijn we bezig en we gaan door tot aan de klok van 11 uur. Hoho, 8-koppige band, 6 dames, 2 heren. Big hit, we got the funk. Dit was de opvolger, jawel, Positive Force. Especially for

Jazeker, we draaien ze voor je. De heerlijke classic soul songs van nu, maar ook in een verre verleden. En deze stond uit 1981. Super Hill Records and Tapes. En zei het wat we doen, het speciaal voor u. Voor u. Especially for you. Je hoorde Positive Force. En dan van Positive Force, ja, dan gaan we natuurlijk weer naar het befaamde soul nieuws. On the Soul of 794. Toch nog heel verdrietig nieuws. Want Chubby Tavares, de voice achter de klassieker Heaven Must Be Missing an Angel, is op 80-jarige leeftijd overleden. En de laatste jaren ging de gezondheid hard achteruit voor deze man. En toch bleef hij zich bezighouden met zijn grote passie, het maken van heerlijke soul music. Chubby maakte deel uit van 6 broers: Ralph, Tinny, Butch, Pooch en Victor, die als soloartiest ook nog heel veel furore maakten. En natuurlijk Chubby zelf, de broers Tavares. En vooral in de jaren 70-80 scoorde de band hit na hit. Klassiekers zoals It Only Takes a Minute, Yeah, Don't Take Away the Music, She's Gone, Never Had a Love Like This Before. En de song natuurlijk die iedereen kent, Heaven Must Be Missing an Angel. En daarbij maakte de song More Than a Woman deel uit van de soundtrack van Saturday Night Fever. We nemen afscheid. We nemen afscheid met pijn in ons hart van Chubby Tavares. En natuurlijk laten wij jou die hele mooie song uit die soundtrack Saturday Night Fever, laten wij aan jou horen. Hier komen ze, Tavares. We gaan back in time met die prachtige song More Than a Woman.

0: De song van Tavares. De song ter nagedachtenis van Chubby Tavares. Geschreven door ook drie grootheden. De gebroeders Gibb schreef dit helemaal te gekke nummer voor Tavares. En dan over een helemaal te gek nummer gesproken. Over een van de grote momenten van deze show. Ook elke week maar weer. Hij is zich helemaal aan het voorbereiden. Hij is een beetje ziek, beste mensen. Dus mocht hij een beetje een kuchje tussendoor geven, dan neem hem niets kwalijk. Want hij zit er toch maar weer. Steun en toeverlaat, rots in de branding, elke week maar weer. Ja, collega Leo. En hij heeft een heerlijke song bij zich, want we gaan daarvoor heel ver terug in de tijd. Het is ook een heel kort nummertje, want in die tijd, in de jaren 60, toen maakten ze geen 12-inch's. Nee. Toen maakten ze alleen maar hele korte nummers. En ik kan jullie vertellen dat deze man, deze soulzanger, die wordt toch wel gezien als een van de grote soulzangers van de afgelopen 50, 60 jaar.
1: Ja, heb je me goed, Hans. Ja, mijn stem is niet helemaal optimaal, maar ik heb het in ieder geval over James Kerr. Die werd in ieder geval geboren, Hans, in 1942 in het diepe zuiden van Amerika, oftewel in Mississippi. Zoals zoveel soulzangers is James begonnen in de kerk, waar hij al op jonge leeftijd samen met zijn stem echt liet horen. Daar is een gospel kwartet. In de jaren 60 verhuisde James naar Memphis en tekende hij zijn platencontract bij Gold Wax Records. Maar daar maakte hij zijn eerste grote indruk met het nummer You Get My Mind Messed Up. In ieder geval maar zijn eerste echte meesterwerk, Hans, die kwam in 1967. The Dark End of the Street. Een song over verboden liefde. En het is geschreven door Dan Penn en Chips Moman. In ieder geval maar door Carol gezongen, zoals hij het zelf al zegt, een beetje met pijn en passie. En het werd het een van de bekendste en de geweldigste klassiekers in de soulgeschiedenis. James Kerr had een stem die vaak vergeleken werd eigenlijk met Otis Redding. In ieder geval maar heel krachtig, maar ook heel erg breekbaar. Ja, hij kon simpele woorden toch laten klinken alsof het heel leven achter hem zat, Hans. En dat is toch echt heel moeilijk voor hem. Hij kampte namelijk ook zijn hele leven al met hele zware depressies. En een bipolaire stoornis had hij ook. En dat zorgde ervoor dat zijn carrière nooit echt groot werd. Ondanks zijn enorme talent. James probeerde in de jaren 70 en 90 nog terug te komen. Maar zijn gezondheid, Hans, die stond hem vaak in de weg. Toen kregen we op 7 januari 2001 het droevige bericht dat James Karras is overleden. Op 58-jarige leeftijd. Maar wat hij ons naliet, Hans, is echt van onschatbare waarde. Zijn muziek is misschien niet zo bekend bij het grote publiek, maar onder de liefhebbers van soul wordt hij gezien als een van de meest authentieke stemmen ooit. Ik zou zeggen, dus luister goed, want wat je nu gaat horen is niet zomaar een liedje. Het is pure emotie, gevangen in muziek. Hans en luisteraars, hier is James Kerr met The Dark End of the Street.
2: The one and only personality. The man behind the soul of 794. DJ
0: Leo Hunneman.
2: He gives you his special moment of soul.

0: Cold Wax. Cold Wax Records and Tapes. Opgenomen in de American Sound Studios in de USA. Artiest in kwestie, James Carr. The Dark End of the Street. Weer een heerlijke keuze van collega Leo. En het bijzondere is dat dit album van deze man, dat prachtige album die hij dus gemaakt, Southern Soul, die het album is opnieuw uitgebracht, 180 gram vinyl op het Engelse label Kent Records. En deze man, die James Carr, die had natuurlijk de pech dat hij in de tijd dat de Otis Redding groot was, Sam Cooke groot was, dat hij dus ondergebracht is bij een wat kleiner recordlabel. Had hij in die tijd ook bijvoorbeeld al bij het grotere label gezeten, bij Stax bijvoorbeeld, dan men zegt dat deze man misschien al wel groter was geworden als de grote Otis Redding en ook misschien wel groter dan Percy Sledge.
1: Ja, Hans, dat heb je allemaal heel mooi gebracht. In ieder geval, The Dark End of the Street is 58 jaar oud, hè, dat nummer.
0: Jazeker, maar tijdloos, hè?
1: Het is echt tijdloos.
0: Echte soul, Leo.
1: Toch is dat misschien precies zijn muziek zo echt maakt. Je hoort de pijn, de passie en natuurlijk ook de waarheid van elke noot. James Carr liet ons een handjevol albums na, Hans. Maar die behoren tot de mooiste voorbeelden van deep soul. Voor wie de ziel van muziek wil voelen. Ik zeg, Hans, James Carr, een naam die mag je nooit vergeten.
0: Hey Leo, dat doen we zeker niet. Het was een hele fijne keuze. En ik kan je zeggen dat met mij waarschijnlijk heel veel mensen hebben genoten. En wat je ook zei, die man die voelde dus de pijn.
1: Ja.
0: Maar het heeft hem ook flink parten gespeeld. Want hij is daardoor ook een hele tijd is hij verdwenen uit de soul-industrie.
1: Ja,
0: omdat hij heel vaak, hij was depressief. Mm-hmm. Het lukt hem gewoon niet meer. Je kunt hem een beetje vergelijken met die grote soulzanger Donny Hathaway. Die ook allerlei stemmen in zijn hoofd hoort. En zo was het ook een beetje met James Carr.
1: Ja, dat heb je helemaal goed, Hans. En toch is hij helaas niet van het dak afgesprongen of anders, maar hij is helaas overleden aan die nare ziekte van kanker.
0: Verschrikkelijk, Leo. Maar weet je wat fijn is? Dat in ieder geval, hij leeft voort in deze show.
1: Absoluut, Hans. En dat moeten we zo houden.
0: Dankjewel, Leo.
1: Graag gedaan.

En ook deze dame is tijdloos. Nu gaat ze back in history. En doet de great Motown sound. Haar leven, what a voice. Yeah, love on top. Dit is Beyoncé, Knowles. Oh, lekker!

0: bij weg. The Great Motown Sound. Oh, ik moet nog even terugdenken aan die heerlijke song van James Carr. Dat moment van Leo. Dat hebben we genoten. En deze dame, ja, die is natuurlijk wel de soul diva van dit moment. Je kent natuurlijk van de trio Destiny's Child. En nu gaat ze helemaal op de Motown Tour. Het is uit een film, de film Homecoming. Het is geproduceerd door Steve Payne. De tekst van Terry Nash. Motown Records and Tapes. Een heerlijke song van Beyoncé. En die heette Love on Top.
1: The soul of 794.
2: For the best classic and modern soul.
0: En als je dat maar weet, Funketeers back to funk. En deze band begonnen op de high school. Een stel vrienden die een band oprichtte. Voorman Lewis McCall, die nam ja toen de tijd het initiatief. En samen met Michael Cooper, jawel, vormden zij de band Can't Function. Helaas overleed Lewis op 45-jarige leeftijd. Maar de groep ja, die ging gewoon door. Met ook nu nog heel, heel veel succes. Je hoort een van hun monstermooie songs, LP7. Natuurlijk nog met Lewis McCall in de gelederen. Oh baby, hier ga ik toch wel zo van genieten. De plaat heet If You're In Need Of Love. Dit is, jawel, Can't Function.

0: baby. I'll give you anything you're searching for. If you're in need of love, Confunction uit Memphis, Tennessee. Het album 7 en deze band is natuurlijk heel erg groot. Vooral 2025. Want toen, de band Silk Sonic, die ken je wel met Anderson .Paak en Bruno Mars. Ja, die maakten van de song Love Train van Confunction hun versie, hun cover. Die wel heel veel lijkt natuurlijk op het origineel. Maar toen waren ze weer helemaal in de picture. Je hoort ze nu van een oudje, LP 7. Ze hebben een jaar of 2, 3, 4 geleden een laatste album gemaakt, More Than Love. En ik heb me laten vertellen dat er een nieuw album van deze band in de maak is. Je hoort het dus, Confunction, nogmaals, If You're in Need of Love.
1: Dit is The Soul of 794.
2: What we're gonna do right here is go back. Way back. Back into time.
0: Yeah, baby. Back into time. En dat doen we met deze soul-icoon. Die al groot was bij superband The Doobie Brothers. Een solo carrière in de music industry kon natuurlijk niet uitblijven. Zijn eerste solo LP, If That What It Takes, stormde hoog binnen in de hitlijsten. Vooral te danken aan de million seller die jij nu hoort. Je hoort Michael McDonald. Samen jawel met zijn zus Maureen McDonald. En daar gaan we bijna deze show mee afsluiten. Tenminste, de laatste vocale song. I'll keep forgetting every time you're near. Oh, Michael McDonald. Oh, wat gaan we weer genieten.

Keep Forgetting. Every Time You're Near. Nou, deze song zullen we zeker niet snel vergeten. Maar toch moeten we hem afbreken, want we zijn bijna aan het einde van het eerste uur. Je hoorde Michael McDonald met Every Time. Of tenminste, Michael McDonald, I Keep Forgetting Every Time You're Near. We gaan ons afzonderen, we gaan een plasje doen, we gaan de nootjes pakken. En we gaan ons helemaal voorbereiden op uur 2. Want uur 2 gaat wat beloven. Die opening zometeen heb ik hele mooie herinneringen aan. Tot zometeen.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat het gegevens van duizenden medewerkers van de FBI in handen heeft. De hackers beweren dat ze gisteravond toegang kregen tot de systemen. Ze zouden in het bezit zijn van namen, adressen en telefoonnummers. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Arriva heeft per direct de perroncontroles in Emmen en Zwolle weer ingevoerd vanwege de toename van het aantal zwartrijders. Op het traject Emmen-Zwolle is al jaren sprake van overlast door zwartrijders die weigeren een legitimatiebewijs te tonen en soms agressief richting treinpersoneel worden. Het gaat om zogenoemde veilige landers die in het aanmeldcentrum in Ter Apel verblijven. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken is blij met het akkoord tussen de VS, Denemarken en Groenland. Er is onder meer afgesproken dat de VS nog 2 militaire bases mag bouwen op Groenland. Berendsen is blij dat er niet alleen rekening wordt gehouden met Amerika.
2: Het is gewoon belangrijk dat er een akkoord ligt waar de soevereiniteit van het Koninkrijk Denemarken in bevestigd is. Waar ook de Groenlanders gaan over hun eigen toekomst. En waar ook de veiligheidszorgen van de Verenigde Staten in geadresseerd worden.
1: Eerder had president Trump gedreigd Groenland in te nemen. Dat leidde tot een crisis binnen de NAVO. Het Canadese bedrijf WSP Global stopt met de pogingen om het Nederlandse Arcadis over te nemen. In een verklaring zegt het bedrijf dat de onderhandelingen stuk liepen op de voorwaarden voor een overdracht van aandelen. Bij Arcadis zijn 34.000 mensen in dienst. Het bedrijf levert wereldwijd dienst op het gebied van infrastructuur, bouw, water en milieu. Het weer, wolken en opklaringen wisselen elkaar af. Het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 13. Morgen meer zon en dan wordt het zo'n 22 graden. In de avond kan het in het noorden wat gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.
3: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek. Nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie, elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?

0: Kit is the soul of 794. Especially for you, soul lovers in town, soul man Hans Blok. He gives you the best in funk and soul. Get it on, get it on, get it on!
1: Uur 2. The Soul of 794. Hey, fijn dat je luistert. En fijn dat jij nog steeds bij ons bent. Deze groep, die heeft de tand des tijds ruimschoots doorstaan. Vooral te danken aan oprichter Jean-Paul Bloemenies. Mensen lopen met hem weg. Het is een super aardige man. Ik mocht hem ooit eens ontmoeten. Ik heb hem geïnterviewd. Wat een eer was dat. Hij is de frontman van UK Bass Formatie. Soul, jazz en funk, ze maken het allemaal. Dan heb ik het over formatie Incognito. Ze maakten prachtige songs. Grote artiesten waren lid van deze band: Jocelyn Brown, Marchionique, Colleen Anderson. Deze is lekker. On Splash Records and Tapes. LP Into You. We zijn de show gestart. We zijn uur 2 gestart met Incognito. En je hoort: Nothing, nothing makes me feel better.

0: Oeh, baby. Uur twee. Zijn we gestart? Met Incognito. Nothing makes me feel better. En ja, Incognito. Als jij een kenner bent, ja, dan ken je deze band natuurlijk. Ze zijn al in 1980 zijn ze opgericht. Een eerste album was volledig instrumentaal. En je kent de band natuurlijk van de hit Always There. En ja, die, ook die hele grote hit Don't You Worry About A Thing. En het is allemaal, ja, het komt allemaal uit de United Kingdom, uit de UK. En ze hebben nog steeds die heerlijke classic old school sound. Je hoorde Incognito met Nothing Makes Me Feel Better.
1: Ladies and gentlemen, Gamble and Huff proudly presents
2: the Philly sound of the soul of 794. Your DJ, Hans Blok. He gives you funky grooves, slow jams, a little bit of smooth jazz. From 9 till 11 until the soul of 794. Right on, baby.
0: Dan speciaal voor all the lovely ladies, the man with the sexy voice. Zijn absolute doorbraak, you'll never find another love like mine. En deze, Lady Love, Blue Rose voor je.

0: wonderful music, wonderful soul, here on the Solo 794. En deze man, in de jaren 50, kreeg hij een wel zeer ernstig auto-ongeluk. Hij heeft toen bijna een week in coma gelegen. Het is helaas allemaal daarna helemaal goed met hem gekomen. Uiteindelijk ja, is hij toch, zoals vele grote soulzangers, niet meer onder ons. En deze man, ja, die had natuurlijk hele, hele grote hits. Denk aan I'll See You When I Get There. Ik zei het al, die million seller, You Never Find Another Love Like Mine. Hij was ook nog bevriend in die tijd met ook een hele grote soulzanger, met Mr. Sam Cooke. Je zou zeggen, geproduceerd door Kenneth Gamble en Leon Huff. Van deze man was natuurlijk bij het bekende Philadelphia International Label. Maar met ditmaal werd het allemaal geproduceerd door Mr. Jack Fate. Je hoorde Lou Rawls met de prachtige Lady Love.
1: And now for my next number, I'd like to return to the classics.
2: The Soul of 794.
3: Y'all ready to get funky?
0: Jawel, de mooiste song voor mij van deze avond. Twee absolute grootheden in soul en jazz. Twee super voices. We schrijven 1980. Het origineel natuurlijk van Leo Sonship was al onbeschrijfelijk mooi. Echter, deze is hemels. Geschreven door Henry Strover, producer, jawel, van de legendarische Norman Connors, die ook heel veel te maken had met deze song. Baby, I'm Back for More. Al Johnson en Gene Cohn. Oh, wat lekker!

0: songs, ja, in mijn collectie eigenlijk. Dit duo, dit legendarische duo, Al Johnson en Gene Karn. Orchestrated door de legendarische Paul Reiser. Ik zei het al, geproduceerd door Mr. Norman Connors. Echt een heerlijke plaat. En dat hoor je allemaal hier, on the soul of 794. En zo even tussendoor, als je nou houdt van lekkere zwoele songs, lekkere up-tempo songs en heerlijke ballads, dan gaan deze beide heren, die gaan op 23 december, dat is de dinsdag voor kerst, gaan zij een heerlijke show presenteren. Een kerstshow waarin je bijna alles kunt verwachten. Ik heb een paar leuke verrassingen. En ik ga deze show ga ik dan bijna helemaal samen doen met mijn collega Leo. En ik kan jullie beloven, we gaan jullie iets heel moois brengen. 23 december, speciale kerstshow met Leo en Hans. The Soul of 704 presents Christmas. We gaan door.
1: Baby, keep on. Keep on doing it. Right on. Get down. Baby, keep on. Keep on doing it. Right on. It's time.
2: What we're gonna do right here is go back.
3: Hi, folks. Soul brothers and sisters. It's the Soul of 794 on your radio.
0: De opvolger van street music. Een song die vooral in de smaak viel bij de breakdancers. En daarna deze song. Drie heren, één dame. From the United States of America. En na deze song, helaas, viel de band uit elkaar. Je had de Bang Gang. Met het heerlijke fijne. Fill me up.

0: Superscope Records and Tapes. En in kwestie The Bang Gang. Het allemaal geproduceerd door Mr. Paul Rodriguez. En het was zeker in de breakdance tijd. Zeg maar, jaren 80 was het volgens mij. Midden jaren 80 maakte deze song heel veel furoren. Je hoorde hem hier. On the Soul of 794.
1: You're listening to
2: The Soul of 794.
3: It's so good, it's so good. It feels so good to me. It's so good, it's so good. I don't wanna stop now.
0: Ja, over so good gesproken. Deze band uit Los Angeles. Shalimar, Howard Hewitt, Jody Watley en Jeffrey Daniels. Ze schreven history in soul and funk music. Deze is fijn, deze is lekker, heet There It Is.

0: lekker toch? De band van I Can Make You Feel Good. De band van Take That to the Bank. Een heerlijke ballad. This is for the love of you. En dit album, een van de best verkochte albums van deze band aller tijden. En vooral in de United Kingdom maakte deze band heel veel furoren. En heel vaak gaan ze nog terug om weer op te treden en om ja, deze songs weer te promoten, vooral in de UK. Vorig jaar was ik samen met mijn zoon Daan aanwezig bij een concert in Amsterdam van deze band. Ja, Shalamar. Je hoorde, There It Is.
1: Music of Motown was growing in the hearts of everyone.
2: My whole dream was to make the world hear our music.
3: We need music that speaks to our hearts.
4: It was magic. It's some of the most brilliant music in the world.

0: Soul Lovers. Do you really love your baby? The Temptations hoorde je. En als je praat over grote soulgroepen, iconische soulgroepen, die nog steeds optreden, nog steeds bestaan, dan is dit wel één van de bands die dat predicaat verdient. De band bracht grote zangers voort. Melvin Franklin, Richard Treat, Otis Williams en deze man die je net hoorde, de voice van deze song, Ali Oli Woodson, helaas niet meer onder ons. Het album Touch Me, daar komt deze song vandaan. Hij was lekker, hij was fijn, je hoorde hem hier op deze show en hij heet Do You Really Love Your Baby? Natuurlijk, The Temptations.
1: The Soul of 794.
2: Soul and Jazz.
0: En dan een heerlijke relax song. Zomaar even tussendoor. Daar hou je vast wel van. Want elke laatste dinsdag van de maand, dan doen we dat. En met deze song mag jij alle zorgen naast je neerleggen. Smooth jazz van de allergrootste orde. Lay My Worries Down. Groepen Kwestie, Executive Funk. Ooh, the

En na deze heerlijke relaxe song, wederom aandacht voor Chubby Tavares. Hij overleed op 80-jarige leeftijd. En met deze song, ja, stroomde toen de tijd de dansvloer vol. Nog eenmaal Tavares met het heerlijke, fijne, jawel, Love Line. Oh, wat fijn, wat heerlijk. Enjoy the show, we zijn nog even bij je.

0: Tavares. Met de voice van Chubby Tavares. Die ons verlaten heeft. De man met de voice achter Heaven Must Be Missing an Angel. En Don't Take Away the Music. En deze maakte de band begin jaren 80. Het is allemaal geproduceerd door ook de helaas overleden Kashif. Hoor je het prachtige Love Line van Tavares.
1: DJ, play one for my G-spot.
2: Oh, oh.
3: Isn't life wonderful? An essential dance floor classic. The soul of 794.
0: Let's get it on with Wonderful Soul. Met de song Knock on Wood, origineel van Eddie Floyd, maakte deze lady een echte disco queen. Midden jaren 80 ging ze samenwerken met Mike Francis. En dat resulteerde in deze prachtige track, waar je zo heerlijk bij kunt wegdromen. Je hoort Mike Francis featuring Amy Stewart. Ja, en ik draag hem op aan mijn collega Leo, want daar zijn we inmiddels. Friends! Dit is AB Stewart en je luistert nog steeds naar The Soul of 794. En we gaan heerlijk genieten. Nog een paar songs te gaan.

0: En zo, in de late uurtjes, zo vlak voor het slapen gaan. Want zometeen, ja, dan gaan we weer lekker liggen. En dan gaan we nog even terugdenken aan deze heerlijke show. Je hoort een heerlijk relaxed nummer van Amy Stewart en Mike Francis. Album Try My Love. Het grappige is dat deze song staat natuurlijk op het album van Mike Francis. Staat ook op het album van Amy Stewart, Try Love, wat zij toendertijd uitbracht. Maar het grappige is wel bijzonder is dat het nummer dus alleen maar staat op het album wat is uitgegeven toendertijd in Nederland van Miss Amy Stewart. Je hoort het prachtige Friends.
1: Your attention, please. Ladies and gentlemen, this will be the last dance for tonight.
0: Ja, lieve luisteraars. En dan, time to say goodbye. De LP's die gaan weer in de koffers. Het licht gaat bijna uit. Nog één song te gaan. En ik draag hem op. Ik draag hem op aan diegenen die nu op de snelweg rijden. Radio aan. Zie het helemaal voor me en dan nog genieten van deze show. En ik ken iemand die dat regelmatig doet. In de vrachtwagen rijdt en dan geniet van de Soul of 794. Dat doet je dan heel vaak even in de herhaling. En deze man, ja, ik ken hem goed. Hij zit bij mij in de studio. Hij heet Leo. En ik zeg, Leo, we moeten afscheid nemen, man.
2: Ja, gaat snel aan. Twee uurtjes zijn zo voorbij, hè?
0: Zeker, het was me waar genoegen, man.
2: Zeker.
0: En we gaan afsluiten met Mr. Russ Freeman. Met de song East River Drive. En deze man, ja, de voorman natuurlijk van de Rippingtons. Ik hoop dat jullie genoten hebben. Ik kan één ding zeggen. Volgende week. Dan zijn we er weer. Ja toch, Leo?
2: Ja, absoluut, Hans. Hele mooie show maken we weer van.
0: Dat doen we.
2: Zeker weten.
0: Werk ze morgen, vriend.
2: Ja, oké, Hans.
0: Tot ziens, Leo.
2: Bye bye.
0: Groetjes.
2: Bye.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 11 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat het gegevens van duizenden medewerkers van de FBI in handen heeft. De hackers beweren dat ze gisteravond toegang kregen tot de systemen. Ze zouden in het bezit zijn van namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI heeft nog niet gereageerd op het nieuws. 2 weken na de aanval op een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is de leiding weer in gebruik. De 1200 kilometer lange leiding loopt van de Perzische Golf naar de Rode Zee. Op die manier wordt olie geëxporteerd die niet via de Straat van Hormuz gaat. Doordat de leiding weer in gebruik is, zakte de olieprijs iets. Iran zei eerder deze week de Straat van Hormuz weer binnen een week te willen openen als de VS de militaire aanwezigheid vermindert. President Trump haalde vandaag juist uit naar Iran bij zijn toespraak bij de Verenigde Naties. Arriva heeft per direct de perroncontroles in Emmen en Zwolle weer ingevoerd vanwege de toename van het aantal zwartrijders. Op het traject Emmen-Zwolle is al jaren sprake van overlast door zwartrijders die weigeren een legitimatiebewijs te tonen en soms ook agressief zijn naar treinpersoneel. Het gaat om zogenoemde veilige landers die in het aanmeldcentrum in Ter Apel verblijven. Het aantal veilige landers in Ter Apel is toegenomen en dat merkt Arriva in de treinen. De Afghaanse wielrenster die zich ooit voor de Taliban als man vermomde heeft zilver gewonnen bij de Asian Games in Japan. Fariba Hashimi trainde in mannenkleding om niet betrapt te worden door de Taliban. En ook werd ze met stenen bekogeld. Later vluchtte ze het land uit. In Afghanistan gelden regels die vrouwen verbieden mee te doen aan het openbare leven. Het weer, het koelt vannacht af naar een graad of 13. Morgen wordt het meer zonnig en het wordt zo'n 22 graden. In de avond kan het in het noorden gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.
2: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek. Nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie. Elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS-journaal. Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat het gegevens van duizenden medewerkers van de FBI in handen heeft. De hackers beweren dat ze maandag toegang kregen tot de systemen. Ze zouden in het bezit zijn van namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Bij het blussen van een brand in Dinxperlo in Gelderland is PFAS in het rioolwater gekomen. De brand woedde gisternacht bij een afvalverwerker. Het bluswater werd gehaald uit een recreatieplas die is verontreinigd met PFAS en is grotendeels afgevoerd via het riool. Komende nacht wordt het vervuilde water weggepompt, meldt de gemeente. PFAS-stoffen kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid, maar volgens de gemeente heeft de vervuiling van het water nu geen gevolgen voor inwoners. 2 weken na de aanval op een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is de leiding weer in gebruik genomen. De 1200 kilometer lange leiding loopt van de Perzische Golf naar de Rode Zee. Op die manier wordt olie geëxporteerd die niet via de Straat van Hormuz hoeft. Doordat de leiding weer in gebruik is, zakte de olieprijs iets. Iran zei eerder deze week de Straat van Hormuz weer binnen een week te willen openen, zoals de VS de militaire aanwezigheid vermindert. Om overlast tegen te gaan, voert vervoersbedrijf Arriva weer perroncontroles in. Dat gebeurt op de stations van Emmen en Zwolle. Op die perrons weigeren zwartrijders zich te legitimeren. Het gaat dan vooral om veilige landers die in het aanmeldcentrum in Ter Apel zitten. Het weer vannacht bewolkt bij een graad of 13. Lokaal is kans op mist. Komende dag dan geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS-journaal. In Groenland en Denemarken wordt opgelucht gereageerd op het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van de Amerikaanse president Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. De Groenlanders spreken van een belangrijke overwinning, omdat in het akkoord ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland is vastgelegd. Toch zijn er ook zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen. Pakketjes uit China worden vanaf november nog eens 2 euro duurder. Dat bedrag komt bovenop de verhoging van 3 euro die eerder dit jaar werd ingevoerd. Dat bedrag wordt betaald door bedrijven, maar er is een kans dat zij de verhoging doorberekenen aan de klant. Sinds de opkomst van Chinese webshops is het aantal losse pakketjes van buiten de EU enorm gegroeid en een groot deel van die producten voldoet niet aan de Europese eisen. De hogere prijzen zijn bedoeld om de hoeveelheid pakketjes omlaag te brengen. In het Gelderse Dinxperlo is PFAS in het rioolwater terechtgekomen. Bij het blussen van een brand is water gebruikt uit een recreatieplas die is verontreinigd met de chemische stoffen. Het bluswater is grotendeels afgevoerd via het riool. De gemeente Aalten, waar Dinxperlo onder valt, meldt dat het vervuilde water nu wordt weggepompt en er zou geen gevaar zijn voor inwoners. Vlak voor de Nations League-wedstrijd van Nederland donderdag zal een minuut stilte worden gehouden voor Martina Koeman. De vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman overleed vorige week op 65-jarige leeftijd. Ze had borstkanker. Nederland speelt donderdag in de Nations League tegen Duitsland. Koemans opvolger Xavi Hernandez maakt dan zijn debuut als bondscoach. Het weer vannacht bewolkt bij een graad of 13. Lokaal is kans op mist. Komende dag geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.